0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met minima van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar droog. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door, met temperaturen tussen 22 en 26 graden. Vanavond weinig bewolking. Morgen wisselen zon en wolken af, met in het oosten kans op een bui. Het wordt dan tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 's avonds en 5:00 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen. De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio.
2: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Alleen langs de noordelijke kust waait het matig uit het noordwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door met temperaturen tussen 22 en 26 graden. De wind is zwak. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht op het ter verantwoording roepen van Iran en het verminderen van dreigingen van de Iraanse Revolutionaire Garde voor de handelsvaart. Het Iraanse persbureau Fars meldt dat er meerdere explosies zijn gehoord in Ahvaz, de hoofdstad van de provincie Khuzestan. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden.

0: in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen. De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10% en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen

0: is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Josef opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Josef bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Alleen langs de noordelijke kust waait het matig uit het noordwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door met temperaturen tussen 22 en 26 graden. De wind is zwak. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht op het ter verantwoording roepen van Iran en het verminderen van dreigingen van de Iraanse revolutionaire garde voor de handelsvaart. Het Iraanse persbureau Fars meldt dat er meerdere explosies zijn gehoord in Ahvaz, de hoofdstad van de provincie Khuzestan. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen. De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met minimumtemperaturen van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen zon en wolken, in het oosten een kleine kans op een bui. en het kan oplopen tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yezilgus na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9000 mensen zijn geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht op het ter verantwoording roepen van Iran en het verminderen van dreigingen van de Iraanse Revolutionaire Garde voor de handelsvaart. Het Iraanse persbureau Fars meldt dat er meerdere explosies zijn gehoord in Ahvaz, de hoofdstad van de provincie Khuzestan. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Avila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op één na grootste ooit gemeten.
6: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen.
0: De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat 1.000 mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden.
6: De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
6: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
0: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis.
6: Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met minimumtemperaturen van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen zon en wolken, in het oosten een kleine kans op een bui. En het kan oplopen tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9000 mensen zijn geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht op het ter verantwoording roepen van Iran en het verminderen van dreigingen van de Iraanse Revolutionaire Garde voor de handelsvaart. Het Iraanse persbureau Fars meldt dat er meerdere explosies zijn gehoord in Ahvaz, de hoofdstad van de provincie Khuzestan. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd.
6: Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op één na grootste ooit gemeten.
0: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen. De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global,
6: melden ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
0: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Alleen langs de noordelijke kust waait het matig uit het noordwesten. Vanochtend half tot zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door, met temperaturen van 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Er staat nauwelijks wind. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht tegen de Iraanse revolutionaire garde en de dreiging voor de handelsvaart. In de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond en waren er explosies te horen in Ahvaz. Ook werd het luchtafweersysteem in Teheran geactiveerd. Kuwait meldde dat het Iraanse raketten en drones onderschepte. Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
6: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme

0: nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen. De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Alleen langs de noordelijke kust waait het matig uit het noordwesten. Vanochtend half tot zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door, met temperaturen van 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Er staat nauwelijks wind. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 's nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 's avonds en 5:00 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht tegen de Iraanse revolutionaire garde en de dreiging voor de handelsvaart. In de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond en waren er explosies te horen in Ahvaz. Ook werd het luchtafweersysteem in Teheran geactiveerd. Kuwait meldde dat het Iraanse raketten en drones onderschepte. Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten.
7: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen. De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat 1000 mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, melden ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kampte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Josef opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Josef bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog en er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, met temperaturen tussen de 22 graden aan zee en 26 graden in het uiterste zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en nauwelijks wind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen. In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News. De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht tegen de Iraanse Revolutionaire Garde en de dreiging voor de handelsvaart. In de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond en waren er explosies te horen in Ahvaz. Ook werd het luchtafweersysteem in Teheran geactiveerd. Kuwait meldde dat het Iraanse raketten en drones onderschepte. Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand.
9: Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9000 mensen zijn geëvacueerd.
10: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op één na grootste ooit gemeten.
11: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.
16: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
17: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
18: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, melden ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
19: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet.
20: RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
23: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen.
24: Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest.
25: Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede.
26: Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade.
27: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog en er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, met temperaturen tussen de 22 graden aan zee en 26 graden in het uiterste zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en nauwelijks wind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 21 tot 28 graden.
31: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
32: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru.
0: In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 's nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL.
1: In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast.
2: Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
3: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
8: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
9: De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht tegen de Iraanse Revolutionaire Garde en de dreiging voor de handelsvaart. In de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond en waren er explosies te horen in Ahvaz. Ook werd het luchtafweersysteem in Teheran geactiveerd. Kuwait meldde dat het Iraanse raketten en drones onderschepte.
10: Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
11: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op één na grootste ooit gemeten.
12: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.
17: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
18: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
19: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
20: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, met temperaturen tussen 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en nauwelijks wind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 21 tot 28 graden.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond.
1: De politie kreeg rond 12:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden.
2: Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL.
3: In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast.
4: Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
6: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
27: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
28: De Verenigde Staten voeren voor de 13e nacht op rij aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando zijn de aanvallen gericht tegen de Iraanse Revolutionaire Garde en de dreiging voor de handelsvaart. In de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond en waren er explosies te horen in Ahvaz. Ook werd het luchtafweersysteem in Teheran geactiveerd. Kuwait meldde dat het Iraanse raketten en drones onderschepte.
29: Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
30: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd.
9: Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op één na grootste ooit gemeten.
10: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door

0: Nieuwsradio zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
2: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
3: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
4: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
7: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen.
6: Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede

0: landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Josef opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Josef bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return

0: in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, met temperaturen tussen 22 graden aan zee en 26 graden in het uiterste zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maximaal 21 tot 28 graden. In het oosten is er een kleine kans op een bui. Later in de avond kan het in het Waddengebied gaan regenen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
9: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
10: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
11: Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
12: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten.
13: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
16: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
17: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
18: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
21: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog en er staat weinig wind. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door, met temperaturen van 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics. Dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru.
24: In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden.
25: Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yezilgus na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL.
26: In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast.
27: Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
3: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
4: Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
6: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
7: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
10: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
11: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
14: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen.
15: Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4-zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena.
16: FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer.
0: De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog en er staat weinig wind. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door, met temperaturen van 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru.
20: In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 's nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden.
21: Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL.
22: In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast.
28: Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
29: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is.
2: Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
6: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
8: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
23: Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
24: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
7: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.
11: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
12: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
13: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
16: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer.
0: De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is half tot zwaar bewolkt, maar het blijft droog en er staat weinig wind. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door, met temperaturen van 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru.
20: In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 's nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden.
21: Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL.
26: In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 's avonds en 5:00 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast.
27: Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
30: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is.
2: Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde, is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de Zeestraat. Bij de Bab el Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32.
8: De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
22: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
23: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
24: Frankrijk heeft de Europese Unie gevraagd om hulp bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije ontvangt. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
25: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
0: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig

0: zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
1: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
2: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
5: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd.

0: mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is half tot zwaar bewolkt vanochtend. In het noordwesten en noorden kan nog wat motregen vallen, maar verder blijft het droog. De wind is zwak. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond is er weinig bewolking en blijft het rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noordoosten kans op een lichte bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim een derde van de betrokkenen jong, tegenover een kwart een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte 1 persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yezilgus na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen. In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese buitenlandschef Kaja Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
5: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Josef opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Josef bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is half tot zwaar bewolkt vanochtend. In het noordwesten en noorden kan nog wat motregen vallen, maar verder blijft het droog. De wind is zwak. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond is er weinig bewolking en blijft het rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met in het noordoosten kans op een lichte bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim een derde van de betrokkenen jong, tegenover een kwart een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte 1 persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie en is regelmatig doelwit van Russische aanvallen. In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese buitenlandschef Kaja Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4-zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is half tot zwaar bewolkt vanochtend. In het noordwesten en noorden kan er nog wat motregen vallen, maar verder blijft het droog. Wind is er nauwelijks. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim een derde van de betrokkenen jong, tegenover een kwart een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte 1 persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 's nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen.
7: Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
8: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Europese buitenlandschef Kaja Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
8: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief.
7: Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
9: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
11: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen.
4: Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest.
12: Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede.
13: Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler.
14: Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is half tot zwaar bewolkt vanochtend. In het noordwesten en noorden kan er nog wat motregen vallen, maar verder blijft het droog. Wind is er nauwelijks. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking en rustig weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken.
8: Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim een derde van de betrokkenen jong, tegenover een kwart een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren.
7: Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte 1 persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yazılgöz na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
7: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
18: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Europese buitenlandschef Kaja Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijs.

0: verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
1: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
4: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is op dit moment bewolkt en hier en daar kan er een spatje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Met temperaturen tussen 22 en 26 graden. Wind is er nauwelijks. Vanavond wij.

0: Weinig bewolking en droog. Morgen wordt het zonnig met wolkenvelden, droog en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim een derde van de betrokkenen jong, tegenover een kwart een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte 1 persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yezilgus na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
3: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Europese buitenlandschef Kaya Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
5: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
6: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
8: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
12: Goedemorgen.
11: Het is bewolkt en op een enkel buitje na blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en wordt het 22 tot 26 graden.
12: Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima van 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het Twentekanaal, gaan zaterdag om 12 uur 's middags dicht voor scheepvaart. De Rijksoverheid neemt die maatregel om te voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, de bodem en natuur. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Het waterpeil dreigt onder het minimumniveau te zakken, waardoor de kade kan verzakken. De sluizen blijven dicht tot de waterstand weer op peil is.
14: Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken.
15: Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim een derde van de betrokkenen jong, tegenover een kwart een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren.
16: Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is.
17: Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte 1 persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad.
19: Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.
20: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.
21: Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32.
22: De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
23: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De Europese buitenlandschef Kaya Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen.
26: Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
27: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10% en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie.
28: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen.
0: defensieconcern Lockheed Martin, steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.
2: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
3: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
6: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Josef opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Josef bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is bewolkt en vrijwel overal droog. Ook kan er zeer plaatselijk wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, met temperaturen van 22 graden aan zee tot 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het zonnig met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het Twentekanaal, gaan zaterdag om 12 uur 's middags dicht voor scheepvaart. De Rijksoverheid neemt die maatregel om te voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, de bodem en natuur. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Het waterpeil dreigt onder het minimumniveau te zakken, waardoor de kade kan verzakken. De sluizen blijven dicht tot de waterstand weer op peil is.
11: Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken.
12: Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim een derde van de betrokkenen jong, tegenover een kwart een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren.
13: Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is.
14: Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru.
15: In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte 1 persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
29: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
18: Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat twee magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.
19: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.
20: Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32.
21: De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
22: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Frankrijk verzet zich tegen het gebruik van Tesla's full self-driving systeem op Europese wegen. Nederland liet de rijassistentiesoftware in april als eerste Europese land toe. De Franse minister van Transport, Philippe Tabarot, vindt de veiligheidsrisico's nog te groot om het systeem in de huidige vorm goed te keuren. De RDW heeft bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend om het systeem in de hele Europese Unie toe te laten. Het Franse standpunt is de eerste openbare afwijzing van dat Nederlandse initiatief.
26: De Europese buitenlandchef Kaya Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen.
27: Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
30: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.
2: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van Golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
5: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
1: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is bewolkt en vrijwel overal droog. Ook kan er zeer plaatselijk wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, met temperaturen van 22 graden aan zee tot 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het zonnig met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het Twentekanaal, gaan zaterdag om 12 uur 's middags dicht voor scheepvaart. De Rijksoverheid neemt die maatregel om te voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, de bodem en natuur. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Het waterpeil dreigt onder het minimumniveau te zakken, waardoor de kade kan verzakken. De sluizen blijven dicht tot de waterstand weer op peil is.
11: Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken.
12: Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim een derde van de betrokkenen jong, tegenover een kwart een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren.
13: Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen, waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is.
14: Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru.
15: In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte 1 persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws.
32: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op.
17: De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
18: Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.
19: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.
20: Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32.
21: De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
22: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Frankrijk verzet zich tegen het gebruik van Tesla's full self-driving systeem op Europese wegen. Nederland liet de rijassistentiesoftware in april als eerste Europese land toe. De Franse minister van Transport, Philippe Tabarot, vindt de veiligheidsrisico's nog te groot om het systeem in de huidige vorm goed te keuren. De RDW heeft bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend om het systeem in de hele Europese Unie toe te laten. Het Franse standpunt is de eerste openbare afwijzing van dat Nederlandse initiatief.
26: De Europese buitenlandchef Kaya Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen.
27: Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
0: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie.

0: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is op dit moment overwegend bewolkt en heel hier en daar valt wat lichte regen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 graden aan zee tot plaatselijk 26 graden in het zuidwesten. De wind blijft zwak. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen zonnige periode met maxima tot 28 graden in het zuidoosten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren. De sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het Twentekanaal, gaan zaterdag om 12 uur 's middags dicht voor scheepvaart. De Rijksoverheid neemt die maatregel om te voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, de bodem en natuur. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Het waterpeil dreigt onder het minimumniveau te zakken, waardoor de kade kan verzakken. De sluizen blijven dicht tot de waterstand weer op peil is. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim 1/3 van de betrokkenen jong, tegenover 1/4 een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Via Giro 5052 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het Giro-nummer werd 1 maand geleden geopend na 2 zware aardbevingen, waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de meeste zoekacties zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op medische hulp, psychologische ondersteuning en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd, waardoor de toegang tot zorg beperkt is. Het Giro-nummer blijft open, omdat steun voor de langere termijn nodig is. Criminele bendes overspoelen Nederlanders met nepfacturen uit naam van Infomedics, dat ruim 80% van alle tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. Dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen steeg van enkele tientallen in 2025 naar ruim 20.000 dit jaar. De facturen worden met behulp van AI gegenereerd en zijn nauwelijks van echte rekeningen te onderscheiden. De daders opereren volgens de krant voornamelijk vanuit India, Roemenië en Peru. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones. In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Signify heeft in het tweede kwartaal van dit jaar minder omzet en winst behaald. De voormalige verlichtingsdivisie van Philips wijst op gemengde marktomstandigheden, met groei in de Verenigde Staten en opkomende markten, maar een zwakkere vraag in Europa. De lagere winst komt vooral door tegenvallende consumentenactiviteiten. Topman As Tempelman zegt maatregelen te nemen en verwacht in de tweede helft van het jaar een sterkere winstgevendheid, dankzij prijsverhogingen en kostenbesparingen. Bouwconcern Heijmans waarschuwt dat Nederland structureel te weinig investeert in infrastructuur. Topman Ton Hillen zei bij de presentatie van de halfjaarcijfers dat het land van de ene spoedreparatie naar de andere hobbelt en verwees daarbij naar de recente sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Volgens Hillen moet Nederland nu inzetten op grootschalig onderhoud, omdat later herstellen veel duurder wordt. Het bedrijfsonderdeel dat werkt aan infrastructuur, zoals het hoogspanningsnet, groeide afgelopen halfjaar bijna 17% in omzet. Frankrijk verzet zich tegen het gebruik van Tesla's zelfrijhulpsysteem Full Self-Driving op Europese wegen in de huidige vorm. De Franse transportminister Philippe Tabarot vindt de veiligheidsrisico's te groot. Nederland liet het systeem in april als eerste Europees land toe, waarna ook België, Denemarken, Estland en Litouwen volgden. De Europese Commissie stemt mogelijk dit najaar over bredere toelating in de hele EU. Tesla-topman Elon Musk reageerde op X dat vertraging bij de goedkeuring levens gaat kosten. De Europese buitenlandschef Kaya Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen.
2: De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is bewolkt en op een enkel buitje na blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maximaal 21 tot 28 graden. Het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren. De sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het Twentekanaal, gaan zaterdag om 12 uur 's middags dicht voor scheepvaart. De Rijksoverheid neemt die maatregel om te voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, de bodem en natuur. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Het waterpeil dreigt onder het minimumniveau te zakken, waardoor de kade kan verzakken. De sluizen blijven dicht tot de waterstand weer op peil is. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim 1/3 van de betrokkenen jong, tegenover 1/4 een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
9: Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones. In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland structureel te weinig investeert in infrastructuur. Volgens hem hobbelt het land van de ene spoedreparatie naar de andere, zoals de recente sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer laat zien. De infratak van Heijmans groeide afgelopen half jaar bijna 17% in omzet, tot 586 miljoen euro. De woningbouwtak bleef achter, met minder verkochte woningen dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf wordt de woningbouw structureel geremd door onder meer de betaalbaarheidseis en trage vergunningverlening. Frankrijk verzet zich tegen het gebruik van Tesla's zelfrijhulpsysteem Full Self-Driving op Europese wegen in de huidige vorm. De Franse transportminister Philippe Tabarot vindt de veiligheidsrisico's te groot. Nederland liet het systeem in april als eerste Europees land toe, waarna ook België, Denemarken, Estland en Litouwen volgden. De Europese Commissie stemt mogelijk dit najaar over bredere toelating in de hele EU. Tesla-topman Elon Musk reageerde op X dat vertraging bij de goedkeuring levens gaat kosten. Signify heeft in het tweede kwartaal van dit jaar minder omzet en winst behaald. De voormalige verlichtingsdivisie van Philips wijst op gemengde marktomstandigheden, met groei in de Verenigde Staten en opkomende markten, maar een zwakkere vraag in Europa. De lagere winst komt vooral door tegenvallende consumentenactiviteiten. Topman As Tempelman zegt maatregelen te nemen en verwacht in de tweede helft van het jaar een sterkere winstgevendheid, dankzij prijsverhogingen en kostenbesparingen. De Europese buitenlandchef Kaya Kallas
7: trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Callas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen. Leiders en ministers van verschillende landen reageren boos en verbaasd op nieuwe Amerikaanse importheffingen. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon noemt de heffingen buitengewoon teleurstellend en zegt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen over gedwongen arbeid. Ook Japan betreurt de maatregel en stelt dat zijn industrie volgens internationale regels opereert. De Australische handelsminister Farrell noemt de heffingen volledig onterecht en blijft aandringen op afschaffing van alle tarieven op Australische goederen. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is bewolkt vanochtend en er kan hier en daar wat lichte regen vallen. De wind is zwak. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog, met temperaturen tussen de 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen volop zon met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren. De sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het Twentekanaal, gaan zaterdag om 12 uur 's middags dicht voor scheepvaart. De Rijksoverheid neemt die maatregel om te voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, de bodem en natuur. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Het waterpeil dreigt onder het minimumniveau te zakken, waardoor de kade kan verzakken. De sluizen blijven dicht tot de waterstand weer op peil is. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim 1/3 van de betrokkenen jong, tegenover 1/4 een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
15: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
16: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9000 vluchten minder afgehandeld dan een jaar eerder. Winterweer en beperkingen door de oorlog in het Midden-Oosten leidden tot duizenden annuleringen. Het totaal daalde met 4% naar ruim 223.000 vliegtuigbewegingen. De vliegtuigen zaten wel voller, wat volgens Schiphol bevestigt dat het aantal reizigers blijft groeien. Een korting op havengelden vanwege de situatie in het Midden-Oosten kostte de luchthaven 37 miljoen euro. Ondernemersorganisatie FME verzet zich tegen de nieuwe Amerikaanse importheffing van 10% voor Europa. Volgens FME is de heffing schadelijk en niet te rechtvaardigen, omdat de Europese Unie juist strenge regels kent op het gebied van arbeidsrechten. De organisatie roept de Europese Commissie op zich hier krachtig tegen te verzetten en samen met de Verenigde Staten te werken aan een oplossing. Signify heeft in het tweede kwartaal omzet en winst zien dalen. De omzet van de voormalige verlichtingsdivisie van Philips daalde met 6% tot ruim 1,3 miljard euro. De netto-winst zakte naar 17 miljoen euro, van 57 miljoen een jaar eerder. Vooral door hogere herstructureringskosten. Topman Tempelman verwacht in de tweede jaarhelft een sterkere winstgevendheid, dankzij prijsverhogingen en kostenbesparingen.
19: Het bedrijf handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.
20: Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland structureel te weinig investeert in infrastructuur. Volgens hem hobbelt het land van de ene spoedreparatie naar de andere, zoals de recente sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer laat zien. De infratak van Heijmans groeide afgelopen half jaar bijna 17% in omzet, tot 586 miljoen euro. De woningbouwtak bleef achter, met minder verkochte woningen dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf wordt de woningbouw structureel geremd door onder meer de betaalbaarheidseis en trage vergunningverlening.
21: Frankrijk verzet zich tegen het gebruik van Tesla's zelfrijhulpsysteem Full Self-Driving op Europese wegen in de huidige vorm. De Franse transportminister Philippe Tabarot vindt de veiligheidsrisico's te groot. Nederland liet het systeem in april als eerste Europees land toe, waarna ook België, Denemarken, Estland en Litouwen volgden. De Europese Commissie stemt mogelijk dit najaar over bredere toelating in de hele EU. Tesla-topman Elon Musk reageerde op X dat vertraging bij de goedkeuring levens gaat kosten.
22: De Europese buitenlandchef Kaya Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest.
25: Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede.
26: Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena.
27: De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na 4 periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de vijfde of zesde plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is bewolkt en op een enkel buitje na blijft het droog. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. De wind blijft zwak, alleen langs de noordwestkust trekt hij later wat aan. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren. De sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het Twentekanaal, gaan zaterdag om 12 uur 's middags dicht voor scheepvaart. De Rijksoverheid neemt die maatregel om te voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, de bodem en natuur. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Het waterpeil dreigt onder het minimumniveau te zakken, waardoor de kade kan verzakken. De sluizen blijven dicht tot de waterstand weer op peil is.
8: Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken.
9: Jonge motorrijders raken steeds vaker betrokken bij zware ongelukken, blijkt uit politiecijfers die het ANP heeft opgevraagd. Bij 3 op de 10 ongevallen met zwaar letsel ging het vorig jaar om een motorrijder jonger dan 26 jaar. Bij dodelijke ongelukken met een motor was ruim 1/3 van de betrokkenen jong, tegenover 1/4 een jaar eerder. Volgens onderzoekers zijn motorrijders kwetsbare verkeersdeelnemers die snel over het hoofd worden gezien. Het ministerie werkt aan een nieuw actieplan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Volgens de gouverneur van de regio Leningrad bereikten zeker 50 drones de stad. Lokale media melden dat de aanvallen gericht waren op opslagplaatsen van online winkelgigant Wildberries. Het bedrijf zegt dat 2 magazijnen tijdelijk het werk hebben neergelegd. President Zelensky stelt dat Wildberries onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
7: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9000 vluchten minder verwerkt dan een jaar eerder. Winterweer en beperkingen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor de daling van 4%. De vliegtuigen zaten wel voller, waardoor het aantal reizigers per vlucht toenam. Het netto-resultaat steeg licht naar 207 miljoen euro. Tegelijk investeerde de luchthaven een recordbedrag van 801 miljoen euro in verbeteringen. Bouwconcern Heijmans waarschuwt dat Nederland structureel te weinig investeert in infrastructuur. Topman Ton Hille wees bij de halfjaarcijfers op de recente sluiting van de Merwedebrug als voorbeeld van een beleid dat van incident naar incident beweegt. De totale omzet van Heijmans steeg naar 1,5 miljard euro en de netto-winst groeide van 59 naar 73 miljoen euro. Het aantal verkochte woningen liep wel terug, wat volgens het bedrijf komt door een stapeling van remmende maatregelen in de woningbouw.
12: Verlichtingsbedrijf Signify zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. De omzet daalde met 6% tot ruim 1,3 miljard euro, mede door de zwakkere dollar en een lagere vraag in Europa. De netto-winst zakte van 57 naar 17 miljoen euro, vooral door hogere herstructureringskosten. Signify schrapt dit jaar wereldwijd 900 banen, waarvan 150 in Nederland. Topman Tempelman verwacht in de tweede helft van het jaar een sterkere winstgevendheid.
13: Ondernemersorganisatie FME

0: Nederland liet het systeem in april als eerste Europees land toe, waarna ook België, Denemarken, Estland en Litouwen volgden. De Europese Commissie stemt mogelijk dit najaar over bredere toelating in de hele EU. Tesla-topman Elon Musk reageerde op X dat vertraging bij de goedkeuring levens gaat kosten.
1: De Europese buitenlandchef Kaja Kallas trekt de redenen van Washington voor nieuwe importheffingen op Europese producten in twijfel. Ze noemt de Amerikaanse aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. Kallas benadrukt dat de EU zich aan de afspraken uit het Transatlantische Handelsakkoord heeft gehouden. Ze noemt de nieuwe heffingen een teleurstellende verrassing en zegt dat de EU om opheldering zal vragen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na 4 periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpen serie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de 5e of 6e plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en vrijwel overal droog, met hier en daar wat lichte regen. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met maxima tussen 21 en 28 graden. Het blijft droog.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.

0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat tientallen vrouwen door een Roemeense bende gedwongen zijn om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. Volgens de politie lokten de pooiers vrouwen met de belofte van veel geld, maar moesten zij het meeste afdragen. Daarnaast betaalden ze gedwongen huur voor hun woning. Sommige vrouwen werden met intimidatie, bedreiging en geweld onder druk gezet.
2: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat. De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde, is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones. In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie verwacht dat de Verenigde Staten zich blijven houden aan de eerder gesloten handelsdeal. Volgens Brussel botsen de nieuwe Amerikaanse heffingen van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners niet met dat akkoord. Daarin was al sprake van Amerikaanse tarieven van 15% voor de meeste Europese producten. De EU is een van de weinige partners waarbij de nieuwe tarieven niet bovenop de bestaande heffingen komen. De AEX-index is vrijdag voorzichtig begonnen. Chiptoeleverancier Besi verloor opnieuw ruim 2% na een koersverlies van meer dan 7% een dag eerder. Vastgoedbedrijf WDP daalde ruim 1%, ondanks een aangekondigde fusie met het Franse Agen. De stemming op de beurzen was terughoudend door bedrijfsresultaten en nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9000 vluchten minder verwerkt dan een jaar eerder. Winterweer en beperkingen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor duizenden annuleringen. Het totaal aantal vluchten daalde met 4%, maar de vliegtuigen zaten wel voller. Het netto-resultaat steeg licht naar 207 miljoen euro. Tegelijk investeerde de luchthaven een recordbedrag van 801 miljoen euro in vernieuwing van de infrastructuur. Bouwconcern Heijmans waarschuwt dat Nederland structureel te weinig investeert in infrastructuur. Topman Ton Hille wees bij de halfjaarcijfers op de recente sluiting van de Merwedebrug als voorbeeld van een beleid dat van incident naar incident beweegt. De totale omzet van Heijmans steeg naar 1,5 miljard euro en de netto-winst groeide van 59 naar 73 miljoen euro. Het aantal verkochte woningen liep wel terug, wat volgens het bedrijf komt door een stapeling van remmende maatregelen in de woningbouw. Verlichtingsbedrijf Signify zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. De omzet daalde met 6% tot ruim 1,3 miljard euro, mede door de zwakkere dollar en een lagere vraag in Europa. De netto-winst zakte van 57 naar 17 miljoen euro, vooral door hogere herstructureringskosten. Signify schrapt dit jaar wereldwijd 900 banen, waarvan 150 in Nederland. Topman Tempelman verwacht in de tweede helft van het jaar een sterkere winstgevendheid. Ondernemersorganisatie FME verzet zich tegen de nieuwe Amerikaanse importheffing van 10% voor Europa. Volgens FME is de heffing schadelijk en niet te rechtvaardigen, omdat de Europese Unie juist strenge regels kent op het gebied van arbeidsrechten. De organisatie roept de Europese Commissie op zich hier krachtig tegen te verzetten en samen met de Verenigde Staten te werken aan een oplossing. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na vier periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de vijfde of zesde plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en op een enkel plekje kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Het wordt 22 graden, aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. Wind is er nauwelijks. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken af met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat tientallen vrouwen door een Roemeense bende gedwongen zijn om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. Volgens de politie lokten de pooiers vrouwen met de belofte van veel geld, maar moesten zij het meeste afdragen. Daarnaast betaalden ze gedwongen huur voor hun woning. Sommige vrouwen werden met intimidatie, bedreiging en geweld onder druk gezet.
2: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat. De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers zoals huishoudens komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïense drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
7: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een 2e ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. De Canadezen bieden nu €51,50 per aandeel, na een eerder afgewezen bod van €48,50. Het aandeel Arcadis steeg bij opening meer dan 8%, terwijl de koers rond de €42 lag. Arcadis zegt nog geen besluit te hebben genomen over het nieuwe voorstel en benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders. De Europese Commissie verwacht dat de Verenigde Staten zich blijven houden aan de eerder gesloten handelsdeal. Volgens Brussel botsen de nieuwe Amerikaanse heffingen van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners niet met dat akkoord. Daarin was al sprake van Amerikaanse tarieven van 15% voor de meeste Europese producten. De EU is een van de weinige partners waarbij de nieuwe tarieven niet bovenop de bestaande heffingen komen. De AEX-index is vrijdag voorzichtig begonnen. Chiptoeleverancier Besi verloor opnieuw ruim 2% na een koersverlies van meer dan 7% een dag eerder. Vastgoedbedrijf WDP daalde ruim 1%, ondanks een aangekondigde fusie met het Franse Agen. De stemming op de beurzen was terughoudend door bedrijfsresultaten en nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9000 vluchten minder verwerkt dan een jaar eerder. Winterweer en beperkingen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor duizenden annuleringen. Het totaal aantal vluchten daalde met 4%, maar de vliegtuigen zaten wel voller. Het netto-resultaat steeg licht naar €207 miljoen.
7: Tegelijk investeerde de luchthaven een recordbedrag van 801 miljoen euro in vernieuwing van de infrastructuur. Bouwconcern Heijmans waarschuwt dat Nederland structureel te weinig investeert in infrastructuur. Topman Ton Hille wees bij de halfjaarcijfers op de recente sluiting van de Merwedebrug als voorbeeld van een beleid dat van incident naar incident beweegt. De totale omzet van Heijmans steeg naar 1,5 miljard euro en de netto-winst groeide van 59 naar 73 miljoen euro. Het aantal verkochte woningen liep wel terug, wat volgens het bedrijf komt door een stapeling van remmende maatregelen in de woningbouw. Verlichtingsbedrijf Signify zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. De omzet daalde met 6% tot ruim 1,3 miljard euro, mede door de zwakkere dollar en een lagere vraag in Europa. De netto-winst zakte van 57 naar 17 miljoen euro, vooral door hogere herstructureringskosten. Signify schrapt dit jaar wereldwijd 900 banen, waarvan 150 in Nederland. Topman Tempelman verwacht in de tweede helft van het jaar een sterkere winstgevendheid. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na vier periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpen serie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de vijfde of zesde plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en op een enkel plekje kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Het wordt 22 graden, aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. Wind is er nauwelijks. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken af met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat tientallen vrouwen door een Roemeense bende gedwongen zijn om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. Volgens de politie lokten de pooiers vrouwen met de belofte van veel geld, maar moesten zij het meeste afdragen. Daarnaast betaalden ze gedwongen huur voor hun woning. Sommige vrouwen werden met intimidatie, bedreiging en geweld onder druk gezet.
2: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat. De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren. Politie en justitie gaan werken met een strafpuntensysteem voor verkeersovertreders, meldt RTL Nieuws. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt bovenop een boete een strafpunt. Bestuurders die in een jaar te veel punten verzamelen, worden extra in de gaten gehouden. Het systeem is bedoeld om hardnekkige veelplegers in het verkeer aan te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïense drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen.
7: Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32. De Verenigde Staten hebben voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij vielen 4 doden en 5 gewonden in de stad Ahvaz, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando waren de aanvallen gericht op militaire doelen zoals commandocentra, droneopslagplaatsen en maritieme capaciteiten. Ook in de havenstad Bandar Abbas raakten 2 mensen gewond. Kuwait meldde dat het luchtverdediging had geactiveerd vanwege Iraanse raketten en drones.
8: In het centrum van New York zijn 2 mannen neergestoken bij afzonderlijke steekincidenten in Manhattan. Het gaat om een man van Aziatische afkomst en een Joodse man. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar. Een 51-jarige verdachte is opgepakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf, meldt NBC News.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een 2e ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. De Canadezen bieden nu €51,50 per aandeel, na een eerder afgewezen bod van €48,50. Het aandeel Arcadis steeg bij opening meer dan 8%, terwijl de koers rond de €42 lag. Arcadis zegt nog geen besluit te hebben genomen over het nieuwe voorstel en benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders. De Europese Commissie verwacht dat de Verenigde Staten zich blijven houden aan de eerder gesloten handelsdeal. Volgens Brussel botsen de nieuwe Amerikaanse heffingen van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners niet met dat akkoord. Daarin was al sprake van Amerikaanse tarieven van 15% voor de meeste Europese producten. De EU is een van de weinige partners waarbij de nieuwe tarieven niet bovenop de bestaande heffingen komen. De AEX-index is vrijdag voorzichtig begonnen. Chiptoeleverancier Besi verloor opnieuw ruim 2% na een koersverlies van meer dan 7% een dag eerder. Vastgoedbedrijf WDP daalde ruim 1%, ondanks een aangekondigde fusie met het Franse Agrand. De stemming op de beurzen was terughoudend door bedrijfsresultaten en nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9000 vluchten minder verwerkt dan een jaar eerder. Winterweer en beperkingen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor duizenden annuleringen. Het totaal aantal vluchten daalde met 4%, maar de vliegtuigen zaten wel voller. Het netto-resultaat steeg licht naar 207 miljoen euro. Tegelijk investeerde de luchthaven een recordbedrag van 801 miljoen euro in vernieuwing van de infrastructuur. Bouwconcern Heijmans waarschuwt dat Nederland structureel te weinig investeert in infrastructuur. Topman Ton Hille wees bij de halfjaarcijfers op de recente sluiting van de Merwedebrug als voorbeeld van een beleid dat van incident naar incident beweegt. De totale omzet van Heijmans steeg naar 1,5 miljard euro en de netto-winst groeide van 59 naar 73 miljoen euro. Het aantal verkochte woningen liep wel terug, wat volgens het bedrijf komt door een stapeling van remmende maatregelen in de woningbouw. Verlichtingsbedrijf Signify zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal. De omzet daalde met 6% tot ruim 1,3 miljard euro, mede door de zwakkere dollar en een lagere vraag in Europa. De netto-winst zakte van 57 naar 17 miljoen euro, vooral door hogere herstructureringskosten. Signify schrapt dit jaar wereldwijd 900 banen, waarvan 150 in Nederland. Topman Tempelman verwacht in de tweede helft van het jaar een sterkere winstgevendheid. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na vier periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de vijfde of zesde plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en vrijwel overal droog, met hier en daar een spatje regen. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond is het helder en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met temperaturen tussen de 21 en 28 graden. Het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: De Rotterdamse politie heeft afgelopen nacht ruim 20 bekeuringen uitgedeeld in de wijk De S. De overtreders hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag geldt. De maatregel is ingesteld omdat bewoners al jaren last hebben van straatraces, harde muziek en drugsgebruik door bezoekers van buiten de wijk. Het verbod geldt 3 maanden lang, van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Burgemeester Schouten wil dat de rust terugkeert in de S.
13: De politie vermoedt dat tientallen vrouwen door een Roemeense bende gedwongen zijn om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. Volgens de politie lokten de pooiers vrouwen met de belofte van veel geld, maar moesten zij het meeste afdragen. Daarnaast betaalden ze gedwongen huur voor hun woning. Sommige vrouwen werden met intimidatie, bedreiging en geweld onder druk gezet.
14: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat.
15: De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn.
16: Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo.
17: Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Bij de Franse plaats Lège-Cap-Ferret worden mensen per boot geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand ten westen van Bordeaux. Ook bij Biscarros, verder naar het zuiden, is een brand uitgebroken. Zo'n 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden, die al ongeveer 2500 hectare hebben getroffen. De branden verspreiden zich snel en zijn nog niet onder controle. Ook in de regio Var, tussen Nice en Marseille, is inmiddels zo'n 2700 hectare verbrand.
20: Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische kolonisten in de vroege ochtend een dorp bij Nablus aangevallen, meldt Al Jazeera. Daarbij zijn zeker 4 Palestijnen en 1 Israëlische kolonist om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten raakten ook 4 Palestijnen gewond, van wie 3 ernstig. De Israëlische hulpdiensten melden 3 gewonden aan Israëlische zijde. Het geweld tegen Palestijnen op de Westoever is sinds oktober 2023 sterk toegenomen.
21: Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.
22: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
23: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.
24: Het aantal tankers dat de Straat van Hormuz passeerde is donderdag gedaald tot slechts 1. Dat is het laagste niveau sinds 7 mei, blijkt uit cijfers van analistenbureau Clabber. De dag ervoor voeren nog 3 tankers door de zeestraat. Bij de Bab el-Mandebstraat steeg het aantal passages van grondstoffentankers juist, van 26 naar 32.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Volkswagen ziet de netto-winst in het tweede kwartaal dalen, met bijna een derde tot 1,5 miljard euro. Het Duitse autoconcern kampt met toenemende concurrentie in en vanuit China, waar de leveringen in het eerste halfjaar met ruim 31% daalden. Volkswagen heeft ook de verwachtingen voor het hele jaar verlaagd en rekent nu op een stabiele of licht dalende omzet, terwijl eerder nog groei werd verwacht.
28: De AEX begon vrijdag voorzichtig en noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger. Beleggers verwerkten naast bedrijfscijfers ook de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Chiptoeleverancier Besi daalde opnieuw, terwijl dataleveranciers Relks en Wolters Kluwer de sterkste stijgers waren. In de midcap sprong Arcadis ruim 8% omhoog, na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De Aziatische beurzen gingen fors omlaag, met een verlies van bijna 6% in Seoul.
29: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global.
1: De Canadezen bieden nu €51,50 per aandeel, na een eerder afgewezen bod van €48,50. Het aandeel Arcadis steeg bij opening meer dan 8%, terwijl de koers rond de €42 lag. Arcadis zegt nog geen besluit te hebben genomen over het nieuwe voorstel en benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders.
2: De Europese Commissie verwacht dat de Verenigde Staten zich blijven houden aan de eerder gesloten handelsdeal. Volgens Brussel botsen de nieuwe Amerikaanse heffingen van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners

0: daalde met 4%. Maar de vliegtuigen zaten wel voller. Het netto-resultaat steeg licht naar 207 miljoen euro. Tegelijk investeerde de luchthaven een recordbedrag van 801 miljoen euro in vernieuwing van de infrastructuur. Bouwconcern Heijmans waarschuwt dat Nederland structureel te weinig investeert in infrastructuur. Topman Ton Hille wees bij de halfjaarcijfers op de recente sluiting van de Merwedebrug als voorbeeld van een beleid dat van incident naar incident beweegt. De totale omzet van Heijmans steeg naar 1,5 miljard euro en de netto-winst groeide van 59 naar 73 miljoen euro. Het aantal verkochte woningen liep wel terug, wat volgens het bedrijf komt door een stapeling van remmende maatregelen in de woningbouw. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na vier periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de vijfde of zesde plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en vrijwel overal droog met hier en daar wat lichte regen. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en blijft het droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 28 graden in het zuidoosten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.

0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat tientallen Roemeense vrouwen door een bende zijn gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. De vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met de belofte van hoge verdiensten, maar moesten het meeste geld afstaan. Volgens de politie werden ze mogelijk met intimidatie en geweld gedwongen. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.
2: De Rotterdamse politie heeft afgelopen nacht ruim 20 bekeuringen uitgedeeld in de wijk De S. De overtreders hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag geldt. De maatregel is ingesteld omdat bewoners al jaren last hebben van straatraces, harde muziek en drugsgebruik door bezoekers van buiten de wijk. Het verbod geldt 3 maanden lang, van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Burgemeester Schouten wil dat de rust terugkeert in De S.
3: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat.
4: De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn.
5: Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo.
6: Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord. Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat. Erbil huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone.
9: Bij de Franse plaats Lège-Cap-Ferret worden mensen per boot geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand ten westen van Bordeaux. Ook bij Biscarrosse, verder naar het zuiden, is een brand uitgebroken.
10: Zo'n 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden, die al ongeveer 2500 hectare hebben getroffen. De branden verspreiden zich snel en zijn nog niet onder controle. Ook in de regio Var, tussen Nice en Marseille, is inmiddels zo'n 2700 hectare verbrand.
11: Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische kolonisten in de vroege ochtend een dorp bij Nablus aangevallen, meldt Al Jazeera. Daarbij zijn zeker 4 Palestijnen en 1 Israëlische kolonist om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten raakten ook 4 Palestijnen gewond, van wie 3 ernstig. De Israëlische hulpdiensten melden 3 gewonden aan Israëlische zijde. Het geweld tegen Palestijnen op de Westoever is sinds oktober 2023 sterk toegenomen.
12: Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.
13: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
14: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand.
18: China verzet zich tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen die Washington heeft opgelegd aan China en 60 andere handelspartners. De tarieven zijn ingevoerd vanwege zorgen over dwangarbeid. China en Japan krijgen een heffing van 12,5%, andere landen 10%. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde tarievenoorlogen in niemands belang. De nieuwe heffingen vervangen een wereldwijde importheffing die eerder dit jaar door president Trump werd ingevoerd.
19: De AEX begon vrijdag voorzichtig en noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger. Beleggers verwerkten naast bedrijfscijfers ook de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Chiptoeleverancier Besi daalde opnieuw, terwijl dataleveranciers Relks en Wolters Kluwer de sterkste stijgers waren. In de midcap sprong Arcadis ruim 8% omhoog, na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De Aziatische beurzen gingen fors omlaag, met een verlies van bijna 6% in Seoul.
20: Volkswagen ziet de netto-winst in het tweede kwartaal dalen, met bijna een derde tot 1,5 miljard euro. Het Duitse autoconcern kampt met toenemende concurrentie in en vanuit China, waar de leveringen in het eerste halfjaar met ruim 31% daalden. Volkswagen heeft ook de verwachtingen voor het hele jaar verlaagd en rekent nu op een stabiele of licht dalende omzet, terwijl eerder nog groei werd verwacht.
21: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. De Canadezen bieden nu €51,50 per aandeel, na een eerder afgewezen bod van €48,50. Het aandeel Arcadis steeg bij opening meer dan 8%, terwijl de koers rond de €42 lag. Arcadis zegt nog geen besluit te hebben genomen over het nieuwe voorstel en benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9000 vluchten minder verwerkt dan een jaar eerder. Winterweer en beperkingen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor duizenden annuleringen. Het totaal aantal vluchten daalde met 4%, maar de vliegtuigen zaten wel voller. Het netto-resultaat steeg licht naar €207 miljoen. Tegelijk investeerde de luchthaven een recordbedrag van €801 miljoen in vernieuwing van de infrastructuur.
22: U bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na vier periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de vijfde of zesde plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en er kan heel plaatselijk wat lichte regen vallen. Wind is er nauwelijks. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door, met temperaturen tussen 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat tientallen Roemeense vrouwen door een bende zijn gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. De vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met de belofte van hoge verdiensten, maar moesten het meeste geld afstaan. Volgens de politie werden ze mogelijk met intimidatie en geweld gedwongen. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.
5: De Rotterdamse politie heeft afgelopen nacht ruim 20 bekeuringen uitgedeeld in de wijk De S. De overtreders hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag geldt. De maatregel is ingesteld omdat bewoners al jaren last hebben van straatraces, harde muziek en drugsgebruik door bezoekers van buiten de wijk. Het verbod geldt 3 maanden lang, van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Burgemeester Schouten wil dat de rust terugkeert in De S.
25: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft Waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat.
26: De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo.
27: Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers zoals huishoudens komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang, gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord.
0: Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat. Erbil huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone.
6: Bij de Franse plaats Lège-Cap-Ferret worden mensen per boot geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand ten westen van Bordeaux. Ook bij Biscarrosse, verder naar het zuiden, is een brand uitgebroken. Zo'n 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden, die al ongeveer 2500 hectare hebben getroffen. De branden verspreiden zich snel en zijn nog niet onder controle. Ook in de regio Var, tussen Nice en Marseille, is inmiddels zo'n 2700 hectare verbrand.
7: Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische kolonisten in de vroege ochtend een dorp bij Nablus aangevallen, meldt Al Jazeera. Daarbij zijn zeker 4 Palestijnen en 1 Israëlische kolonist om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten raakten ook 4 Palestijnen gewond, van wie 3 ernstig. De Israëlische hulpdiensten melden 3 gewonden aan Israëlische zijde. Het geweld tegen Palestijnen op de Westoever is sinds oktober 2023 sterk toegenomen.
8: Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.
9: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
10: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Het Canadese advies- en ingenieursbureau WSP Global heeft voor de 2e keer een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Arcadis. Het nieuwe voorstel waardeert het Nederlandse bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro, oftewel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg in de vroege handel bijna 10%. Arcadis zegt het nieuwe bod nog te bestuderen, maar benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders.
14: De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand.
1: China verzet zich tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen die Washington heeft opgelegd aan China en 60 andere handelspartners. De tarieven zijn ingevoerd vanwege zorgen over dwangarbeid. China en Japan krijgen een heffing van 12,5%, andere landen 10%. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde tarievenoorlogen in niemands belang. De nieuwe heffingen vervangen een wereldwijde importheffing die eerder dit jaar door president Trump werd ingevoerd.
15: De AEX begon vrijdag voorzichtig en noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger. Beleggers verwerkten naast bedrijfscijfers ook de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Chiptoeleverancier Besi daalde opnieuw, terwijl dataleveranciers Relks en Wolters Kluwer de sterkste stijgers waren. In de midcap sprong Arcadis ruim 8% omhoog, na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De Aziatische beurzen gingen fors omlaag, met een verlies van bijna 6% in Seoul.
16: Volkswagen ziet de netto-winst in het tweede kwartaal dalen, met bijna een derde tot 1,5 miljard euro. Het Duitse autoconcern kampt met toenemende concurrentie in en vanuit China, waar de leveringen in het eerste halfjaar met ruim 31% daalden. Volkswagen heeft ook de verwachtingen voor het hele jaar verlaagd en rekent nu op een stabiele of licht dalende omzet, terwijl eerder nog groei werd verwacht.
17: Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9000 vluchten minder verwerkt dan een jaar eerder. Winterweer en beperkingen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor duizenden annuleringen. Het totaal aantal vluchten daalde met 4%, maar de vliegtuigen zaten wel voller. Het netto-resultaat steeg licht naar 207 miljoen euro. Tegelijk investeerde de luchthaven een recordbedrag van 801 miljoen euro in vernieuwing van de infrastructuur.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Budapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na vier periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de vijfde of zesde plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase.
2: De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en er kan heel plaatselijk wat lichte regen vallen. Wind is er nauwelijks. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door, met temperaturen tussen 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat tientallen Roemeense vrouwen door een bende zijn gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. De vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met de belofte van hoge verdiensten, maar moesten het meeste geld afstaan. Volgens de politie werden ze mogelijk met intimidatie en geweld gedwongen. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.
22: De Rotterdamse politie heeft afgelopen nacht ruim 20 bekeuringen uitgedeeld in de wijk De S. De overtreders hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag geldt. De maatregel is ingesteld omdat bewoners al jaren last hebben van straatraces, harde muziek en drugsgebruik door bezoekers van buiten de wijk. Het verbod geldt 3 maanden lang, van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Burgemeester Schouten wil dat de rust terugkeert in De S.
23: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat.
24: De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn.
25: Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo.
26: Netbeheerders kregen afgelopen maand 5 keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet als een jaar eerder. Sinds 1 juli gelden nieuwe regels voor het verdelen van schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers zoals huishoudens komen nu ook op een wachtlijst, net als grootverbruikers. Projecten die het net ontlasten krijgen voorrang,
0: gevolgd door essentiële voorzieningen als zorg en veiligheid. Uitbreiding van het net duurt op veel plekken nog jaren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord. Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat. Erbil huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone.
7: Bij de Franse plaats Lège-Cap-Ferret worden mensen per boot geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand ten westen van Bordeaux. Ook bij Biscarros, verder naar het zuiden, is een brand uitgebroken. Zo'n 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden die al ongeveer 2500 hectare hebben getroffen. De branden verspreiden zich snel en zijn nog niet onder controle. Ook in de regio Var, tussen Nice en Marseille, is inmiddels zo'n 2700 hectare verbrand.
8: Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische kolonisten in de vroege ochtend een dorp bij Nablus aangevallen, meldt Al Jazeera. Daarbij zijn zeker 4 Palestijnen en 1 Israëlische kolonist om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten raakten ook 4 Palestijnen gewond, van wie 3 ernstig. De Israëlische hulpdiensten melden 3 gewonden aan Israëlische zijde. Het geweld tegen Palestijnen op de Westoever is sinds oktober 2023 sterk toegenomen.
9: Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt.
10: Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen.
11: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
29: Het Canadese advies- en ingenieursbureau WSP Global heeft voor de 2e keer een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Arcadis. Het nieuwe voorstel waardeert het Nederlandse bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro, oftewel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg in de vroege handel bijna 10%. Arcadis zegt het nieuwe bod nog te bestuderen, maar benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders.
1: De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand.
2: China verzet zich tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen die Washington heeft opgelegd aan China en 60 andere handelspartners. De tarieven zijn ingevoerd vanwege zorgen over dwangarbeid. China en Japan krijgen een heffing van 12,5%, andere landen 10%. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde tarievenoorlogen in niemands belang. De nieuwe heffingen vervangen een wereldwijde importheffing die eerder dit jaar door president Trump werd ingevoerd.
12: De AEX begon vrijdag voorzichtig en noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger. Beleggers verwerkten naast bedrijfscijfers ook de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Chiptoeleverancier Besi daalde opnieuw, terwijl dataleveranciers Relks en Wolters Kluwer de sterkste stijgers waren. In de midcap sprong Arcadis ruim 8% omhoog, na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De Aziatische beurzen gingen fors omlaag, met een verlies van bijna 6% in Seoul.
13: Volkswagen ziet de netto-winst in het tweede kwartaal dalen, met bijna een derde tot 1,5 miljard euro. Het Duitse autoconcern kampt met toenemende concurrentie in en vanuit China, waar de leveringen in het eerste halfjaar met ruim 31% daalden. Volkswagen heeft ook de verwachtingen voor het hele jaar verlaagd en rekent nu op een stabiele of licht dalende omzet, terwijl eerder nog groei werd verwacht.
14: Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9000 vluchten minder verwerkt dan een jaar eerder. Winterweer en beperkingen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor duizenden annuleringen. Het totaal aantal vluchten daalde met 4%. Maar de vliegtuigen zaten wel voller. Het netto-resultaat steeg licht naar 207 miljoen euro. Tegelijk investeerde de luchthaven een recordbedrag van 801 miljoen euro in vernieuwing van de infrastructuur.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena.
17: De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na vier periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15.
3: Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de 5e of 6e plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland.
4: Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en kan er zeer plaatselijk wat lichte regen vallen. Wind is er nauwelijks. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Met temperaturen van 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het zonnig met af en toe wolken en kan het in het zuidoosten oplopen tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UWV begint dit najaar met het uitbetalen van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Minister Veilbrief heeft de vergoedingsregeling ondertekend die per 1 september ingaat. Tienduizenden mensen hebben mogelijk niet het juiste bedrag ontvangen. Wie te weinig kreeg, krijgt het verschil alsnog uitbetaald. Wie te veel ontving, hoeft dat niet terug te betalen.
22: De politie vermoedt dat tientallen Roemeense vrouwen door een bende zijn gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. De vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met de belofte van hoge verdiensten, maar moesten het meeste geld afstaan. Volgens de politie werden ze mogelijk met intimidatie en geweld gedwongen. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.
23: De Rotterdamse politie heeft afgelopen nacht ruim 20 bekeuringen uitgedeeld in de wijk De S. De overtreders hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag geldt. De maatregel is ingesteld omdat bewoners al jaren last hebben van straatraces, harde muziek en drugsgebruik door bezoekers van buiten de wijk. Het verbod geldt 3 maanden lang, van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Burgemeester Schouten wil dat de rust terugkeert in De S.
24: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft Waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat.
25: De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria.
0: Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In het zuidwesten van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zo'n 10.000 hectare heeft getroffen, bij Lerge-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux. Volgens de Franse binnenlandminister zijn ongeveer 40.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Biscarrosse is brand uitgebroken, waar zo'n 100 huizen zijn afgebrand of beschadigd. Daarnaast woedt in de regio Var, tussen Nice en Marseille, nog een bosbrand. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk zo'n 50.000 hectare aangetast door natuurbranden. Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord. Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat. Erbil huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone. Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische kolonisten in de vroege ochtend een dorp bij Nablus aangevallen, meldt Al Jazeera. Daarbij zijn zeker 4 Palestijnen en 1 Israëlische kolonist om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten raakten ook 4 Palestijnen gewond, van wie 3 ernstig. De Israëlische hulpdiensten melden 3 gewonden aan Israëlische zijde. Het geweld tegen Palestijnen op de Westoever is sinds oktober 2023 sterk toegenomen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Minstens 34 mensen raakten gewond, onder wie 6 minderjarigen en een baby van 3 maanden. Volgens gouverneur Fedorov vuurde het Russische leger 5 bommen af op de stad. Daarbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op. De stad is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig doelwit van Russische aanvallen. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Iran noemt het besluit een gevaarlijk precedent. De spanningen tussen beide landen lopen op, nu ze elkaar al bijna 2 weken bestoken. Ook zijn 2 Saoedische olietankers getroffen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste 5 maanden van dit jaar fors gestegen. Campinggasten boekten bijna 6,6 miljoen overnachtingen. Ruim 22,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste deel viel in de maand mei, maar ook in de wintermaanden werd meer gekampeerd. In totaal kwamen bijna 1,7 miljoen gasten naar de campings, van wie meer dan 1 miljoen uit Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door campingplatform Accessie.

0: Global heeft voor de tweede keer een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Arcadis. Het nieuwe voorstel waardeert het Nederlandse bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro, oftewel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg in de vroege handel bijna 10%. Arcadis zegt het nieuwe bod nog te bestuderen, maar benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders. De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand. China verzet zich tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen die Washington heeft opgelegd aan China en 60 andere handelspartners. De tarieven zijn ingevoerd vanwege zorgen over dwangarbeid. China en Japan krijgen een heffing van 12,5%, andere landen 10%. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde tarievenoorlogen in niemands belang. De nieuwe heffingen vervangen een wereldwijde importheffing die eerder dit jaar door president Trump werd ingevoerd. De AEX begon vrijdag voorzichtig en noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger. Beleggers verwerkten naast bedrijfscijfers ook de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Chiptoeleverancier Besi daalde opnieuw, terwijl dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer de sterkste stijgers waren. In de midcap sprong Arcadis ruim 8% omhoog, na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De Aziatische beurzen gingen fors omlaag, met een verlies van bijna 6% in Seoul. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Steven Berghuis sprak van een goede eerste stap na de uitzegde van Ajax bij FK Vojvodina in de Conference League. 1-4. Volgens de aanvaller heeft Ajax gedaan wat het moest doen in de eerste officiële wedstrijd onder trainer Michel. Berghuis zegt dat er nog tijd nodig is om te groeien met de nieuwe staf en spelers. De return is volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na 4 periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de 5e of 6e plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt.

0: AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De Eredivisieclub en de Eerste Divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen twee ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en hier en daar valt wat lichte regen. Er staat weinig wind. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door. Met temperaturen tussen de 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UWV begint dit najaar met het uitbetalen van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Minister Veilbrief heeft de vergoedingsregeling ondertekend die per 1 september ingaat. Tienduizenden mensen hebben mogelijk niet het juiste bedrag ontvangen. Wie te weinig kreeg, krijgt het verschil alsnog uitbetaald. Wie te veel ontving, hoeft dat niet terug te betalen. De politie vermoedt dat tientallen Roemeense vrouwen door een bende zijn gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. De vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met de belofte van hoge verdiensten, maar moesten het meeste geld afstaan. Volgens de politie werden ze mogelijk met intimidatie en geweld gedwongen. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.
5: De Rotterdamse politie heeft afgelopen nacht ruim 20 bekeuringen uitgedeeld in de wijk De S. De overtreders hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag geldt. De maatregel is ingesteld omdat bewoners al jaren last hebben van straatraces, harde muziek en drugsgebruik door bezoekers van buiten de wijk. Het verbod geldt 3 maanden lang, van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Burgemeester Schouten wil dat de rust terugkeert in De S.
6: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat.
7: De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9000 mensen zijn geëvacueerd.
7: Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Sordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde.
8: In het zuidwesten van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zo'n 10.000 hectare heeft getroffen, bij Lerge-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux. Volgens de Franse binnenlandminister zijn ongeveer 40.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Biscarros is brand uitgebroken, waar zo'n 100 huizen zijn afgebrand of beschadigd. Daarnaast woedt in de regio Var, tussen Nice en Marseille, nog een bosbrand. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk zo'n 50.000 hectare aangetast door natuurbranden. Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord. Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat. Erbil huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone. Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische kolonisten in de vroege ochtend een dorp bij Nablus aangevallen, meldt Al Jazeera. Daarbij zijn zeker 4 Palestijnen en 1 Israëlische kolonist om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten raakten ook 4 Palestijnen gewond, van wie 3 ernstig. De Israëlische hulpdiensten melden 3 gewonden aan Israëlische zijde. Het geweld tegen Palestijnen op de Westoever is sinds oktober 2023 sterk toegenomen. Oekraïense drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïense drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De groei komt vooral door hogere investeringen in het elektriciteitsnet en hogere tarieven. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting dan lager uit dan gepland, doordat offshore projecten zijn verschoven van dit jaar naar volgend jaar. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in TenneT Duitsland.
9: Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste 5 maanden van dit jaar fors gestegen. Campinggasten boekten bijna 6,6 miljoen overnachtingen, ruim 22,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste deel viel in de maand mei, maar ook in de wintermaanden werd meer gekampeerd. In totaal kwamen bijna 1,7 miljoen gasten naar de campings, van wie meer dan 1 miljoen uit Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door campingplatform Accessi. Het Canadese advies- en ingenieursbureau WSP Global heeft voor de tweede keer een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Arcadis. Het nieuwe voorstel waardeert het Nederlandse bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro, oftewel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg in de vroege handel bijna 10%. Arcadis zegt het nieuwe bod nog te bestuderen, maar benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders. De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand. China verzet zich tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen die Washington heeft opgelegd aan China en 60 andere handelspartners. De tarieven zijn ingevoerd vanwege zorgen over dwangarbeid. China en Japan krijgen een heffing van 12,5%, andere landen 10%. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde tarievenoorlogen in niemands belang. De nieuwe heffingen vervangen een wereldwijde importheffing die eerder dit jaar door president Trump werd ingevoerd. De AEX begon vrijdag voorzichtig en noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger. Beleggers verwerkten naast bedrijfscijfers ook de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Chiptoeleverancier Besi daalde opnieuw, terwijl dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer de sterkste stijgers waren. In de midcap sprong Arcadis ruim 8% omhoog, na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De Aziatische beurzen gingen fors omlaag, met een verlies van bijna 6% in Seoul. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na 4 periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpen serie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de 5e of 6e plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden.
0: Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. De Duitse Voetbalbond heeft Jurgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Pepijn Leinders, eerder assistent van Klopp bij Liverpool, wordt een van zijn assistenten. Klopp volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Duitsland speelt op 24 september in de Nations League tegen Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en hier en daar valt wat lichte regen. Er staat weinig wind. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door. Met temperaturen tussen de 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het UWV begint dit najaar met het uitbetalen van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Minister Veilbrief heeft de vergoedingsregeling ondertekend die per 1 september ingaat. Tienduizenden mensen hebben mogelijk niet het juiste bedrag ontvangen. Wie te weinig kreeg, krijgt het verschil alsnog uitbetaald. Wie te veel ontving, hoeft dat niet terug te betalen.
2: De politie vermoedt dat tientallen Roemeense vrouwen door een bende zijn gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. De vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met de belofte van hoge verdiensten, maar moesten het meeste geld afstaan. Volgens de politie werden ze mogelijk met intimidatie en geweld gedwongen. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.
13: De Rotterdamse politie heeft afgelopen nacht ruim 20 bekeuringen uitgedeeld in de wijk De S. De overtreders hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag geldt. De maatregel is ingesteld omdat bewoners al jaren last hebben van straatraces, harde muziek en drugsgebruik door bezoekers van buiten de wijk. Het verbod geldt 3 maanden lang, van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Burgemeester Schouten wil dat de rust terugkeert in de S.
14: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag om 12 uur dicht voor scheepvaart, voor onbepaalde tijd. De Rijksoverheid wil daarmee voorkomen dat de aanhoudende droogte onherstelbare schade veroorzaakt aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal. Ook mogen boeren tijdelijk geen water meer uit het kanaal gebruiken om hun gewassen te besproeien. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld, omdat het grondwater daar historisch laag staat.
15: De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen eerder dit jaar netcapaciteit aan voor tienduizenden nieuwbouwwoningen. Maar volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken niet aan de criteria. Utrecht kreeg na overleg wel de garantie dat 35.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar start, een aansluiting krijgen.
16: Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten. Zuid-Holland werkt aan een actieplan dat in oktober klaar moet zijn. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge, een rit van ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder brandstof. In de kwalificatierace reed de Delftse auto 319 rondjes over een circuit. Alleen het Canadese team van Hogeschool ETS deed het beter met 347 rondjes. De wagens komen waarschijnlijk dinsdag aan in Amarillo. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws.
2: Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarrosse woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9000 mensen zijn geëvacueerd.
16: Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Sordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde.
2: In het zuidwesten van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zo'n 10.000 hectare heeft getroffen, bij Lerge-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux. Volgens de Franse binnenlandminister zijn ongeveer 40.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Biscarrosse is brand uitgebroken, waar zo'n 100 huizen zijn afgebrand of beschadigd. Daarnaast woedt in de regio Var, tussen Nice en Marseille, nog een bosbrand. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk zo'n 50.000 hectare aangetast door natuurbranden. Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord. Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat. Erbil huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone. Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische kolonisten in de vroege ochtend een dorp bij Nablus aangevallen, meldt Al Jazeera. Daarbij zijn zeker 4 Palestijnen en 1 Israëlische kolonist om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten raakten ook 4 Palestijnen gewond, van wie 3 ernstig. De Israëlische hulpdiensten melden 3 gewonden aan Israëlische zijde. Het geweld tegen Palestijnen op de Westoever is sinds oktober 2023 sterk toegenomen. Oekraïnse drones hebben een magazijn nabij Sint-Petersburg geraakt, waarna brand uitbrak. Rusland zegt in totaal 571 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in de afgelopen nacht, wat het een van de grootste drone-aanvallen van deze oorlog maakt. Naast Sint-Petersburg werden nog zeker 10 regio's onder vuur genomen. Volgens lokale media waren de aanvallen onder meer gericht op magazijnen van de Russische online winkelgigant Wildberries. President Zelensky stelt dat het bedrijf onderdelen voor gesanctioneerde militaire apparatuur opslaat en verzendt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
17: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De groei komt vooral door hogere investeringen in het elektriciteitsnet en hogere tarieven. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting wel lager uit dan gepland, doordat offshore-projecten zijn verschoven van dit jaar naar volgend jaar. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in TenneT Duitsland.
20: Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste 5 maanden van dit jaar fors gestegen. Campinggasten boekten bijna 6,6 miljoen overnachtingen, ruim 22,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste deel viel in de maand mei, maar ook in de wintermaanden werd meer gekampeerd. In totaal kwamen bijna 1,7 miljoen gasten naar de campings, van wie meer dan 1 miljoen uit Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door campingplatform Accessi.
21: Het Canadese advies- en ingenieursbureau WSP Global heeft voor de tweede keer een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Arcadis. Het nieuwe voorstel waardeert het Nederlandse bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro, oftewel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg in de vroege handel bijna 10%. Arcadis zegt het nieuwe bod nog te bestuderen, maar benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders.
22: De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand.
23: China verzet zich tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen die Washington heeft opgelegd aan China en 60 andere handelspartners. De tarieven zijn ingevoerd vanwege zorgen over dwangarbeid. China en Japan krijgen een heffing van 12,5%, andere landen 10%. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde tarievenoorlogen in niemands belang. De nieuwe heffingen vervangen een wereldwijde importheffing die eerder dit jaar door president Trump werd ingevoerd.
24: De AEX begon vrijdag voorzichtig en noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger. Beleggers verwerkten naast bedrijfscijfers ook de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Chiptoeleverancier Besi daalde opnieuw, terwijl dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer de sterkste stijgers waren. In de midcap sprong Arcadis ruim 8% omhoog, na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De Aziatische beurzen gingen fors omlaag, met een verlies van bijna 6% in Seoul.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-eesters hebben Hongarije verslagen bij de finale ronde van de World Cup in Sydney. Na 4 periodes stond het 11-11, waarna Oranje de strafworpenserie won. De eindstand was 16-15. Het team van bondscoach Daudesus speelt zaterdag tegen Italië om de 5e of 6e plaats. Nederland was eerder in de kwartfinales uitgeschakeld door Rusland.
27: Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international.
26: De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. De Duitse Voetbalbond heeft Jurgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Pepijn Leinders, eerder assistent van Klopp bij Liverpool, wordt een van zijn assistenten. Klopp volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Duitsland speelt op 24 september in de Nations League tegen Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en vrijwel overal droog met hier en daar wat lichte regen. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, met temperaturen tussen de 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met maxima tot 28 graden in het zuidoosten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 26-jarige man uit Gouda. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar augustus zijn oudere broer te hebben doodgestoken in hun ouderlijk huis. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden en overleed ter plaatse. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld. Hij zegt zich niets te herinneren van de steekpartij.
9: Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt in hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Minister Veilbrief heeft de vergoedingsregeling ondertekend die per 1 september ingaat. Tienduizenden mensen hebben mogelijk niet het juiste bedrag ontvangen. Wie te weinig kreeg, krijgt het verschil alsnog uitbetaald. De eerste vergoedingen worden in oktober uitgekeerd en de hele hersteloperatie duurt waarschijnlijk tot eind 2027.
10: In Nijmegen is in de nacht van donderdag op vrijdag een man overleden door zelfdoding, nadat hij op politieagenten had geschoten. De familie had de man eerder op donderdag als vermist opgegeven. Agenten troffen hem aan in een woning aan de Jacob van Kampenstraat, waar hij even voor middernacht schoten loste op politiemensen. De dienst specialistische interventie werd ingeschakeld, maar voordat hij de woning kon betreden, verwondde de man zichzelf met een vuurwapen. Hij overleed later in het ziekenhuis.
28: Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten in de American Solar Challenge, een race van ruim 2400 kilometer door de Verenigde Staten. Het team plaatste zich via een kwalificatierace op een circuit waar het 319 rondjes reed. Alleen een Canadees team deed het beter. Vanaf zaterdag rijden de deelnemers zonder brandstof van Minneapolis naar Amarillo. Het is de eerste keer dat een Nederlands team meedoet aan deze Amerikaanse zonnerace.
2: De politie vermoedt dat tientallen Roemeense vrouwen door een bende zijn gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Half juli werden 7 verdachten aangehouden, 4 in Amsterdam en 3 in Roemenië. De vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met de belofte van hoge verdiensten, maar moesten het meeste geld afstaan. Volgens de politie werden ze mogelijk met intimidatie en geweld gedwongen. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.
3: De Rotterdamse politie heeft afgelopen nacht ruim 20 bekeuringen uitgedeeld in de wijk De S. De overtreders hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag geldt. De maatregel is ingesteld omdat bewoners al jaren last hebben van straatraces, harde muziek en drugsgebruik door bezoekers van buiten de wijk. Het verbod geldt 3 maanden lang, van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Burgemeester Schouten wil dat de rust terugkeert in De S.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk.
12: Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd.
13: Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarrosse woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan. En 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
3: Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Sordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde.
14: In het zuidwesten van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zo'n 10.000 hectare heeft getroffen, bij Lerge-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux. Volgens de Franse binnenlandminister zijn ongeveer 40.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Biscarrosse is brand uitgebroken, waar zo'n 100 huizen zijn afgebrand of beschadigd. Daarnaast woedt in de regio Var, tussen Nice en Marseille, nog een bosbrand. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk zo'n 50.000 hectare aangetast door natuurbranden.
3: Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord. Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat.
28: Erbil, huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het bedrijf investeerde meer dan 6 miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in het Duitse onderdeel aan investeerders en de Duitse overheid. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting wel lager uit dan gepland, door een verschuiving in offshore projecten. De Europese Commissie verwerpt de Amerikaanse beschuldiging dat de EU te weinig doet tegen handel in goederen die met dwangarbeid zijn gemaakt. Washington gebruikt die beschuldiging als grondslag voor nieuwe importheffingen, ook voor de EU. Brussel benadrukt dat de EU al strenge regels heeft tegen dwangarbeid en juist onderdeel is van de oplossing. De Commissie verwacht dat de VS zich houden aan de eerder gemaakte handelsafspraken. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste 5 maanden van dit jaar fors gestegen. Campinggasten boekten bijna 6,6 miljoen overnachtingen, ruim 22,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste deel viel in de maand mei, maar ook in de wintermaanden werd meer gekampeerd. In totaal kwamen bijna 1,7 miljoen gasten naar de campings, van wie meer dan 1 miljoen uit Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door campingplatform Accessi. Het Canadese advies- en ingenieursbureau WSP Global heeft voor de tweede keer een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Arcadis. Het nieuwe voorstel waardeert het Nederlandse bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro, oftewel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg in de vroege handel bijna 10%. Arcadis zegt het nieuwe bod nog te bestuderen, maar benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders. De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand. China verzet zich tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen die Washington heeft opgelegd aan China en 60 andere handelspartners. De tarieven zijn ingevoerd vanwege zorgen over dwangarbeid. China en Japan krijgen een heffing van 12,5%, andere landen 10%. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde tarievenoorlogen in niemands belang. De nieuwe heffingen vervangen een wereldwijde importheffing die eerder dit jaar door president Trump werd ingevoerd.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international.
26: De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en op een enkel plekje kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Met temperaturen tussen de 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Wind is er nauwelijks. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het zonnig met af en toe wolken en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Willem Holleder is overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel, meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. Justitie wilde de tot levenslang veroordeelde crimineel in de EBI houden, maar verloor een procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Die oordeelde dat er strengere eisen golden naarmate Holleder langer in de EBI zat.
23: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag dicht voor scheepvaart, om schade door de aanhoudende droogte aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal te voorkomen. Ook geldt een verbod voor boeren om water uit het kanaal te gebruiken voor hun gewassen. Het waterpeil dreigt onder een kritische grens te zakken, waardoor kades kunnen verzakken. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld. Hoe lang de maatregelen duren is nog niet bekend.
24: Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen een 26-jarige man uit Gouda. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar augustus zijn oudere broer te hebben doodgestoken in hun ouderlijk huis. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden en overleed ter plaatse. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld. Hij zegt zich niets te herinneren van de steekpartij.
0: Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt in hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Minister Veilbrief heeft de vergoedingsregeling ondertekend die per 1 september ingaat. Tienduizenden mensen hebben mogelijk niet het juiste bedrag ontvangen. Wie te weinig kreeg, krijgt het verschil alsnog uitbetaald. De eerste vergoedingen worden in oktober uitgekeerd en de hele hersteloperatie duurt waarschijnlijk tot eind 2027. In Nijmegen is in de nacht van donderdag op vrijdag een man overleden door zelfdoding, nadat hij op politieagenten had geschoten. De familie had de man eerder op donderdag als vermist opgegeven. Agenten troffen hem aan in een woning aan de Jacob van Kampenstraat, waar hij even voor middernacht schoten loste op politiemensen. De dienst specialistische interventie werd ingeschakeld, maar voordat hij de woning kon betreden, verwondde de man zichzelf met een vuurwapen. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten in de American Solar Challenge, een race van ruim 2400 kilometer door de Verenigde Staten. Het team plaatste zich via een kwalificatierace op een circuit waar het 319 rondjes reed. Alleen een Canadees team deed het beter. Vanaf zaterdag rijden de deelnemers zonder brandstof van Minneapolis naar Amarillo. Het is de eerste keer dat een Nederlands team meedoet aan deze Amerikaanse zonnerace.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk.
7: Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd.
8: Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
9: Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Jordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde.
25: In het zuidwesten van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zo'n 10.000 hectare heeft getroffen, bij Lerge-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux. Volgens de Franse binnenlandminister zijn ongeveer 40.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Biscarros is brand uitgebroken, waar zo'n 100 huizen zijn afgebrand of beschadigd. Daarnaast woedt in de regio Var, tussen Nice en Marseille, nog een bosbrand. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk zo'n 50.000 hectare aangetast door natuurbranden.
27: Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord.
28: Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat. Erbil huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.

0: hun account openbaar maken. En zelfs bij een privé-instelling blijven ze makkelijk vindbaar. Ook verschijnt content van tieners van 16 en 17 op de aanbevolen videopagina, wat volgens de commissie niet mag. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. Per overtreding kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het bedrijf investeerde meer dan 6 miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in het Duitse onderdeel aan investeerders en de Duitse overheid. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting wel lager uit dan gepland, door een verschuiving in offshore-projecten. De Europese Commissie verwerpt de Amerikaanse beschuldiging dat de EU te weinig doet tegen handel in goederen die met dwangarbeid zijn gemaakt. Washington gebruikt die beschuldiging als grondslag voor nieuwe importheffingen, ook voor de EU. Brussel benadrukt dat de EU al strenge regels heeft tegen dwangarbeid en juist onderdeel is van de oplossing. De Commissie verwacht dat de VS zich houden aan de eerder gemaakte handelsafspraken. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste 5 maanden van dit jaar fors gestegen. Campinggasten boekten bijna 6,6 miljoen overnachtingen, ruim 22,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste deel viel in de maand mei, maar ook in de wintermaanden werd meer gekampeerd. In totaal kwamen bijna 1,7 miljoen gasten naar de campings, van wie meer dan 1 miljoen uit Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door campingplatform Accesi. Het Canadese advies- en ingenieursbureau WSP Global heeft voor de tweede keer een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Arcadis. Het nieuwe voorstel waardeert het Nederlandse bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro, oftewel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg in de vroege handel bijna 10%. Arcadis zegt het nieuwe bod nog te bestuderen, maar benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders. De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking.

0: Werking aan voor minimaal 4 jaar. De Eredivisieclub en de Eerste Divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt en her en der valt wat lichte regen. Er staat weinig wind. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door, met temperaturen tussen 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wisselen zon en wolken af met maxima tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer. Het slachtoffer werd in augustus vorig jaar in het ouderlijk huis om het leven gebracht, met tientallen steek- en snijwonden. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij volgens het OM sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat stelt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en vraagt om een snelle start van de tbs-behandeling.
5: Willem Holleder is overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel, meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. Justitie wilde de tot levenslang veroordeelde crimineel in de EBI houden, maar verloor een procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Die oordeelde dat er strengere eisen golden naarmate Holleder langer in de EBI zat.
6: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag dicht voor scheepvaart, om schade door de aanhoudende droogte aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal te voorkomen. Ook geldt een verbod voor boeren om water uit het kanaal te gebruiken voor hun gewassen. Het waterpeil dreigt onder een kritische grens te zakken, waardoor kades kunnen verzakken. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld. Hoe lang de maatregelen duren is nog niet bekend. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt in hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Minister Veilbrief heeft de vergoedingsregeling ondertekend die per 1 september ingaat. Tienduizenden mensen hebben mogelijk niet het juiste bedrag ontvangen. Wie te weinig kreeg, krijgt het verschil alsnog uitbetaald. De eerste vergoedingen worden in oktober uitgekeerd en de hele hersteloperatie duurt waarschijnlijk tot eind 2027. In Nijmegen is in de nacht van donderdag op vrijdag een man overleden door zelfdoding, nadat hij op politieagenten had geschoten. De familie had de man eerder op donderdag als vermist opgegeven.
7: Agenten troffen hem aan in een woning aan de Jacob van Kampenstraat, waar hij even voor middernacht schoten loste op politiemensen. De dienst specialistische interventie werd ingeschakeld, maar voordat hij de woning kon betreden, verwondde de man zichzelf met een vuurwapen. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een zonnewagen van studenten uit Delft mag als tweede starten in de American Solar Challenge, een race van ruim 2400 kilometer door de Verenigde Staten. Het team plaatste zich via een kwalificatierace op een circuit waar het 319 rondjes reed. Alleen een Canadees team deed het beter. Vanaf zaterdag rijden de deelnemers zonder brandstof van Minneapolis naar Amarillo. Het is de eerste keer dat een Nederlands team meedoet aan deze Amerikaanse zonnerace. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk.
8: Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd.
7: Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarrosse woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9.000 mensen zijn geëvacueerd. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Sordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde. In het zuidwesten van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zo'n 10.000 hectare heeft getroffen, bij Lerge-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux. Volgens de Franse binnenlandminister zijn ongeveer 40.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Biscarrosse is brand uitgebroken, waar zo'n 100 huizen zijn afgebrand of beschadigd. Daarnaast woedt in de regio Var, tussen Nice en Marseille, nog een bosbrand. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk zo'n 50.000 hectare aangetast door natuurbranden. Bij het vliegveld van de Iraakse stad Erbil zijn explosies gehoord. Volgens veiligheidsbronnen is een drone neergestort, waardoor brand uitbrak. Het vliegverkeer werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels hervat. Erbil huisvest Amerikaanse troepen en is regelmatig doelwit van aanvallen sinds het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Zondag kwam in Irak nog een Amerikaanse militair om het leven bij de explosie van een Iraanse drone. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het bedrijf te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken. En zelfs bij een privéinstelling blijven ze makkelijk vindbaar. Ook verschijnt content van tieners van 16 en 17 op de aanbevolen videopagina, wat volgens de commissie niet mag. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. Per overtreding kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet.
11: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het bedrijf investeerde meer dan 6 miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in het Duitse onderdeel aan investeerders en de Duitse overheid. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting wel lager uit dan gepland, door een verschuiving in offshore-projecten.
12: De Europese Commissie verwerpt de Amerikaanse beschuldiging dat de EU te weinig doet tegen handel in goederen die met dwangarbeid zijn gemaakt. Washington gebruikt die beschuldiging als grondslag voor nieuwe importheffingen, ook voor de EU. Brussel benadrukt dat de EU al strenge regels heeft tegen dwangarbeid en juist onderdeel is van de oplossing. De Commissie verwacht dat de VS zich houden aan de eerder gemaakte handelsafspraken.
13: Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste 5 maanden van dit jaar fors gestegen. Campinggasten boekten bijna 6,6 miljoen overnachtingen, ruim 22,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste deel viel in de maand mei, maar ook in de wintermaanden werd meer gekampeerd. In totaal kwamen bijna 1,7 miljoen gasten naar de campings, van wie meer dan 1 miljoen uit Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door campingplatform Accessi.
14: Het Canadese advies- en ingenieursbureau WSP Global heeft voor de tweede keer een ongevraagd overnamebod uitgebracht op Arcadis. Het nieuwe voorstel waardeert het Nederlandse bedrijf op zo'n 4,7 miljard euro, oftewel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg in de vroege handel bijna 10%. Arcadis zegt het nieuwe bod nog te bestuderen, maar benadrukt dat het ook zelfstandig waarde kan creëren voor aandeelhouders.
15: De Europese Commissie stelt dat de nieuwe Amerikaanse importheffingen niet in strijd zijn met de eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten. Die deal voorzag al in Amerikaanse tarieven van 15% op de meeste Europese producten. Voor bepaalde goederen zoals kurk, diamanten en vliegtuigen gelden vrijstellingen. Washington rechtvaardigt de nieuwe heffingen met het verwijt dat handelspartners te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Brussel wijst die beschuldiging van de hand.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid.
18: Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust later matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken, droog en maximaal 21 tot 28 graden.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat bij de klimaatonderhandelingen met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun, om onder meer de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen.
24: Willem Holleder zit niet langer in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel, waar hij op een afdeling intensief toezicht wordt opgesloten. Holleder zat meer dan 11 jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland vanwege zijn levenslange celstraf voor betrokkenheid bij een serie moorden. De vorige staatssecretaris verlengde zijn verblijf in Vught, maar de Raad voor de Strafrechtstoepassing vond dat onredelijk en draaide het besluit terug. Zijn opvolger, Claudia van Brugge, besloot vervolgens dat Holleder kon worden overgeplaatst.
25: Bij de alarmcentrales van de ANBB en Eurocross zijn tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde mensen met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Tot nu toe zijn er geen meldingen van schade of letsel. De ANBB adviseert vakantiegangers een noodtas klaar te maken en lokale instructies op te volgen.
26: Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer. Het slachtoffer werd in augustus vorig jaar in het ouderlijk huis om het leven gebracht, met tientallen steek- en snijwonden. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld,
0: waardoor hij volgens het OM sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat stelt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en vraagt om een snelle start van de TBS-behandeling.
1: Willem Holleder is overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel, meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. Justitie wilde de tot levenslang veroordeelde crimineel in de EBI houden, maar verloor een procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Die oordeelde dat er strengere eisen golden naarmate Holleder langer in de EBI zat.
2: De sluizen bij het Gelderse Eefde gaan zaterdag dicht voor scheepvaart om schade door de aanhoudende droogte aan waterkeringen, bodem en natuur rond het Twentekanaal te voorkomen. Ook geldt een verbod voor boeren om water uit het kanaal te gebruiken voor hun gewassen. Het waterpeil dreigt onder een kritische grens te zakken, waardoor kades kunnen verzakken. Rondom Nijmegen heeft waterschap Rivierenland eveneens onttrekkingsverboden ingesteld. Hoe lang de maatregelen duren is nog niet bekend.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
8: De Duitse bondskanselier Merz heeft zijn kabinet herschikt na het vertrek van CDU-voorzitter Jens Spahn. Spahn stapte vorige week op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey heeft het partijvoorzitterschap overgenomen. Gezondheidsminister Nina Warken wordt de nieuwe stafchef van de bondskanselarij. En Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. Merz kondigde aan dat er de komende dagen nog meer wijzigingen volgen.
27: De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk.
28: Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd.
29: Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9000 mensen zijn geëvacueerd.
30: Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Sordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde.
31: In het zuidwesten van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zo'n 10.000 hectare heeft getroffen, bij Lerge-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux. Volgens de Franse binnenlandminister zijn ongeveer 40.000 mensen geëvacueerd. Ook bij Biscarros is brand uitgebroken, waar zo'n 100 huizen zijn afgebrand of beschadigd. Daarnaast woedt in de regio Var, tussen Nice en Marseille, nog een bosbrand.
7: Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk zo'n 50.000 hectare aangetast door natuurbranden.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall. Het gaat om een vergeldingsmaatregel tegen EU-sancties die zijn opgelegd aan 14 bedrijven in China en Hongkong. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar die Europese bedrijven is per direct verboden. Het Chinese ministerie van Handel noemt de actie van de EU schandalig.
12: De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Venedex. Het nieuwe maximumtarief komt neer op 10%, los van eerdere sectorheffingen op bijvoorbeeld staal. Dat is lager dan het maximum van 15% uit de handelsdeal die Brussel en Washington vorige zomer sloten. Ook is het gunstiger dan de situatie eerder dit jaar, toen sommige ondernemers door gestapelde heffingen meer dan 15% betaalden.
13: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het bedrijf te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken. En zelfs bij een privéinstelling blijven ze makkelijk vindbaar. Ook verschijnt content van tieners van 16 en 17 op de aanbevolen videopagina, wat volgens de commissie niet mag. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. Per overtreding kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet.
14: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het bedrijf investeerde meer dan 6 miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in het Duitse onderdeel aan investeerders en de Duitse overheid. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting wel lager uit dan gepland, door een verschuiving in offshore-projecten.
15: De Europese Commissie verwerpt de Amerikaanse beschuldiging dat de EU te weinig doet tegen handel in goederen die met dwangarbeid zijn gemaakt. Washington gebruikt die beschuldiging als grondslag voor nieuwe importheffingen, ook voor de EU. Brussel benadrukt dat de EU al strenge regels heeft tegen dwangarbeid en juist onderdeel is van de oplossing. De Commissie verwacht dat de VS zich houden aan de eerder gemaakte handelsafspraken.
16: Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste 5 maanden van dit jaar fors gestegen. Campinggasten boekten bijna 6,6 miljoen overnachtingen, ruim 22,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste deel viel in de maand mei, maar ook in de wintermaanden werd meer gekampeerd. In totaal kwamen bijna 1,7 miljoen gasten naar de campings, van wie meer dan 1 miljoen uit Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door campingplatform Accesi.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar.
0: Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust later matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken, droog en het wordt 21 tot 28 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer. Het slachtoffer werd vorig jaar augustus in het ouderlijk huis om het leven gebracht, met tientallen steek- en snijwonden. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij volgens het OM sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat vindt hem volledig ontoerekeningsvatbaar en vraagt om een snelle start van de TBS-behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 7 augustus.
22: Bij de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde mensen met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Tot nu toe zijn er geen meldingen van schade of letsel. De ANWB adviseert vakantiegangers een noodtas klaar te maken en lokale instructies op te volgen.
23: Willem Holleder zit niet langer in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel,
4: waar hij op een afdeling intensief toezicht wordt opgesloten. Holleder zat meer dan 11 jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland vanwege zijn levenslange celstraf voor betrokkenheid bij een serie moorden. De vorige staatssecretaris verlengde zijn verblijf in Vught, maar de Raad voor de Strafrechtstoepassing vond dat onredelijk en draaide het besluit terug. Zijn opvolger, Claudia van Brugge, besloot vervolgens dat Holleder kon worden overgeplaatst.
5: De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat bij de klimaatonderhandelingen met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen.
6: Willem Holleder is overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel, meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. Justitie wilde de tot levenslang veroordeelde crimineel in de EBI houden, maar verloor een procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Die oordeelde dat er strengere eisen golden naarmate Holleder langer in de EBI zat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Merz heeft zijn kabinet herschikt na het vertrek van CDU-voorzitter Jens Spahn. Spahn stapte vorige week op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey heeft het partijvoorzitterschap overgenomen. Gezondheidsminister Nina Warken wordt de nieuwe stafchef van de bondskanselarij en Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. Merz kondigde aan dat er de komende dagen nog meer wijzigingen volgen.
25: De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk.
26: Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd.
27: Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9000 mensen zijn geëvacueerd.
28: Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Jordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde.
29: In het zuidwesten van Frankrijk woedt een grote natuurbrand die zo'n 10.000 hectare heeft getroffen, bij Lerge-Cap-Ferret, ten westen van Bordeaux. Volgens de Franse binnenlandminister zijn ongeveer 40.000 mensen geëvacueerd.
7: Ook bij Biscarros is brand uitgebroken, waar zo'n 100 huizen zijn afgebrand of beschadigd. Daarnaast woedt in de regio Var, tussen Nice en Marseille, nog een bosbrand. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk zo'n 50.000 hectare aangetast door natuurbranden.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall. Het gaat om een vergeldingsmaatregel tegen EU-sancties die zijn opgelegd aan 14 bedrijven in China en Hongkong. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar die Europese bedrijven is per direct verboden. Het Chinese ministerie van Handel noemt de actie van de EU schandalig.
11: De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Venedex. Het nieuwe maximumtarief komt neer op 10%, los van eerdere sectorheffingen op bijvoorbeeld staal. Dat is lager dan het maximum van 15% uit de handelsdeal die Brussel en Washington vorige zomer sloten. Ook is het gunstiger dan de situatie eerder dit jaar, toen sommige ondernemers door gestapelde heffingen meer dan 15% betaalden.
12: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het bedrijf te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken. En zelfs bij een privéinstelling blijven ze makkelijk vindbaar. Ook verschijnt content van tieners van 16 en 17 op de aanbevolen videopagina, wat volgens de commissie niet mag. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. Per overtreding kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet.
13: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het bedrijf investeerde meer dan 6 miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in het Duitse onderdeel aan investeerders en de Duitse overheid. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting wel lager uit dan gepland, door een verschuiving in offshore-projecten.
14: De Europese Commissie verwerpt de Amerikaanse beschuldiging dat de EU te weinig doet tegen handel in goederen die met dwangarbeid zijn gemaakt. Washington gebruikt die beschuldiging als grondslag voor nieuwe importheffingen, ook voor de EU. Brussel benadrukt dat de EU al strenge regels heeft tegen dwangarbeid en juist onderdeel is van de oplossing. De Commissie verwacht dat de VS zich houden aan de eerder gemaakte handelsafspraken.
15: Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste 5 maanden van dit jaar fors gestegen. Campinggasten boekten bijna 6,6 miljoen overnachtingen, ruim 22,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste deel viel in de maand mei, maar ook in de wintermaanden werd meer gekampeerd. In totaal kwamen bijna 1,7 miljoen gasten naar de campings, van wie meer dan 1 miljoen uit Nederland. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door campingplatform Accesi.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Curaçao is bij de loting voor de CONCACAF Nations League in een groep terechtgekomen met onder meer Haiti en Costa Rica. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal. Suriname zit in een pool met Honduras, Jamaica en Guatemala. De groepswedstrijden zijn in september en oktober, waarna de twee beste ploegen per groep doorgaan naar de kwartfinales. Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde eerder in de WK-groepsfase. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's.
0: Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust later wat meer uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen zon en wolken met 21 tot 28 graden en een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve en degelijke monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn.
21: In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog.
22: Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer. Het slachtoffer werd vorig jaar augustus in het ouderlijk huis om het leven gebracht, met tientallen steek- en snijwonden. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij volgens het OM sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat vindt hem volledig ontoerekeningsvatbaar en vraagt om een snelle start van de TBS-behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 7 augustus.
4: Bij de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde mensen met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Tot nu toe zijn er geen meldingen van schade of letsel. De ANWB adviseert vakantiegangers een noodtas klaar te maken en lokale instructies op te volgen.
5: Willem Holleder zit niet langer in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel, waar hij op een afdeling intensief toezicht wordt opgesloten. Holleder zat meer dan 11 jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland vanwege zijn levenslange celstraf voor betrokkenheid bij een serie moorden. De vorige staatssecretaris verlengde zijn verblijf in Vught, maar de Raad voor de Strafrechtstoepassing vond dat onredelijk en draaide het besluit terug. Zijn opvolger, Claudia van Brugge, besloot vervolgens dat Holleder kon worden overgeplaatst.
6: Willem Holleder is overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel, meldt RTL Boulevard op basis van zijn advocaat. Justitie wilde de tot levenslang veroordeelde crimineel in de EBI houden, maar verloor een procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Die oordeelde dat er strengere eisen golden naarmate Holleder langer in de EBI zat.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: De Europese Commissie stuurt meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om te helpen bij de bosbranden. Frankrijk krijgt 3 vliegtuigen en 2 helikopters, Spanje 4 blusvliegtuigen. Beide landen vroegen donderdagavond om hulp via het EU-burgerbeschermingsmechanisme. De toestellen komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië.
25: De Duitse bondskanselier Merz heeft zijn kabinet herschikt na het vertrek van CDU-voorzitter Jens Spahn. Spahn stapte vorige week op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey heeft het partijvoorzitterschap overgenomen. Gezondheidsminister Nina Warken wordt de nieuwe stafchef van de bondskanselarij en Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. Merz kondigde aan dat er de komende dagen nog meer wijzigingen volgen.
26: De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk.
27: Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd.
28: Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9.000 mensen zijn geëvacueerd.
30: Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen.
25: Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicou Sordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij

0: die Brussel en Washington vorige zomer sloten. Ook is het gunstiger dan de situatie eerder dit voorjaar, toen sommige bedrijven door gestapelde heffingen meer dan 15% betaalden. Hoerade benadrukt wel dat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Onderaannemers die pakketten bezorgen voor onder meer PostNL en DHL hebben tientallen miljoenen euro's belastingschuld achtergelaten in failliete bedrijven, schrijft het Financiële Dagblad. Uit een analyse van 200 pakketbezorgers blijkt dat sommige ondernemers een lange reeks faillissementen op hun naam hebben. In totaal gaat het om meer dan 30 miljoen euro aan schulden, waarvan minstens 20 miljoen wordt gevorderd door de fiscus. De boedels zijn vrijwel altijd leeg en ondernemers leverden nauwelijks administratie aan. De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Diesel kwam uit op €2,64, terwijl benzine op €2,63 bleef steken. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall. Het gaat om een vergeldingsmaatregel tegen EU-sancties die zijn opgelegd aan 14 bedrijven in China en Hongkong. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar die Europese bedrijven is per direct verboden. Het Chinese ministerie van Handel noemt de actie van de EU schandalig. De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het bedrijf te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken. En zelfs bij een privéinstelling blijven ze makkelijk vindbaar. Ook verschijnt content van tieners van 16 en 17 op de aanbevolen videopagina, wat volgens de Commissie niet mag. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. Per overtreding kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het bedrijf investeerde meer dan 6 miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in het Duitse onderdeel aan investeerders en de Duitse overheid. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting wel lager uit dan gepland, door een verschuiving in offshore-projecten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur.

0: De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust later matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maximaal 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog bij een matige westenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. Bij het festival Matrix at the Park in het Nijmeegse Hunnerpark gelden ook de laatste avond en nacht extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. De maatregelen werden woensdag ingesteld na meerdere geweldsincidenten rond de vierdaagse feesten. Bij eerdere fouilleeracties werden slag- en steekwapens aangetroffen. Eerder deze week overleed een 18-jarige man na een schietincident op de Graafseweg in Nijmegen. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentlemen, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer. Het slachtoffer werd vorig jaar augustus in het ouderlijk huis om het leven gebracht, met tientallen steek- en snijwonden. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij volgens het OM sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat vindt hem volledig ontoerekeningsvatbaar en vraagt om een snelle start van de TBS-behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 7 augustus. Bij de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om geëvacueerde mensen met vragen over extra kosten of achtergelaten spullen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Tot nu toe zijn er geen meldingen van schade of letsel. De ANWB adviseert vakantiegangers een noodtas klaar te maken en lokale instructies op te volgen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn kabinet herschikt na het gedwongen vertrek van fractievoorzitter Jens Spahn. Spahn stapte op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey nam het fractievoorzitterschap over. Zijn positie als stafchef wordt ingevuld door gezondheidsminister Nina Warken. Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. De Europese Commissie stuurt meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om te helpen bij de bosbranden. Frankrijk krijgt 3 vliegtuigen en 2 helikopters, Spanje 4 blusvliegtuigen. Beide landen vroegen donderdagavond om hulp via het EU-burgerbeschermingsmechanisme. De toestellen komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië. De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk. Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd. Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9.000 mensen zijn geëvacueerd. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Sordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Fenedex. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat. De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven die van benzine. Een liter diesel kostte gemiddeld €2,64, terwijl benzine op €2,63 uitkwam. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder. Onderaannemers die pakketten bezorgen voor onder meer PostNL en DHL hebben tientallen miljoenen euro's belastingschuld achtergelaten in failliete bedrijven, schrijft het Financiële Dagblad. Uit een analyse van 200 pakketbezorgers blijkt dat sommige ondernemers een lange reeks faillissementen op hun naam hebben. In totaal gaat het om meer dan 30 miljoen euro aan schulden, waarvan minstens 20 miljoen wordt gevorderd door de fiscus. De boedels zijn vrijwel altijd leeg en ondernemers leverden nauwelijks administratie aan. De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het bedrijf te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken. En zelfs bij een privéinstelling blijven ze makkelijk vindbaar. Ook verschijnt content van tieners van 16 en 17 op de aanbevolen videopagina, wat volgens de commissie niet mag. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. Per overtreding kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De omzet steeg naar bijna 5,2 miljard euro, ruim 760 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het bedrijf investeerde meer dan 6 miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur. De winst steeg fors, vooral door de verkoop van belangen in het Duitse onderdeel aan investeerders en de Duitse overheid. De investeringen vallen dit jaar naar verwachting wel lager uit dan gepland, door een verschuiving in offshore projecten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022.
7: Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot plaatselijk 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak, alleen langs de noordwestkust later matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken, droog en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in de nacht van 25 juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbrak dat T. zich liet afleiden door zijn telefoon. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht en hopen op een grondig nieuw onderzoek. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentlemen, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. Bij het festival Matrix at the Park in het Nijmeegse Hunnerpark gelden ook de laatste avond en nacht extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. De maatregelen werden woensdag ingesteld na meerdere geweldsincidenten rond de vierdaagse feesten. Bij eerdere fouilleeracties werden slag- en steekwapens aangetroffen. Eerder deze week overleed een 18-jarige man na een schietincident op de Graafseweg in Nijmegen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer. Het slachtoffer werd vorig jaar augustus in het ouderlijk huis om het leven gebracht met tientallen steek- en snijwonden. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij volgens het OM sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat vindt hem volledig ontoerekeningsvatbaar en vraagt om een snelle start van de TBS-behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 7 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn kabinet herschikt na het gedwongen vertrek van fractievoorzitter Jens Spahn. Spahn stapte op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey nam het fractievoorzitterschap over. Zijn positie als stafchef wordt ingevuld door gezondheidsminister Nina Warken. Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. De Europese Commissie stuurt meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om te helpen bij de bosbranden. Frankrijk krijgt 3 vliegtuigen en 2 helikopters, Spanje 4 blusvliegtuigen. Beide landen vroegen donderdagavond om hulp via het EU-burgerbeschermingsmechanisme. De toestellen komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië. De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk. Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd. Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij de bestrijding van grote bosbranden. President Macron kondigde aan dat het land binnenkort blusvliegtuigen en helikopters ontvangt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Nabij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is zo'n 2400 hectare verbrand. Ook bij Biscarros woedt een grote brand, waarbij meer dan 1000 hectare in vlammen is opgegaan en 9.000 mensen zijn geëvacueerd. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16-piloot schoot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht, meldt president Nicu Sordan. Het gebied was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van het incident. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren vaker geschonden door drones. Maar het was nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf een toestel neerhaalde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De topman van bouwconcern Heijmans waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Ton Hillen noemt de staat van wegen en andere vitale infrastructuur een urgent probleem dat grote economische schade oplevert. Volgens hem kost uitstel uiteindelijk 2 keer zoveel. Hij pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
6: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Fenedex. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat. De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven die van benzine. Een liter diesel kostte gemiddeld €2,64, terwijl benzine op €2,63 uitkwam. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder. Onderaannemers die pakketten bezorgen voor onder meer PostNL en DHL hebben tientallen miljoenen euro's belastingschuld achtergelaten in failliete bedrijven, schrijft het Financiële Dagblad. Uit een analyse van 200 pakketbezorgers blijkt dat sommige ondernemers een lange reeks faillissementen op hun naam hebben. In totaal gaat het om meer dan 30 miljoen euro aan schulden, waarvan minstens 20 miljoen wordt gevorderd door de fiscus. De boedels zijn vrijwel altijd leeg en ondernemers leverden nauwelijks administratie aan. De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het bedrijf te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken. En zelfs bij een privé-instelling blijven ze makkelijk vindbaar. Ook verschijnt content van tieners van 16 en 17 op de aanbevolen videopagina, wat volgens de commissie niet mag. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. Per overtreding kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De Eredivisieclub en de Eerste Divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari.
7: De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. De wind is zwak. Alleen aan de noordwestkust trekt hij later wat aan uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima van 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in de nacht van 25 juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbrak dat T. zich liet afleiden door zijn telefoon. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht en hopen op een grondig nieuw onderzoek. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentlemen, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. Bij het festival Matrix at the Park in het Nijmeegse Hunnerpark gelden ook de laatste avond en nacht extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. De maatregelen werden woensdag ingesteld na meerdere geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten. Bij eerdere fouilleeracties werden slag- en steekwapens aangetroffen. Eerder deze week overleed een 18-jarige man na een schietincident op de Graafseweg in Nijmegen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer. Het slachtoffer werd vorig jaar augustus in het ouderlijk huis om het leven gebracht, met tientallen steek- en snijwonden. Bij de verdachte is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij volgens het OM sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat vindt hem volledig ontoerekeningsvatbaar en vraagt om een snelle start van de TBS-behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 7 augustus.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
6: Bij Russische aanvallen op de regio rond Kiev zijn vrijdag 6 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt president Zelensky. In de oostelijke stad Slovjansk vielen 5 doden en 9 gewonden door bombardementen. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert in plaats van 's nachts. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Kirov kwamen volgens de gouverneur 6 mensen om het leven en raakten 26 mensen gewond. De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor in Manchester. Burnham was tot voor kort burgemeester van die stad en sprak van misschien wel de beste dag van zijn leven. Hij wil met het kantoor meer macht geven aan de regio's buiten Londen. De premier is van plan om voortaan elke week een dag vanuit Manchester te werken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn kabinet herschikt na het gedwongen vertrek van fractievoorzitter Jens Spahn. Spahn stapte op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey nam het fractievoorzitterschap over. Zijn positie als stafchef wordt ingevuld door gezondheidsminister Nina Warken. Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. De Europese Commissie stuurt meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om te helpen bij de bosbranden. Frankrijk krijgt 3 vliegtuigen en 2 helikopters, Spanje 4 blusvliegtuigen. Beide landen vroegen donderdagavond om hulp via het EU-burgerbeschermingsmechanisme. De toestellen komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië. De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk. Kiev wordt vrijdagochtend bestookt met Russische raketten. Volgens Oekraïnse media is het zeldzaam dat de hoofdstad overdag wordt aangevallen. Burgemeester Klitschko roept inwoners op om naar schuilkelders te gaan. Er zijn explosies gehoord, maar het is nog onduidelijk of er gebouwen geraakt zijn of slachtoffers zijn gevallen. Rusland heeft de afgelopen weken zijn luchtaanvallen op Oekraïne opgevoerd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
10: En nu het economisch nieuws. Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
13: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Fenedex. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat. De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven die van benzine. Een liter diesel kostte gemiddeld €2,64, terwijl benzine op €2,63 uitkwam. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder. Onderaannemers die pakketten bezorgen voor onder meer PostNL en DHL hebben tientallen miljoenen euro's belastingschuld achtergelaten in failliete bedrijven, schrijft het Financiële Dagblad. Uit een analyse van 200 pakketbezorgers blijkt dat sommige ondernemers een lange reeks faillissementen op hun naam hebben. In totaal gaat het om meer dan 30 miljoen euro aan schulden, waarvan minstens 20 miljoen wordt gevorderd door de fiscus. De boedels zijn vrijwel altijd leeg en ondernemers leverden nauwelijks administratie aan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, meldde onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden, aan zee tot plaatselijk 26 graden in het uiterste zuidwesten. Het waait nauwelijks, alleen langs de noordwestkust later een matige zuidwestenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken, droog en het kan in het zuidoosten oplopen tot 28 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen losgeld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafseweg. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in de nacht van 25 juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbrak dat T. zich liet afleiden door zijn telefoon. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht en hopen op een grondig nieuw onderzoek. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hek heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn.
17: In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Twee grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot één grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuis blijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden. De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor in Manchester. Burnham wil zo meer macht geven aan regio's buiten Londen. Hij is van plan om voortaan elke week een dag vanuit Manchester te werken. Ook andere ministers en ambtenaren gaan er regelmatig werken. Het permanente kantoor komt waarschijnlijk in een nog te bouwen overheidscampus die rond 2032 klaar moet zijn. Bij Russische aanvallen op de regio rond Kiev zijn vrijdag 6 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt president Zelensky. In de oostelijke stad Slovjansk vielen 5 doden en 9 gewonden door bombardementen. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert in plaats van 's nachts. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische stad Kirov kwamen volgens de gouverneur 6 mensen om het leven en raakten 26 mensen gewond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn kabinet herschikt na het gedwongen vertrek van fractievoorzitter Jens Spahn. Spahn stapte op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey nam het fractievoorzitterschap over. Zijn positie als stafchef wordt ingevuld door gezondheidsminister Nina Warken. Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. De Europese Commissie stuurt meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om te helpen bij de bosbranden. Frankrijk krijgt 3 vliegtuigen en 2 helikopters, Spanje 4 blusvliegtuigen. Beide landen vroegen donderdagavond om hulp via het EU-burgerbeschermingsmechanisme. De toestellen komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië. De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
17: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij. Vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro. En nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans topman Ton Hille
6: waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.

0: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Fenedex. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat. De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven die van benzine. Een liter diesel kostte gemiddeld €2,64, terwijl benzine op €2,63 uitkwam. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Argentijnse voetballer Nicolas Otamendi stopt als international. De 38-jarige verdediger speelde 139 interlands en kwam uit op 4 WK's. Op het afgelopen WK verloor hij met Argentinië de finale van Spanje. 4 jaar eerder won hij de wereldtitel in Qatar. Otamendi maakte in 2009 onder bondscoach Diego Maradona zijn debuut voor de nationale ploeg. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.

0: actueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust later matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken, droog. En het kan in het zuidoosten 28 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafse Weg. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. 2 grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot 1 grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuisblijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden. De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor in Manchester. Burnham wil zo meer macht geven aan regio's buiten Londen. Hij is van plan om voortaan elke week een dag vanuit Manchester te werken. Ook andere ministers en ambtenaren gaan er regelmatig werken. Het permanente kantoor komt waarschijnlijk in een nog te bouwen overheidscampus die rond 2032 klaar moet zijn. Bij Russische aanvallen op de regio rond Kiev zijn vrijdag 6 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt president Zelensky. In de oostelijke stad Slovjansk vielen 5 doden en 9 gewonden door bombardementen. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert in plaats van 's nachts. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Kirov kwamen volgens de gouverneur 6 mensen om het leven en raakten 26 mensen gewond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn kabinet herschikt na het gedwongen vertrek van fractievoorzitter Jens Spahn. Spahn stapte op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey nam het fractievoorzitterschap over. Zijn positie als stafchef wordt ingevuld door gezondheidsminister Nina Warken. Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. De Europese Commissie stuurt meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om te helpen bij de bosbranden. Frankrijk krijgt 3 vliegtuigen en 2 helikopters, Spanje 4 blusvliegtuigen. Beide landen vroegen donderdagavond om hulp via het EU-burgerbeschermingsmechanisme. De toestellen komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië. De Spaanse premier Sanchez noemt de bosbranden in zijn land een dramatische situatie en zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd en de EU om 4 blusvliegtuigen gevraagd. Rond Madrid zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in de provincie Guadalajara, waar zo'n 32.000 hectare is getroffen. Hoge temperaturen bemoeilijken het bluswerk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voor te zetten. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Fenedex. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat. De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven die van benzine. Een liter diesel kostte gemiddeld €2,64, terwijl benzine op €2,63 uitkwam. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Voetballer Isaiah Ahmed verruilt SC Heerenveen voor Telstar. De 20-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club uit Velsen-Zuid. Ahmed maakte in 2024 zijn debuut bij Heerenveen, maar kwam niet verder dan 3 wedstrijden. Volgens technisch manager Hansma is het belangrijk dat Ahmed in deze fase van zijn carrière speeltijd krijgt. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Het peloton in de Tour de France is vertrokken voor de voorlaatste bergetappe, van Gap naar de top van de Alpe d'Huez. De 19e etappe gaat over bijna 128 kilometer met 3500 hoogtemeters en 4 beklimmingen. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft een voorsprong van ruim 4,5 minuut op nummer 2 Remco Evenepoel. Het punten-, berg- en jongerenklassement zijn nog niet beslist. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Het waait nauwelijks. Alleen langs de noordwestkust trekt de wind later wat aan uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken, droog en het kan in het zuidoosten oplopen tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafse Weg. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hek heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland, meldt de Ierse omroep RTE. De auto werd woensdag tegengehouden ten zuiden van Carrickmacross in het noorden van Ierland. De bom was volgens de politie klaar voor gebruik en is onschadelijk gemaakt. De politie houdt geradicaliseerde republikeinen verantwoordelijk. 2 verdachten worden verhoord, onder wie een 20-jarige rechtenstudente. Twee grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot één grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuis blijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden. De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor in Manchester. Burnham wil zo meer macht geven aan regio's buiten Londen. Hij is van plan om voortaan elke week een dag vanuit Manchester te werken. Ook andere ministers en ambtenaren gaan er regelmatig werken. Het permanente kantoor komt waarschijnlijk in een nog te bouwen overheidscampus die rond 2032 klaar moet zijn. Bij Russische aanvallen op de regio rond Kiev zijn vrijdag 6 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt president Zelensky. In de oostelijke stad Slovjansk vielen 5 doden en 9 gewonden door bombardementen. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert in plaats van 's nachts. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Kirov kwamen volgens de gouverneur 6 mensen om het leven en raakten 26 mensen gewond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn kabinet herschikt na het gedwongen vertrek van fractievoorzitter Jens Spahn. Spahn stapte op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey nam het fractievoorzitterschap over. Zijn positie als stafchef wordt ingevuld door gezondheidsminister Nina Warken. Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. De Europese Commissie stuurt meerdere blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om te helpen bij de bosbranden. Frankrijk krijgt 3 vliegtuigen en 2 helikopters, Spanje 4 blusvliegtuigen. Beide landen vroegen donderdagavond om hulp via het EU-burgerbeschermingsmechanisme. De toestellen komen uit Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Tsjechië en Kroatië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. Een nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Venedix. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat. De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven die van benzine. Een liter diesel kostte gemiddeld €2,64, terwijl benzine op €2,63 uitkwam. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. AZ en Almere City gaan een samenwerking aan voor minimaal 4 jaar. De eredivisieclub en de eerste divisionist gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ noemt het een gelijkwaardige samenwerking tussen twee ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken. Beide clubs behouden daarbij hun eigen identiteit en ambities. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Het peloton in de Tour de France is vertrokken voor de voorlaatste bergetappe, van Gap naar de top van de Alpe d'Huez. De 19e etappe gaat over bijna 128 kilometer met 3500 hoogtemeters en 4 beklimmingen. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft een voorsprong van ruim 4,5 minuut op nummer 2 Remco Evenepoel. Het punten-, berg- en jongerenklassement zijn nog niet beslist. Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559. Ruim langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton reed de derde tijd. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. De wind is zwak, alleen langs de noordwestkust later matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima van 21 tot 28 graden. En het blijft droog.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafseweg. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Binnen de Poolse rechtspopulistische oppositiepartij PIS is het definitief tot een breuk gekomen. Meer dan 30 parlementariërs hebben zich afgesplitst na een maandenlange richtingenstrijd. Het conflict draait om de keuze van partijleider Kaczynski voor een uiterst rechtse premierskandidaat. De gematigdere vleugel, onder leiding van oud-premier Morawiecki, verzette zich daartegen en wilde van PIS een centrumrechtse partij maken. Kaczynski eiste een solidariteitsverklaring, maar Morawiecki weigerde te tekenen.
10: De Ierse politie heeft een autobom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland, meldt de Ierse omroep RTE. De auto werd woensdag tegengehouden ten zuiden van Carrickmacross in het noorden van Ierland. De bom was volgens de politie klaar voor gebruik en is onschadelijk gemaakt. De politie houdt geradicaliseerde republikeinen verantwoordelijk. Twee verdachten worden verhoord, onder wie een 20-jarige rechtenstudente. Twee grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot één grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuisblijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden. De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor in Manchester. Burnham wil zo meer macht geven aan regio's buiten Londen. Hij is van plan om voortaan elke week een dag vanuit Manchester te werken. Ook andere ministers en ambtenaren gaan er regelmatig werken. Het permanente kantoor komt waarschijnlijk in een nog te bouwen overheidscampus die rond 2032 klaar moet zijn. Bij Russische aanvallen op de regio rond Kiev zijn vrijdag 6 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt president Zelensky. In de oostelijke stad Slovjansk vielen 5 doden en 9 gewonden door bombardementen. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert in plaats van 's nachts. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische stad Kirov kwamen volgens de gouverneur 6 mensen om het leven en raakten 26 mensen gewond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn kabinet herschikt na het gedwongen vertrek van fractievoorzitter Jens Spahn. Spahn stapte op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey nam het fractievoorzitterschap over. Zijn positie als stafchef wordt ingevuld door gezondheidsminister Nina Warken. Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voor te zetten. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC.
11: Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Fenedex. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat. De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven die van benzine. Een liter diesel kostte gemiddeld €2,64, terwijl benzine op €2,63 uitkwam. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws.
14: Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari.
15: De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje.
16: Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City.
17: Het peloton in de Tour de France is vertrokken voor de voorlaatste bergetappe, van Gap naar de top van de Alpe d'Huez. De 19e etappe gaat over bijna 128 kilometer met 3500 hoogtemeters en 4 beklimmingen. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft een voorsprong van ruim 4,5 minuut op nummer 2 Remco Evenepoel. Het punten-, berg- en jongerenklassement zijn nog niet beslist.
18: Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, ruim langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton reed de derde tijd. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti.
19: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. De wind is zwak, alleen langs de noordwestkust later matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima van 21 tot 28 graden. En het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafse Weg. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. In Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Noordvliet. De politie heeft later in de nacht een 38-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Binnen de Poolse rechtspopulistische oppositiepartij PIS is het definitief tot een breuk gekomen. Meer dan 30 parlementariërs hebben zich afgesplitst na een maandenlange richtingenstrijd. Het conflict draait om de keuze van partijleider Kaczynski voor een uiterst rechtse premierskandidaat. De gematigdere vleugel, onder leiding van oud-premier Morawiecki, verzette zich daartegen en wilde van PIS een centrumrechtse partij maken. Kaczynski eiste een solidariteitsverklaring,
5: maar Morawiecki weigerde te tekenen.
7: De Ierse politie heeft een autobom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland, meldt de Ierse omroep RTE. De auto werd woensdag tegengehouden ten zuiden van Carrickmacross in het noorden van Ierland. De bom was volgens de politie klaar voor gebruik en is onschadelijk gemaakt. De politie houdt geradicaliseerde republikeinen verantwoordelijk. Twee verdachten worden verhoord, onder wie een 20-jarige rechtenstudente. Twee grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot één grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuis blijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden. De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor in Manchester. Burnham wil zo meer macht geven aan regio's buiten Londen. Hij is van plan om voortaan elke week een dag vanuit Manchester te werken. Ook andere ministers en ambtenaren gaan er regelmatig werken. Het permanente kantoor komt waarschijnlijk in een nog te bouwen overheidscampus die rond 2032 klaar moet zijn.
8: Bij Russische aanvallen op de regio rond Kiev zijn vrijdag 6 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt president Zelensky. In de oostelijke stad Slovjansk vielen 5 doden en 9 gewonden door bombardementen. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert in plaats van 's nachts. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Kirov kwamen volgens de gouverneur 6 mensen om het leven en raakten 26 mensen gewond.
23: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn kabinet herschikt na het gedwongen vertrek van fractievoorzitter Jens Spahn. Spahn stapte op nadat bekend werd dat hij en zijn partner via een draagmoeder in de Verenigde Staten een kind hadden gekregen, wat in Duitsland verboden is. Thorsten Frey nam het fractievoorzitterschap over. Zijn positie als stafchef wordt ingevuld door gezondheidsminister Nina Warken. Karsten Linneman wordt de nieuwe minister van Gezondheid.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
27: Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
28: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten.
29: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC.
0: Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt.
1: Een nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Fenedex. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer.

0: langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari.
2: De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Het peloton in de Tour de France is vertrokken voor de voorlaatste bergetappe, van Gap naar de top van de Alpe d'Huez. De 19e etappe gaat over bijna 128 kilometer met 3500 hoogtemeters en 4 beklimmingen. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft een voorsprong van ruim 4,5 minuut op nummer 2 Remco Evenepoel. Het punten-, berg- en jongerenklassement zijn nog niet beslist. Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, ruim langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton reed de derde tijd. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust later matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken. Droog en het kan in het zuidoosten 28 graden worden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier zorgverleners hebben een waarschuwing gekregen van het regionaal tuchtcollege in Zwolle wegens schending van hun beroepsgeheim. Twee psychiaters en twee GZ-psychologen deelden informatie met de politie en de voormalig werkgever van een verpleegkundige. Die verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Maar de zaak is geseponeerd. volgens het tuchtcollege.

0: hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
1: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafseweg. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen los geld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie plaatst 5 Iraanse rechters en een hacker op de sanctielijst. De EU-lidstaten stemden daar vrijdag mee in. De rechters legden straffen op, waaronder de doodstraf, aan deelnemers van de demonstraties in 2022 na de dood van Mahsa Amini. De hacker wichtte een cybergroep op die nauw samenwerkte met de Islamitische Revolutionaire Garde. In totaal staan nu 269 Iraniërs op de EU-sanctielijst. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland, meldt de Ierse omroep RTE. De auto werd woensdag tegengehouden bij Carrickmacross in het noorden van Ierland. Volgens de politie zijn geradicaliseerde republikeinen verantwoordelijk. De bom was klaar voor gebruik en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten worden verhoord, onder wie een 20-jarige rechtenstudente. Binnen de Poolse rechtspopulistische oppositiepartij PIS is het definitief tot een breuk gekomen. Meer dan 30 parlementariërs hebben zich afgesplitst na een maandenlange richtingenstrijd. Het conflict draait om de keuze van partijleider Kaczynski voor een uiterst rechtse premierskandidaat. De gematigdere vleugel, onder leiding van oud-premier Morawiecki, verzette zich daartegen en wilde van PIS een centrumrechtse partij maken. Kaczynski eiste een solidariteitsverklaring, maar Morawiecki weigerde te tekenen.
0: Twee grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot één grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuisblijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden. De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor in Manchester. Burnham wil zo meer macht geven aan regio's buiten Londen. Hij is van plan om voortaan elke week een dag vanuit Manchester te werken. Ook andere ministers en ambtenaren gaan er regelmatig werken. Het permanente kantoor komt waarschijnlijk in een nog te bouwen overheidscampus die rond 2032 klaar moet zijn. Bij Russische aanvallen op de regio rond Kiev zijn vrijdag 6 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt president Zelensky. In de oostelijke stad Slovjansk vielen 5 doden en 9 gewonden door bombardementen. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert in plaats van 's nachts. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Kirov kwamen volgens de gouverneur 6 mensen om het leven en raakten 26 mensen gewond.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
1: Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
0: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Fenedex. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat.
4: De adviesprijs van een liter diesel is vrijdag gestegen tot boven die van benzine.
0: Een liter diesel kostte gemiddeld €2,64, terwijl benzine op €2,63 uitkwam. De dieselprijs stijgt al langer harder dan die van benzine, mede door onrust in het Midden-Oosten en een Russisch exportverbod op diesel. De olieprijzen gingen vrijdag juist weer iets omlaag na de sterke stijging een dag eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, meldde onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. Het peloton in de Tour de France is vertrokken voor de voorlaatste bergetappe, van Gap naar de top van de Alpe d'Huez. De 19e etappe gaat over bijna 128 kilometer met 3500 hoogtemeters en 4 beklimmingen. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft een voorsprong van ruim 4,5 minuut op nummer 2 Remco Evenepoel. Het punten-, berg- en jongerenklassement zijn nog niet beslist. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië. Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd derde. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Het is droog vanmiddag en de zon breekt op steeds meer plaatsen door. Langs de kust en in Limburg schijnt de zon al volop. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt warmer, tot 28 graden in het zuidoosten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Tuchtcollege in Zwolle heeft 2 psychiaters en 2 GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
3: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafse Weg. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat zijn verplichtingen tegenover omwonenden van Tata Steel niet schendt. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen omdat de staat te weinig onderzoek zou doen naar gezondheidseffecten. De rechter schrijft wel dat er objectieve monitoring van de uitstoot moet komen. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro overheidssteun om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen. Die afspraken moeten uiterlijk 30 september rond zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Binnen de Poolse rechtspopulistische oppositiepartij PiS is het definitief tot een breuk gekomen. 40 parlementariërs hebben zich afgesplitst, onder wie oud-premier Morawiecki. De scheuring draait om de koers van de partij. Partijvoorzitter Kaczynski koos een uiterst rechtse premierskandidaat, terwijl Morawiecki en zijn aanhang een gematigder centrumrechtse richting willen. Morawiecki zegt dat hij en zijn medestanders uit de partij zijn gedwongen. Of hij een nieuwe partij opricht, laat hij nog in het midden. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland, meldt de Ierse omroep RTE. De auto werd woensdag tegengehouden bij Carrickmacross in het noorden van Ierland. Volgens de politie zijn geradicaliseerde republikeinen verantwoordelijk. De bom was klaar voor gebruik en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten worden verhoord, onder wie een 20-jarige rechtenstudente.
0: De Europese Unie plaatst 5 Iraanse rechters en een hacker op de sanctielijst. De EU-lidstaten stemden daar vrijdag mee in. De rechters legden straffen op, waaronder de doodstraf, aan deelnemers van de demonstraties in 2022 na de dood van Mahsa Amini. De hacker wichtte een cybergroep op die nauw samenwerkte met de Islamitische Revolutionaire Garde. In totaal staan nu 269 Iraniërs op de EU-sanctielijst. Twee grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot één grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuisblijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden. De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor in Manchester. Burnham wil zo meer macht geven aan regio's buiten Londen. Hij is van plan om voortaan elke week een dag vanuit Manchester te werken. Ook andere ministers en ambtenaren gaan er regelmatig werken. Het permanente kantoor komt waarschijnlijk in een nog te bouwen overheidscampus die rond 2032 klaar moet zijn. Bij Russische aanvallen op de regio rond Kiev zijn vrijdag 6 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt president Zelensky. In de oostelijke stad Slovjansk vielen 5 doden en 9 gewonden door bombardementen. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert in plaats van 's nachts. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische stad Kirov kwamen volgens de gouverneur 6 mensen om het leven en raakten 26 mensen gewond.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten.
0: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. De nieuwe Amerikaanse importheffing kan gunstig uitpakken voor de handel tussen Europa en de Verenigde Staten, zegt deskundige Casper Roerade van ondernemersorganisatie Evo Venedix. Het nieuwe maximumtarief van 10% is lager dan de 15% uit de handelsdeal van vorige zomer. Roerade houdt wel een slag om de arm, omdat het afwachten blijft hoe de Amerikaanse douane alles precies berekent. Ondernemerskoepel VNO-NCW benadrukt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan een voorspelbaar internationaal ondernemingsklimaat.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Félix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbenmond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië. Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd derde. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur. Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat derde op bijna 7 minuten. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Langs de kust en in Limburg schijnt de zon al volop. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak. Alleen aan de noordwestkust waait het wat meer. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls. Volgens hem is er het nodige aan vooraf gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het Tuchtcollege in Zwolle heeft twee psychiaters en twee GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
3: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen losgeld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafse Weg. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
0: Israël gaat nieuwe nederzettingen van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever vestigen. Premier Netanyahu kondigde dat aan na een aanval van kolonisten op een dorp ten zuidwesten van Nablus, waarbij 2 Israëliërs en zeker 4 Palestijnen om het leven kwamen. De Israëlische krijgsmacht sprak van een ongecoördineerde en gevaarlijke actie. Naast nieuwe nederzettingen krijgen meer kolonies een juridische basis naar Israëlisch recht. Naar internationaal recht zijn alle Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal.
10: Bij Russische aanvallen op de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vrijdag 10 doden en zo'n 100 gewonden gevallen, meldt president Zelensky. Volgens aanklagers werd een evenement van de wapensector geraakt. Er wordt onderzocht of die bijeenkomst onder de krijgswet wel had mogen plaatsvinden. In de oostelijke stad Slovjansk vielen bij bombardementen 5 doden en 9 gewonden. Rusland zegt in de afgelopen week 27 Oekraïnse schepen te hebben geraakt.
9: Binnen de Poolse rechtspopulistische oppositiepartij PiS is het definitief tot een breuk gekomen. 40 parlementariërs hebben zich afgesplitst, onder wie oud-premier Morawiecki. De scheuring draait om de koers van de partij. Partijvoorzitter Kaczynski koos een uiterst rechtse premierskandidaat, terwijl Morawiecki en zijn aanhang een gematigder centrumrechtse richting willen. Morawiecki zegt dat hij en zijn medestanders uit de partij zijn gedwongen. Of hij een nieuwe partij opricht, laat hij nog in het midden.
11: De Ierse politie heeft een autobom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland, meldt de Ierse omroep RTE. De auto werd woensdag tegengehouden bij Carrickmacross in het noorden van Ierland. Volgens de politie zijn geradicaliseerde republikeinen verantwoordelijk. De bom was klaar voor gebruik en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten worden verhoord, onder wie een 20-jarige rechtenstudente.
9: De Europese Unie plaatst 5 Iraanse rechters en een hacker op de sanctielijst. De EU-lidstaten stemden daar vrijdag mee in. De rechters legden straffen op, waaronder de doodstraf, aan deelnemers van de demonstraties in 2022 na de dood van Mahsa Amini. De hacker richtte een cybergroep op die nauw samenwerkte met de Islamitische Revolutionaire Garde. In totaal staan nu 269 Iraniërs op de EU-sanctielijst. 2 grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot 1 grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuis blijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de zware koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%, de S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden, doordat de nieuwe Amerikaanse importheffingen van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners de vraag naar olie onder druk kunnen zetten. Donderdag verloren de Amerikaanse beurzen nog tot 2,2% door zorgen over hoge investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
12: Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
9: Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur.
0: Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
13: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de Commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de Commissie voor te zetten.
0: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Felix Auger-Aliassime keert in februari terug naar het ABN AMRO Open in Ahoy. De 25-jarige Canadees, momenteel de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in 2022. Vorig jaar verloor hij de finale van Alex de Minaur. De 54ste editie van het tennistoernooi in Rotterdam is van 6 tot en met 14 februari. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje.
16: Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië.
17: Max Verstappen heeft de 2e tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd 3e. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur.
18: Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat 3e op bijna 7 minuten.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Langs de kust en in Limburg is het al zonnig. Het wordt 22 graden aan zee tot plaatselijk 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht koelt het af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 21 tot 28 graden met een matige westenwind. Het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls. Volgens hem is het nodige aan het incident voorafgegaan. De familie van het slachtoffer spreekt dat tegen en noemt het zinloos geweld. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding en is op zoek naar de schutter.
24: Het Tuchtcollege in Zwolle heeft twee psychiaters en twee GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
25: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht.
26: IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is.
27: De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafse Weg.
26: IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval, meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen eisen losgeld om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet te publiceren. Tialf bevestigt de aanval en zegt in gesprek te zijn met de criminelen. De groep achter de hack heet The Gentleman, een organisatie die sinds vorige zomer actief is. Tialf wordt in 2030 de locatie voor het Olympische langebaanschaatsen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws.
31: Israël gaat nieuwe nederzettingen van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever vestigen. Premier Netanyahu kondigde dat aan na een aanval van kolonisten op een dorp ten zuidwesten van Nablus, waarbij 2 Israëliërs en zeker 4 Palestijnen om het leven kwamen. De Israëlische krijgsmacht sprak van een ongecoördineerde en gevaarlijke actie. Naast nieuwe nederzettingen krijgen meer kolonies een juridische basis naar Israëlisch recht. Naar internationaal recht zijn alle Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal.
1: Bij Russische aanvallen op de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vrijdag 10 doden en zo'n 100 gewonden gevallen, meldt president Zelensky. Volgens aanklagers werd een evenement van de wapensector geraakt. Er wordt onderzocht of die bijeenkomst onder de krijgswet wel had mogen plaatsvinden. In de oostelijke stad Slovjansk vielen bij bombardementen 5 doden en 9 gewonden. Rusland zegt in de afgelopen week 27 Oekraïnse schepen te hebben geraakt.
2: Binnen de Poolse rechtspopulistische oppositiepartij PiS is het definitief tot een breuk gekomen. 40 parlementariërs hebben zich afgesplitst, onder wie oud-premier Morawiecki. De scheuring draait om de koers van de partij. Partijvoorzitter Kaczynski koos een uiterst rechtse premierskandidaat, terwijl Morawiecki en zijn aanhang een gematigder centrumrechtse richting willen. Morawiecki zegt dat hij en zijn medestanders uit de partij zijn gedwongen. Of hij een nieuwe partij opricht, laat hij nog in het midden.
3: De Ierse politie heeft een autobom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland, meldt de Ierse omroep RTE. De auto werd woensdag tegengehouden bij Carrickmacross in het noorden van Ierland. Volgens de politie zijn geradicaliseerde republikeinen verantwoordelijk. De bom was klaar voor gebruik en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten worden verhoord, onder wie een 20-jarige rechtenstudente.
4: De Europese Unie plaatst 5 Iraanse rechters en een hacker op de sanctielijst. De EU-lidstaten stemden daar vrijdag mee in. De rechters legden straffen op, waaronder de doodstraf, aan deelnemers van de demonstraties in 2022 na de dood van Mahsa Amini. De hacker richtte een cybergroep op die nauw samenwerkte met de Islamitische Revolutionaire Garde. In totaal staan nu 269 Iraniërs op de EU-sanctielijst.
6: 2 grote natuurbranden ten westen van Madrid voegen zich samen tot 1 grote bosbrand die nog niet onder controle is. Wind, droge lucht en droog terrein bemoeilijken het blussen. Bijna 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten thuisblijven. Premier Sanchez heeft de situatie dramatisch genoemd en de EU om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. Ook elders in Spanje woeden bosbranden.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
10: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
11: VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien.
0: Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro. En nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen. Onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
5: Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo.

0: vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voor te zetten. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse Voetbalbond heeft Jürgen Klopp aangesteld als nieuwe bondscoach. De 59-jarige oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Leinders wordt een van zijn assistenten. De eerste wedstrijd onder Klopp is op 24 september in de Nations League tegen Oranje. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië. Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd derde. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur. Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat derde op bijna 7 minuten. Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup-titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Langs de kust en in Limburg schijnt de zon al volop. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak. Alleen langs de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met maxima van 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het

0: eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Via Giro 3525 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na twee zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls. Volgens hem is het nodige aan het incident voorafgegaan. De familie van het slachtoffer spreekt dat tegen en noemt het zinloos geweld. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het Tuchtcollege in Zwolle heeft twee psychiaters en twee GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht. IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is. De gemeente Nijmegen handhaaft ook op de laatste avond van Matrix at the Park in het Hunnerpark extra veiligheidsmaatregelen. De politie mag preventief blijven fouilleren. Donderdagavond werden 9 slag- en steekwapens ingenomen bij fouilleeracties. De maatregelen werden ingesteld na geweldsincidenten rond de Vierdaagse feesten, waaronder een dodelijk schietincident eerder deze week op de Graafse Weg. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Jordanië heeft opnieuw een grote aanval uit Iran afgeslagen. De Jordaanse krijgsmacht zegt 7 raketten en 6 drones te hebben onderschept met luchtafweer en gevechtsvliegtuigen. Er vielen geen slachtoffers en er was geen materiële schade. Iran viel Jordanië aan omdat er Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Ook Bahrein en Kuwait zouden zijn bestookt. De Surinaamse regering is verontrust over het aantal zelfmoordgevallen in het land. In juni zijn er volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. Minister Misikaba pleit voor een nationale aanpak. De Surinaamse crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel en werkt samen met de Nederlandse organisatie 113 zelfmoordpreventie.
3: Israël gaat nieuwe nederzettingen van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever vestigen. Premier Netanyahu kondigde dat aan na een aanval van kolonisten op een dorp ten zuidwesten van Nablus, waarbij 2 Israëliërs en zeker 4 Palestijnen om het leven kwamen. De Israëlische krijgsmacht sprak van een ongecoördineerde en gevaarlijke actie. Naast nieuwe nederzettingen krijgen meer kolonies een juridische basis naar Israëlisch recht. Na internationaal recht zijn alle Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal.
4: Bij Russische aanvallen op de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vrijdag 10 doden en zo'n 100 gewonden gevallen, meldt president Zelensky. Volgens aanklagers werd een evenement van de wapensector geraakt. Er wordt onderzocht of die bijeenkomst onder de krijgswet wel had mogen plaatsvinden. In de oostelijke stad Slovjansk vielen bij bombardementen 5 doden en 9 gewonden. Rusland zegt in de afgelopen week 27 Oekraïnse schepen te hebben geraakt.
5: Binnen de Poolse rechtspopulistische oppositiepartij PiS is het definitief tot een breuk gekomen. 40 parlementariërs hebben zich afgesplitst, onder wie oud-premier Morawiecki. De scheuring draait om de koers van de partij. Partijvoorzitter Kaczynski koos een uiterst rechtse premierskandidaat, terwijl Morawiecki en zijn aanhang een gematigder centrumrechtse richting willen. Morawiecki zegt dat hij en zijn medestanders uit de partij zijn gedwongen. Of hij een nieuwe partij opricht, laat hij nog in het midden.
6: De Ierse politie heeft een autobom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland, meldt de Ierse omroep RTE. De auto werd woensdag tegengehouden bij Carrickmacross in het noorden van Ierland. Volgens de politie zijn geradicaliseerde republikeinen verantwoordelijk. De bom was klaar voor gebruik en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten worden verhoord, onder wie een 20-jarige rechtenstudente.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
9: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
10: VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen. En nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen. Onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
11: Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
12: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voor te zetten.
13: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbenmond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië.
16: Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd derde. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur.
17: Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat derde op bijna 7 minuten.
18: Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup-titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS.
19: Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens. De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Langs de kust en in Limburg schijnt de zon al volop. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 21 tot 28 graden en het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls. Die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnapark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen. De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield.
2: Via Giro 3525 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na twee zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn. Het Tuchtcollege in Zwolle heeft twee psychiaters en twee GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
3: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht.
23: IJsstadion Tialf in Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Volgens een woordvoerder is de impact nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. RTL Nieuws meldt dat de cybercriminelen los geld eisen om computers weer toegankelijk te maken en gestolen data niet op het dark web te publiceren. Tialf zou gehackt zijn door The Gentleman, een nieuwe cybercriminele groepering die sinds vorige zomer actief is.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist.
4: De Surinaamse regering is verontrust over het aantal zelfmoordgevallen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met fatale afloop. De Surinaamse crisishulplijn 114 biedt na een inactieve periode opnieuw professionele begeleiding. Suriname werkt samen met de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie aan verdere ontwikkeling van de hulpverlening. Onderminister Jatna Nansing wil daarnaast een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Jordanië heeft opnieuw een grote aanval uit Iran afgeslagen. De Jordaanse krijgsmacht zegt 7 raketten en 6 drones te hebben onderschept met luchtafweer en gevechtsvliegtuigen. Er vielen geen slachtoffers en er was geen materiële schade. Iran viel Jordanië aan omdat er Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Ook Bahrein en Kuwait zouden zijn bestookt.
5: Israël gaat nieuwe nederzettingen van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever vestigen. Premier Netanyahu kondigde dat aan na een aanval van kolonisten op een dorp ten zuidwesten van Nablus, waarbij 2 Israëliërs en zeker 4 Palestijnen om het leven kwamen. De Israëlische krijgsmacht sprak van een ongecoördineerde en gevaarlijke actie. Naast nieuwe nederzettingen krijgen meer kolonies een juridische basis naar Israëlisch recht. Na internationaal recht zijn alle Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal.
6: Bij Russische aanvallen op de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vrijdag 10 doden en zo'n 100 gewonden gevallen, meldt president Zelensky. Volgens aanklagers werd een evenement van de wapensector geraakt. Er wordt onderzocht of die bijeenkomst onder de krijgswet wel had mogen plaatsvinden. In de oostelijke stad Slovjansk vielen bij bombardementen 5 doden en 9 gewonden. Rusland zegt in de afgelopen week 27 Oekraïnse schepen te hebben geraakt.
7: Binnen de Poolse rechtspopulistische oppositiepartij PiS is het definitief tot een breuk gekomen. 40 parlementariërs hebben zich afgesplitst, onder wie oud-premier Morawiecki. De scheuring draait om de koers van de partij. Partijvoorzitter Kaczynski koos een uiterst rechtse premierskandidaat, terwijl Morawiecki en zijn aanhang een gematigder centrumrechtse richting willen. Morawiecki zegt dat hij en zijn medestanders uit de partij zijn gedwongen. Of hij een nieuwe partij opricht, laat hij nog in het midden.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
27: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
28: Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen. En nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
10: Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
11: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten.
12: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de derde keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië. Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd derde. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur. Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat derde op bijna 7 minuten. Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup-titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS.
15: Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens. De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Langs de kust en in Limburg schijnt de zon al volop. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust waait het matig uit het zuidwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima van 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's, om overtreders te identificeren, worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen, in plaats van maandag. In de nacht van vrijdag op zaterdag komt de camera in de zuidelijke rijrichting. Een nacht later in de noordelijke richting. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat vrachtwagens over de zwaar belaste brug rijden.
19: De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnerpark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen.
20: Via Giro 3525 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na 2 zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn.
21: Het Tuchtcollege in Zwolle heeft 2 psychiaters en 2 GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
22: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Israëlische premier Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump en de herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Ook de Oekraïense president Zelensky zou dinsdag Trump treffen in het Witte Huis. Over dat bezoek bestaat nog onduidelijkheid, omdat Oekraïne nog wacht op officiële bevestiging van de planning.
29: De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. Jordanië heeft opnieuw een grote aanval uit Iran afgeslagen. De Jordaanse krijgsmacht zegt 7 raketten en 6 drones te hebben onderschept met luchtafweer en gevechtsvliegtuigen. Er vielen geen slachtoffers en er was geen materiële schade. Iran viel Jordanië aan omdat er Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Ook Bahrein en Kuwait zouden zijn bestookt.
4: Israël gaat nieuwe nederzettingen van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever vestigen. Premier Netanyahu kondigde dat aan na een aanval van kolonisten op een dorp ten zuidwesten van Nablus, waarbij 2 Israëliërs en zeker 4 Palestijnen om het leven kwamen. De Israëlische krijgsmacht sprak van een ongecoördineerde en gevaarlijke actie. Naast nieuwe nederzettingen krijgen meer kolonies een juridische basis naar Israëlisch recht. Naar internationaal recht zijn alle Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal.
29: Bij Russische aanvallen op de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vrijdag 10 doden en zo'n 100 gewonden gevallen, meldt president Zelensky. Volgens aanklagers werd een evenement van de wapensector geraakt. Er wordt onderzocht of die bijeenkomst onder de krijgswet wel had mogen plaatsvinden. In de oostelijke stad Slovjansk vielen bij bombardementen 5 doden en 9 gewonden. Rusland zegt in de afgelopen week 27 Oekraïnse schepen te hebben geraakt.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt.
5: Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro. En nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen. Onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
6: Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
7: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voor te zetten.
8: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Pep Guardiola heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat hij niet beschikbaar is als bondscoach. De 55-jarige Spanjaard stond op het lijstje om de opgestapte Gennaro Gattuso op te volgen, melden onder meer La Gazzetta dello Sport en persbureau ANSA. Italië ontbrak deze zomer voor de 3e keer op rij op het WK. Guardiola vertrok in mei na 10 jaar bij Manchester City. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië.
24: Max Verstappen heeft de 2e tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De 4-voudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd 3e. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur.
25: Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat 3e op bijna 7 minuten.
26: Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS.
27: Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens.
23: De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Langs de kust en in Limburg schijnt de zon al volop. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak, alleen aan de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 21 tot 28 graden, met een matige westenwind. Het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen, in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog.
13: De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnerpark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen.
14: Via Giro 3525 is bijna €2 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na 2 zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn.
15: Het Tuchtcollege in Zwolle heeft 2 psychiaters en 2 GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
16: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekort schoot.
29: De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Frans-Zweedse modellen-scout en modeondernemer Daniel Siad is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siad op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siad had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking.
18: De Israëlische premier Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump en de herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Ook de Oekraïense president Zelensky zou dinsdag Trump treffen in het Witte Huis. Over dat bezoek bestaat nog onduidelijkheid, omdat Oekraïne nog wacht op officiële bevestiging van de planning.
19: De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio.
20: Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist.
21: Jordanië heeft opnieuw een grote aanval uit Iran afgeslagen. De Jordaanse krijgsmacht zegt 7 raketten en 6 drones te hebben onderschept met luchtafweer en gevechtsvliegtuigen. Er vielen geen slachtoffers en er was geen materiële schade. Iran viel Jordanië aan omdat er Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Ook Bahrein en Kuwait zouden zijn bestookt.
22: Israël gaat nieuwe nederzettingen van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever vestigen. Premier Netanyahu kondigde dat aan na een aanval van kolonisten op een dorp ten zuidwesten van Nablus, waarbij 2 Israëliërs en zeker 4 Palestijnen om het leven kwamen. De Israëlische krijgsmacht sprak van een ongecoördineerde en gevaarlijke actie. Naast nieuwe nederzettingen krijgen meer kolonies een juridische basis naar Israëlisch recht. Naar internationaal recht zijn alle Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
31: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van

0: over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot 975 miljoen euro en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
1: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de derde keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten. China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als nieuwe bondscoach. De 49-jarige Nederlander volgt de maandag vertrokken Rudy Garcia op en tekent tot en met het EK van 2028. Boudewijn Zende, Maarten Martens en Reinier Robbemond worden zijn assistenten. Van Bommel was eerder trainer van Royal Antwerp, waarmee hij in 2023 kampioen werd. Zijn eerste interland is op 25 september, een Nations League-wedstrijd tegen Italië.
3: Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd derde. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur.
4: Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat derde op bijna 7 minuten.
5: Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS.
6: Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens. De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens.
7: Wielrenster Lorena Wiebes heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen voor vrouwen gewonnen.
8: De renster van SD Works ProTime was veruit de snelste in de sprint en bleef haar Italiaanse ploeggenote Barbara Guariski voor. De 27-jarige Wiebes is

0: is meteen ook de eerste klassementsleidster met 7 seconden voorsprong op Kwariski. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is droog en de zon breekt op steeds meer plaatsen door. Langs de kust en in Limburg schijnt de zon al volop. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. De wind is zwak, alleen langs de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht koelt het af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met maxima van 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Het blijft droog met een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnapark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen. Via Giro 3525 is bijna €2 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na 2 zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn. Het Tuchtcollege in Zwolle heeft 2 psychiaters en 2 GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd in juli 2020 aangereden op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. De rechtbank oordeelde vorige week dat overtuigend bewijs ontbreekt dat T. onvoldoende op de weg lette. Het OM had 8 weken cel geëist en vindt dat de automobilist tekortschoot. De nabestaanden zijn volgens hun advocaat voorzichtig opgelucht.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht. De Frans-Zweedse modellen-scout en modeondernemer Daniel Siad is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siad op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siad had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking. De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. Jordanië heeft opnieuw een grote aanval uit Iran afgeslagen. De Jordaanse krijgsmacht zegt 7 raketten en 6 drones te hebben onderschept met luchtafweer en gevechtsvliegtuigen. Er vielen geen slachtoffers en er was geen materiële schade. Iran viel Jordanië aan omdat er Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Ook Bahrein en Kuwait zouden zijn bestookt.
7: Israël gaat nieuwe nederzettingen van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever vestigen. Premier Netanyahu kondigde dat aan na een aanval van kolonisten op een dorp ten zuidwesten van Nablus, waarbij 2 Israëliërs en zeker 4 Palestijnen om het leven kwamen. De Israëlische krijgsmacht sprak van een ongecoördineerde en gevaarlijke actie. Naast nieuwe nederzettingen krijgen meer kolonies een juridische basis naar Israëlisch recht. Na internationaal recht zijn alle Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
8: Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
9: Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
10: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voor te zetten.
11: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de 2e tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De 4-voudig wereldkampioen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1:19.559, bijna een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc in de Ferrari. Lewis Hamilton werd 3e. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie en werd vervangen door Frederik Vesti. De kwalificatie is zaterdag om 4 uur, de race zondag om 3 uur.
14: Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Al d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat 3e op bijna 7 minuten.
15: Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup-titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS.
16: Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens. De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens.
13: Wielrenster Lorena Wiebes heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Works ProTime was veruit de snelste in de sprint en bleef haar Italiaanse ploeggenote Barbara Guariski voor. De 27-jarige Wiebes is meteen ook de eerste klassementsleidster, met 7 seconden voorsprong op Guariski. Middenvelder Rodri mist waarschijnlijk de start van het seizoen bij Manchester City. De Spanjaard ondergaat maandag een rugoperatie, bevestigde coach Enzo Maresca. Rodri werd afgelopen zondag wereldkampioen met Spanje en werd uitgeroepen tot een van de beste spelers van het toernooi. Maresca wilde niet ingaan op geruchten over een mogelijke transfer naar Real Madrid. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee, tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt warm. 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
19: Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog.
20: De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnerpark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen.
21: Via Giro 3525 is bijna €2 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na 2 zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn. Het Tuchtcollege in Zwolle heeft 2 psychiaters en 2 GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim.
0: Ze deelde informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. In het departement Gironde is 12.500 hectare bos verbrand, in de buurt van Lège-Cap-Ferret. Zeker 50 huizen en een camping zijn verwoest. Verder naar het zuiden woedt bij de badplaats Biscarrosse een brand die 2600 hectare heeft gewoest. Meer dan 1000 brandweerlieden zijn ingezet, ondersteund door blushhelikopters en vliegtuigen.
24: Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht.
25: De Frans-Zweedse modellen-scout en modeondernemer Daniel Siat is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siat op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siat had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking.
26: De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio.
27: Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist.
28: Jordanië heeft opnieuw een grote aanval uit Iran afgeslagen. De Jordaanse krijgsmacht zegt 7 raketten en 6 drones te hebben onderschept met luchtafweer en gevechtsvliegtuigen. Er vielen geen slachtoffers en er was geen materiële schade. Iran viel Jordanië aan omdat er Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Ook Bahrein en Kuwait zouden zijn bestookt.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af.
5: Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
6: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
7: VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
8: Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
9: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten.
10: China legt exportbeperkingen op aan 14 Europese bedrijven, waaronder het Duitse defensieconcern Rheinmetall en het Nederlandse Royal IHC. Het gaat om een vergeldingsmaatregel voor EU-sancties tegen Chinese bedrijven in het nieuwste sanctiepakket tegen Rusland. De export van goederen met zowel civiele als militaire toepassingen naar deze bedrijven is per direct verboden. De economische gevolgen voor de Europese bedrijven zijn waarschijnlijk beperkt.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat derde op bijna 7 minuten. Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS. Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens. De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Works ProTime was veruit de snelste in de sprint en bleef haar Italiaanse ploeggenote Barbara Guariski voor.
1: De 27-jarige Wiebes is meteen ook de eerste klassementsleidster, met 7 seconden voorsprong op Kwariski. Middenvelder Rodri mist waarschijnlijk de start van het seizoen bij Manchester City. De Spanjaard ondergaat maandag een rugoperatie, bevestigde coach Enzo Maresca. Rodri werd afgelopen zondag wereldkampioen met Spanje en werd uitgeroepen tot een van de beste spelers van het toernooi. Maresca wilde niet ingaan op geruchten over een mogelijke transfer naar Real Madrid. Tadej Pogacar heeft vrijdag zijn 5e etappezege in deze Tour de France geboekt. De Sloveense gele truidrager won de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez over bijna 128 kilometer. Hij wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd tweede voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Alleen het algemeen klassement lijkt definitief beslist in het voordeel van Pogacar. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. In de rest van het land is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt warm. 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen. In de loop van morgenavond kan in het noorden de bewolking toenemen.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
17: Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog.
18: De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnerpark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen.
19: Via Giro 3525 is bijna €2 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na 2 zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten.
0: Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn.
2: Het Tuchtcollege in Zwolle heeft 2 psychiaters en 2 GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het in Oekraïne een aanval heeft uitgevoerd op een drone-demonstratie bij Kiev. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden daar zowel Oekraïense als buitenlandse modellen getoond. De Oekraïense nieuwssite Kiev Independent meldt dat bij een defensiebeurs bij Kiev 10 doden en meer dan 100 gewonden vielen. Na de aanval ontstond online discussie over de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen.
23: Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. In het departement Gironde is 12.500 hectare bos verbrand, in de buurt van Lège-Cap-Ferret. Zeker 50 huizen en een camping zijn verwoest. Verder naar het zuiden woedt bij de badplaats Biscarrosse een brand die 2600 hectare heeft gewoest. Meer dan 1000 brandweerlieden zijn ingezet, ondersteund door blushhelikopters en vliegtuigen.
24: Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht.
25: De Frans-Zweedse modellenscout en modeondernemer Daniel Siat is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siat op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siat had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking.
26: De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio.
27: Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten. Een plus van 0,3%. Beleggers verwerkten bedrijfscijfers en reageerden op nieuwe Amerikaanse importheffingen. Chiptoeleverancier Besi daalde opnieuw, terwijl dataleverancier Relix ruim 4% steeg na sterke kwartaalcijfers. Ook andere Europese beurzen sloten de week met winst af.
5: Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
6: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
7: VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
8: Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
9: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voort te zetten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Het peloton in de Tour de France is vertrokken in Gap voor de 19e etappe, die finisht bovenop de Alpe d'Huez. De rit gaat over bijna 128 kilometer en telt 3500 hoogtemeters. Gele truidrager Tadej Pogacar begint met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat derde op bijna 7 minuten. Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup-titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS. Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens. De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens.
0: Wielrenster Lorena Wiebes heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Works ProTime was veruit de snelste in de sprint en bleef haar Italiaanse ploeggenote Barbara Guariski voor. De 27-jarige Wiebes is meteen ook de eerste klassementsleidster, met 7 seconden voorsprong op Guariski. Middenvelder Rodri mist waarschijnlijk de start van het seizoen bij Manchester City. De Spanjaard ondergaat maandag een rugoperatie, bevestigde coach Enzo Maresca. Rodri werd afgelopen zondag wereldkampioen met Spanje en werd uitgeroepen tot een van de beste spelers van het toernooi. Maresca wilde niet ingaan op geruchten over een mogelijke transfer naar Real Madrid. Tadej Pogacar heeft op Alpe d'Huez zijn 5e etappezege in deze Tour de France geboekt. De gele truidrager reed in de 19e etappe als enige klassementsrenner naar de kopgroep en won de rit. De Fransman Lenny Martinez werd tweede, de Ecuadoriaan Richard Carapaz derde. In de andere klassementen werd ook strijd geleverd. Valentin Paret-Peintre nam de leiding over in het bergklassement en Mats Pedersen liep verder uit in het puntenklassement. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. In het noordelijk kustgebied waait een matige zuidwestenwind, elders is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee tot zo'n 8 graden in het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
16: Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen, in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog.
17: De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnerpark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen.
18: Via Giro 3525 is bijna €2 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na 2 zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond,
2: richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn. Het Tuchtcollege in Zwolle heeft 2 psychiaters en 2 GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het in Oekraïne een aanval heeft uitgevoerd op een drone-demonstratie bij Kiev. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden daar zowel Oekraïense als buitenlandse modellen getoond. De Oekraïense nieuwssite Kiev Independent meldt dat bij een defensiebeurs bij Kiev 10 doden en meer dan 100 gewonden vielen. Na de aanval ontstond online discussie over de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen.
21: Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. In het departement Gironde is 12.500 hectare bos verbrand, in de buurt van Lège Cap Ferret. Zeker 50 huizen en een camping zijn verwoest. Verder naar het zuiden woedt bij de badplaats Biscarros een brand die 2600 hectare heeft gewoest. Meer dan 1000 brandweerlieden zijn ingezet, ondersteund door blushelikopters en vliegtuigen.
22: Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht.
23: De Frans-Zweedse modellenscout en modeondernemer Daniel Siat is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siat op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siat had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking.
24: De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio.
25: Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten. Een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global.

0: cijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
1: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
2: De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voor te zetten.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Sporttribunaal CAS behandelt op 8 oktober het beroep van Senegal tegen de intrekking van de Afrika Cup-titel. De Afrikaanse Voetbalbond riep Marokko in maart alsnog tot winnaar uit nadat de finale in Rabat was ontaard in chaos. Senegalese spelers verlieten toen uit protest het veld vanwege een late strafschop voor Marokko. Na terugkeer op het veld won Senegal alsnog met 1-0 in de verlenging. De Senegalese bond stapte vervolgens naar het CAS. Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens. De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Works ProTime was veruit de snelste in de sprint en bleef haar Italiaanse ploeggenote Barbara Gwariski voor. De 27-jarige Wiebes is meteen ook de eerste klassementsleidster, met 7 seconden voorsprong op Gwariski. Middenvelder Rodri mist waarschijnlijk de start van het seizoen bij Manchester City. De Spanjaard ondergaat maandag een rugoperatie, bevestigt de coach Enzo Maresca. Rodri werd afgelopen zondag wereldkampioen met Spanje en werd uitgeroepen tot een van de beste spelers van het toernooi. Maresca wilde niet ingaan op geruchten over een mogelijke transfer naar Real Madrid. Tadej Pogacar heeft op Alpe d'Huez zijn 5e etappezege in deze Tour de France geboekt. De Sloveense gele truidrager was de beste in de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez en wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd 2e voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Pogacar leidt in het algemeen klassement met ruim 7 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. Carapaz is de nieuwe

0: leider in het bergklassement. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was in zijn Red Bull daarna 17e langzamer dan Lewis Hamilton in de Ferrari. Hamilton reed de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. Zaterdag volgt nog een vrije training. Daarna staat om 16:00 de kwalificatie op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Komende nacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee en plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt warm. 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het westen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 16:45 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 18:00 de tijd om de finish te bereiken.
6: Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog.
2: De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnerpark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen.
6: Via Giro 3525 is bijna €2 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, na twee zware bevingen waarbij duizenden mensen omkwamen. Nu de zoekacties grotendeels zijn afgerond, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Volgens de hulporganisatie zijn 44 ziekenhuizen en meer dan 100 gezondheidscentra beschadigd geraakt. Het Giro-nummer blijft open, omdat er volgens het Rode Kruis steun nodig is voor de langere termijn. Het Tuchtcollege in Zwolle heeft twee psychiaters en twee GZ-psychologen een waarschuwing gegeven wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze deelden informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen met diens ex-werkgever en de politie. De verpleegkundige werd verdacht van betrokkenheid bij zo'n 20 sterfgevallen, maar de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Tuchtcollege hebben de zorgverleners onvoldoende onderbouwd
2: dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk was. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het in Oekraïne een aanval heeft uitgevoerd op een drone-demonstratie bij Kiev. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden daar zowel Oekraïense als buitenlandse modellen getoond. De Oekraïense nieuwssite Kiev Independent meldt dat bij een defensiebeurs bij Kiev 10 doden en meer dan 100 gewonden vielen. Na de aanval ontstond online discussie over de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen. Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. In het departement Gironde is 12.500 hectare bos verbrand, in de buurt van Lège-Cap-Ferret. Zeker 50 huizen en een camping zijn verwoest. Verder naar het zuiden woedt bij de badplaats Biscarros een brand die 2600 hectare heeft gewoest. Meer dan 1000 brandweerlieden zijn ingezet, ondersteund door blushhelikopters en vliegtuigen. Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht. De Frans-Zweedse modellen-scout en modeondernemer Daniel Siad is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siad op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siad had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking. De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten. Een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. De Europese Commissie concludeert dat TikTok opnieuw de Europese digitale regels overtreedt. Dit keer omdat het platform te weinig doet om accounts en berichten van minderjarigen af te schermen. Kinderen kunnen hun account openbaar maken en zijn ook met een privéaccount makkelijk vindbaar. Dat maakt hen kwetsbaar voor ongewenst contact en misbruik, aldus de commissie. Het is al de 3e keer dat Brussel vaststelt dat TikTok de regels overtreedt. TikTok zegt de bevindingen te zullen bestuderen en de dialoog met de commissie voor te zetten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Het gedegradeerde NAC Breda versterkt zich met Mats Seuntjens. De 34-jarige aanvaller tekent voor 2 seizoenen en keert daarmee terug bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Seuntjens speelde de laatste jaren bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep. Maandag sluit hij aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Works ProTime was veruit de snelste in de sprint en bleef haar Italiaanse ploeggenote Barbara Guariski voor. De 27-jarige Wiebes is meteen ook de eerste klassementsleidster, met 7 seconden voorsprong op Guariski. Middenvelder Rodri mist waarschijnlijk de start van het seizoen bij Manchester City. De Spanjaard ondergaat maandag een rugoperatie, bevestigde coach Enzo Maresca. Rodri werd afgelopen zondag wereldkampioen met Spanje en werd uitgeroepen tot een van de beste spelers van het toernooi. Maresca wilde niet ingaan op geruchten over een mogelijke transfer naar Real Madrid. Tadej Pogacar heeft op Alpe d'Huez zijn 5e etappezege in deze Tour de France geboekt. De Sloveense gele truidrager was de beste in de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez en wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd 2e voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Pogacar leidt in het algemeen klassement met ruim 7 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. Carapaz is de nieuwe leider in het bergklassement. Tadej Pogacar heeft zijn zege op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen zevende met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het droog en warmer met zonnige perioden en wat wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jongeman om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunner Park heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat het in Oekraïne een aanval heeft uitgevoerd op een drone-demonstratie bij Kiev. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden daar zowel Oekraïense als buitenlandse modellen getoond. De Oekraïense nieuwssite Kiev Independent meldt dat bij een defensiebeurs bij Kiev 10 doden en meer dan 100 gewonden vielen. Na de aanval ontstond online discussie over de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen. Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. In het departement Gironde is 12.500 hectare bos verbrand, in de buurt van Lège-Cap-Ferret. Zeker 50 huizen en een camping zijn verwoest. Verder naar het zuiden woedt bij de badplaats Biscarros een brand die 2600 hectare heeft gewoest. Meer dan 1000 brandweerlieden zijn ingezet, ondersteund door blushelikopters en vliegtuigen. Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht. De Frans-Zweedse modellenscout en modeondernemer Daniel Siat is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siat op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siat had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking. De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen. Een voertuig vol explosieven reed in op een beveiligingspost in een district nabij de Afghaanse grens. De Pakistanse strijdmacht zegt de aanval direct te hebben vergolden door 12 rebellen te doden. Een lokale tak van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van OpenAI-modellen te stimuleren. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. Ook Meta en Palantir steunen de oproep. Chinese bedrijven als DeepSeek brachten al eerder open modellen op de markt die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n €4,7 miljard, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen voor vrouwen gewonnen. De renster van SD Works Protime was veruit de snelste in de sprint en bleef haar Italiaanse ploeggenote Barbara Guariski voor. De 27-jarige Wiebes is meteen ook de eerste klassementsleidster, met 7 seconden voorsprong op Guariski. Middenvelder Rodri mist waarschijnlijk de start van het seizoen bij Manchester City. De Spanjaard ondergaat maandag een rugoperatie, bevestigde coach Enzo Maresca. Rodri werd afgelopen zondag wereldkampioen met Spanje en werd uitgeroepen tot een van de beste spelers van het toernooi. Maresca wilde niet ingaan op geruchten over een mogelijke transfer naar Real Madrid.
7: Tadej Pogacar heeft op Alpe d'Huez zijn 5e etappezege in deze Tour de France geboekt. De Sloveense gele truidrager was de beste in de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez en wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd 2e voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Pogacar leidt in het algemeen klassement met ruim 7 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. Carapaz is de nieuwe leider in het bergklassement. Tadej Pogacar heeft zijn zege op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen zevende met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette hoopt het team aan de eerste titel in 43 jaar te helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij zei dat hij zich nog wil opofferen en de kans wil krijgen om een titel te veroveren. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt warm. 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het westen. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jongeman om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls. Die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnerpark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie gaat bij Rusland protesteren na nieuwe aanvallen op Oekraïne, waarbij op meerdere plekken mensen om het leven kwamen. In de stad Sloviansk raakte een ereconsulaat van EU-lid Letland beschadigd door een bom, waarbij twee medewerkers gewond raakten. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verweet Rusland met opzet burgers aan te vallen en kondigde aan dat de Russische gezant ontboden zal worden. Kallas stelde ook een aanscherping van de sancties tegen Rusland in het vooruitzicht.
13: Rusland zegt dat het in Oekraïne een aanval heeft uitgevoerd op een drone-demonstratie bij Kiev. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden daar zowel Oekraïnse als buitenlandse modellen getoond. De Oekraïnse nieuwssite Kiev Independent meldt dat bij een defensiebeurs bij Kiev 10 doden en meer dan 100 gewonden vielen. Na de aanval ontstond online discussie over de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen.
14: Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. In het departement Gironde is 12.500 hectare bos verbrand, in de buurt van Lège-Cap-Ferret. Zeker 50 huizen en een camping zijn verwoest. Verder naar het zuiden woedt bij de badplaats Biscarrosse een brand die 2600 hectare heeft gewoest. Meer dan 1000 brandweerlieden zijn ingezet, ondersteund door blushhelikopters en vliegtuigen.
15: Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht.
16: De Frans-Zweedse modellenscout en modeondernemer Daniel Siat is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siat op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siat had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking.
17: De Surinaamse regering is verontrust over het hoge aantal zelfmoordpogingen in het land. In juni zijn volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met dodelijke afloop. De crisishulplijn 114 is na een inactieve periode weer operationeel, met hulp van de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Onderminister Jatna Nansing wil een laagdrempelig netwerk opzetten waarbij mensen op wijkniveau terecht kunnen. Suriname heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de hoogste zelfdodingscijfers in de regio.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers in Washington op om de ontwikkeling van OpenAI-modellen te stimuleren.
0: In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. Ook Meta en Palantir hebben de brief ondertekend. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsingrepen en stellen dat open modellen de concurrentie versterken. Opvallend is dat OpenAI en Anthropic de brief niet hebben ondertekend.
21: De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40.
22: Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
23: Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n €4,7 miljard, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
24: VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk.
25: Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Middenvelder Rodri mist waarschijnlijk de start van het seizoen bij Manchester City. De Spanjaard ondergaat maandag een rugoperatie, bevestigde coach Enzo Maresca. Rodri werd afgelopen zondag wereldkampioen met Spanje en werd uitgeroepen tot een van de beste spelers van het toernooi. Maresca wilde niet ingaan op geruchten over een mogelijke transfer naar Real Madrid.
28: Tadej Pogacar heeft op Alpe d'Huez zijn 5e etappezege in deze Tour de France geboekt. De Sloveense gele truidrager was de beste in de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez en wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd tweede voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Pogacar leidt in het algemeen klassement met ruim 7 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. Carapaz is de nieuwe leider in het bergklassement. Tadej Pogacar heeft zijn zege op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen.
27: Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen zevende met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette hoopt het team aan de eerste titel in 43 jaar te helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij zei dat hij zich nog wil opofferen en de kans wil krijgen om een titel te veroveren. De Colombiaanse wielrenner Ainer Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel op Alpe d'Huez door de achterruit van een volgwagen die plotseling moest remmen in de drukte. De Colombiaan liep daarbij snijwonden in het gezicht op. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. In het noordelijk kustgebied waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee, tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. Morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6 uur 's avonds de tijd om de finish te bereiken.
7: Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog.
8: De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment.
2: De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnapark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Universiteit van Oxford heeft het eerste shot gezet van een vaccin tegen de Bundibugyo-variant van het Ebola-virus. Een vrijwilliger kreeg de eerste dosis in de zogenoemde fase 1-testen, waarin medicatie voor het eerst op mensen wordt getest. De Bundibugyo-variant veroorzaakt een grote uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo, waar al zeker 1000 doden zijn gemeld. Voor deze variant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen.
12: De Europese Unie gaat bij Rusland protesteren na nieuwe aanvallen op Oekraïne, waarbij op meerdere plekken mensen om het leven kwamen. In de stad Slovjansk raakte een ereconsulaat van EU-lid Letland beschadigd door een bom, waarbij 2 medewerkers gewond raakten. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verweet Rusland met opzet burgers aan te vallen en kondigde aan dat de Russische gezant ontboden zal worden. Kallas stelde ook een aanscherping van de sancties tegen Rusland in het vooruitzicht.
13: Rusland zegt dat het in Oekraïne een aanval heeft uitgevoerd op een drone-demonstratie bij Kiev. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden daar zowel Oekraïnse als buitenlandse modellen getoond. De Oekraïense nieuwssite Kiev Independent meldt dat bij een defensiebeurs bij Kiev 10 doden en meer dan 100 gewonden vielen. Na de aanval ontstond online discussie over de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen.
14: Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. In het departement Gironde is 12.500 hectare bos verbrand, in de buurt van Lège-Cap-Ferret. Zeker 50 huizen en een camping zijn verwoest. Verder naar het zuiden woedt bij de badplaats Biscarros een brand die 2600 hectare heeft gewoest. Meer dan 1000 brandweerlieden zijn ingezet, ondersteund door blushhelikopters en vliegtuigen.
15: Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht.
16: De Frans-Zweedse modellenscout en modeondernemer Daniel Siat is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siat op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siat had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor over

0: te dalen was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft op Alpe d'Huez zijn 5e etappezege in deze Tour de France geboekt. De Sloveense gele truidrager was de beste in de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez en wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd 2e voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Pogacar leidt in het algemeen klassement met ruim 7 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. Carapaz is de nieuwe leider in het bergklassement. Tadej Pogacar heeft zijn zege op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de 4e tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen 7e met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette hoopt het team aan de eerste titel in 43 jaar te helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij zei dat hij zich nog wil opofferen en de kans wil krijgen om een titel te veroveren. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen.

0: bijdrage van UAE Team Emirates. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel op Alpe d'Huez door de achterruit van een volgwagen die plotseling moest remmen in de drukte. De Colombiaan liep daarbij snijwonden in het gezicht op. Mats Pedersen denkt nog één tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. In het noordelijk kustgebied waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee, tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. Morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 16:45 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 18:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. De schietpartij in Nijmegen, waarbij een 18-jarige jonge man om het leven kwam, was geen willekeurig geweld. Dat zegt burgemeester Bruls, die stelt dat er het nodige aan vooraf is gegaan. De familie van het slachtoffer spreekt juist van zinloos geweld. De politie onderzoekt nog de aanleiding en is op zoek naar de schutter. Het festival Matrix at the Park in het Hunnerpark heeft inmiddels besloten bepaalde artiesten niet meer te programmeren omdat er te veel jongeren op afkwamen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Universiteit van Oxford heeft het eerste shot gezet van een vaccin tegen de Bundibugyo-variant van het Ebola-virus. Een vrijwilliger kreeg de eerste dosis in de zogenoemde fase 1-testen, waarin medicatie voor het eerst op mensen wordt getest. De Bundibugyo-variant veroorzaakt een grote uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo, waar al zeker 1000 doden zijn gemeld. Voor deze variant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen. De Europese Unie gaat bij Rusland protesteren na nieuwe aanvallen op Oekraïne, waarbij op meerdere plekken mensen om het leven kwamen. In de stad Slovjansk raakte een ereconsulaat van EU-lid Letland beschadigd door een bom, waarbij 2 medewerkers gewond raakten. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verweet Rusland met opzet burgers aan te vallen en kondigde aan dat de Russische gezant ontboden zou worden. Kallas stelde ook een aanscherping van de sancties tegen Rusland in het vooruitzicht. Rusland zegt dat het in Oekraïne een aanval heeft uitgevoerd op een drone-demonstratie bij Kiev. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden daar zowel Oekraïnse als buitenlandse modellen getoond. De Oekraïnse nieuwssite Kiev Independent meldt dat bij een defensiebeurs bij Kiev 10 doden en meer dan 100 gewonden vielen. Na de aanval ontstond online discussie over de vraag of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen. Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. In het departement Gironde is 12.500 hectare bos verbrand, in de buurt van Lerge-Cap-Ferret. Zeker 50 huizen en een camping zijn verwoest. Verder naar het zuiden woedt bij de badplaats Biscarros een brand die 2600 hectare heeft gewoest. Meer dan 1000 brandweerlieden zijn ingezet, ondersteund door blushhelikopters en vliegtuigen. Netanyahu vliegt maandag naar Washington voor een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis. Het wordt volgens Israëlische media de eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de jongste oorlog in het Midden-Oosten. Ook Zelensky zou dinsdag Trump treffen, al is daar nog geen officiële bevestiging over. Volgens een Oekraïense bron hebben de VS en Oekraïne gesproken over een nieuw diplomatiek voorstel aan Rusland, waaronder een staakt het vuren in de lucht. De Frans-Zweedse modellenscout en modeondernemer Daniel Siad is op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woning aan de noordwestrand van Parijs. Volgens justitie is zijn dood niet door geweld veroorzaakt. Zijn advocaat zei eerder dat Siad op 20 juli overleed aan een hartaanval. Siad had heel veel contacten met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou jonge vrouwen voor hem hebben geronseld. Hij was ook onderwerp van Frans onderzoek naar mensenhandel en belastingontduiking. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n €4,7 miljard, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Heijmans-topman Ton Hille waarschuwt dat Nederland op slot gaat als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Volgens Hille is de infrastructuur in slechte staat en levert dat grote economische schade op. Hij wijst op de Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag, en op de dagelijkse files door te smalle bruggen. Uitstel maakt de kosten volgens hem dubbel zo hoog. Heijmans gaat zelf 4 bruggen renoveren en pleit voor meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft op Alpe d'Huez zijn 5e etappezege in deze Tour de France geboekt. De Sloveense gele truidrager was de beste in de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez en wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd 2e voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Pogacar leidt in het algemeen klassement met ruim 7 minuten voorsprong op Remco Evenepoel. Carapaz is de nieuwe leider in het bergklassement. Tadej Pogacar heeft zijn zege op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de 4e tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen 7e met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette hoopt het team aan de eerste titel in 43 jaar te helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij zei dat hij zich nog wil opofferen en de kans wil krijgen om een titel te veroveren. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel op Alpe d'Huez door de achterruit van een volgwagen die plotseling moest remmen in de drukte. De Colombiaan liep daarbij snijwonden in het gezicht op. Mats Pedersen denkt nog 1 tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt warm. 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen, in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten kampen met de zwaarste mazelenuitbraak in 35 jaar. Volgens CNN zijn in de laatste 18 maanden meer besmettingen gemeld dan in de 25 jaar daarvoor bij elkaar. Dit jaar telt het land al ruim 2300 gevallen. De ziekte gold in 2000 nog als uitgeroeid, maar de vaccinatiegraad is sindsdien gedaald. Veel patiënten zijn ongevaccineerde kinderen. In het zuidwesten van Frankrijk worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Circa 8000 inwoners en toeristen moeten weg uit het dorp Parentis-en-Born, zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. In het departement Landes zijn inmiddels 41.000 mensen geëvacueerd. Verderop langs de kust, in het departement Gironde, woedt nog een grote brand, waarbij al 44.000 mensen zijn geëvacueerd en 19.000 hectare bos is aangetast. Lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Nederland en Frankrijk hadden eerder al aangegeven voor zijn ontslag te zullen stemmen. Canada viert de ceremoniële opening van een omstreden brug naar de Verenigde Staten. Het bouwwerk van 2,5 kilometer verbindt de steden Detroit en Windsor en is vernoemd naar ijshockeylegende Gordie Howe. Door spanningen tussen de regering Trump en Canada werd een gezamenlijke opening eerder uitgesteld. Canada besloot de brug uiteindelijk eenzijdig te openen. Maandag gaat de brug open voor verkeer. De Universiteit van Oxford heeft het eerste shot gezet van een vaccin tegen de Bundibugyo-variant van het Ebola-virus. Een vrijwilliger kreeg de eerste dosis in de zogenoemde fase 1-testen, waarin medicatie voor het eerst op mensen wordt getest. De Bundibugyo-variant veroorzaakt een grote uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo, waar al zeker 1000 doden zijn gemeld. Voor deze variant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen. De Europese Unie gaat bij Rusland protesteren na nieuwe aanvallen op Oekraïne, waarbij op meerdere plekken mensen om het leven kwamen. In de stad Slovjansk raakte een ereconsulaat van EU-lid Letland beschadigd door een bom, waarbij 2 medewerkers gewond raakten. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verweet Rusland met opzet burgers aan te vallen en kondigde aan dat de Russische gezant ontboden zal worden. Kallas stelde ook een aanscherping van de sancties tegen Rusland in het vooruitzicht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt de Europese Unie met nieuwe importheffingen vanwege de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Volgens Trump berooft de EU hiermee Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse belastingbetaler. Trump kondigt daarnaast een onderzoek aan naar de boetes die de EU oplegt aan Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek wordt ingesteld op basis van een handelswet uit 1974 die maatregelen tegen oneerlijke handel mogelijk maakt.
6: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n €4,7 miljard, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. VodafoneZiggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft zijn zege op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen 7e met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel op Alpe d'Huez door de achterruit van een volgwagen die plotseling moest remmen in de drukte. De Colombiaan liep daarbij snijwonden in het gezicht op.
0: Mats Pedersen denkt nog 1 tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen.
7: De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette wil het team aan de eerste titel in 43 jaar helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij liet op sociale media weten dat hij na het vorige seizoen dacht te stoppen, maar dat hij nog van de sport houdt. Volgens ESPN tekende de viervoudig kampioen een 2-jarig contract voor zo'n 7 miljoen euro. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour de France richten op de kansen van zijn ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn witte jongerentrui en een podiumplek in het algemeen klassement. Pogacar heeft zelf, met nog 2 etappes te gaan, een voorsprong van ruim 7 minuten op nummer 2 Remco Evenepoel. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt warm. 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish. Iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. De première van de nieuwe musical Aunt Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht is uitgesteld. Door herstelwerkzaamheden na grote waterschade duurt het langer voordat het theater klaar is, meldt Stage Entertainment. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première op 7 oktober. De waterschade ontstond doordat sprinklers op het podium bijna een half uur aanstonden, waardoor decor en techniek werden vernield. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten kampen met de zwaarste mazelenuitbraak in 35 jaar. Volgens CNN zijn in de laatste 18 maanden meer besmettingen gemeld dan in de 25 jaar daarvoor bij elkaar. Dit jaar telt het land al ruim 2300 gevallen. De ziekte gold in 2000 nog als uitgeroeid, maar de vaccinatiegraad is sindsdien gedaald. Veel patiënten zijn ongevaccineerde kinderen. In het zuidwesten van Frankrijk worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Circa 8000 inwoners en toeristen moeten weg uit het dorp Parentis-en-Born, zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. In het departement Landes zijn inmiddels 41.000 mensen geëvacueerd. Verderop langs de kust, in het departement Gironde, woedt nog een grote brand, waarbij al 44.000 mensen zijn geëvacueerd en 19.000 hectare bos is aangetast. Lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Nederland en Frankrijk hadden eerder al aangegeven voor zijn ontslag te zullen stemmen. Canada viert de ceremoniële opening van een omstreden brug naar de Verenigde Staten. Het bouwwerk van 2,5 kilometer verbindt de steden Detroit en Windsor en is vernoemd naar ijshockeylegende Gordie Howe. Door spanningen tussen de regering Trump en Canada werd een gezamenlijke opening eerder uitgesteld. Canada besloot de brug uiteindelijk eenzijdig te openen. Maandag gaat de brug open voor verkeer. De Universiteit van Oxford heeft het eerste shot gezet van een vaccin tegen de Bundibugya-variant van het Ebola-virus. Een vrijwilliger kreeg de eerste dosis in de zogenoemde fase 1-testen, waarin medicatie voor het eerst op mensen wordt getest. De Bundibugya-variant veroorzaakt een grote uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo, waar al zeker 1000 doden zijn gemeld. Voor deze variant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen. De Europese Unie gaat bij Rusland protesteren na nieuwe aanvallen op Oekraïne, waarbij op meerdere plekken mensen om het leven kwamen. In de stad Slovjansk raakte een ereconsulaat van EU-lid Letland beschadigd door een bom, waarbij 2 medewerkers gewond raakten. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verweet Rusland met opzet burgers aan te vallen en kondigde aan dat de Russische gezant ontboden zal worden. Kallas stelde ook een aanscherping van de sancties tegen Rusland in het vooruitzicht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Trump dreigt de Europese Unie met nieuwe importheffingen vanwege de boete van 890 miljoen euro die de EU deze week aan Google oplegde. Volgens Trump berooft de EU hiermee Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse belastingbetaler. Trump kondigt daarnaast een onderzoek aan naar de boetes die de EU oplegt aan Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek wordt ingesteld op basis van een handelswet uit 1974 die maatregelen tegen oneerlijke handel mogelijk maakt.
6: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken. Vodafone Ziggo boekt de sterkste groei van het aantal internetklanten in 6 jaar. In het tweede kwartaal kwamen er 7200 internetklanten bij, vooral dankzij de consumentenmarkt. Het telecombedrijf verwacht voor het eerst in 7 jaar over een heel kalenderjaar te groeien. Wel daalde de omzet met 1,5% tot €975 miljoen en nam ook de winst af. Financieel topman Drost wijst op bewuste investeringen, onder meer in de weerbaarheid van het netwerk. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft zijn zegen op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen 7e met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel op Alpe d'Huez door de achterruit van een volgwagen die plotseling moest remmen in de drukte. De Colombiaan liep daarbij snijwonden in het gezicht op. Mats Pedersen denkt nog één tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette wil het team aan de eerste titel in 43 jaar helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij liet op sociale media weten dat hij na het vorige seizoen dacht te stoppen, maar dat hij nog van de sport houdt. Volgens ESPN tekende de viervoudig kampioen een 2-jarig contract voor zo'n 7 miljoen euro. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour de France richten op de kansen van zijn ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn witte jongerentrui en een podiumplek in het algemeen klassement. Pogacar heeft zelf, met nog 2 etappes te gaan, een voorsprong van ruim 7 minuten op nummer 2 Remco Evenepoel. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. In de rest van het land is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee, tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
2: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
9: Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Canada heeft vrijdag de omstreden Gordie Howe-brug naar de Verenigde Staten ceremonieel geopend, zonder Amerikaanse deelname. Het 2,5 kilometer lange bouwwerk verbindt Windsor in Canada met Detroit in de VS en was zo'n 7 jaar in aanbouw. Door spanningen tussen de twee landen werd een gezamenlijke opening eerder uitgesteld. President Trump eiste op sociale media 50% van de toekomstige tolinkomsten. Maandag gaat de brug open voor verkeer.
12: Lidstaten van het Internationaal Strafhof hebben in New York hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet, meldt persbureau Reuters. Volgens diplomatieke bronnen stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn ontslag. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. Hij ontkent de aantijgingen en is op non-actief gesteld. Khan vaardigde eerder internationale arrestatiebevelen uit tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin.
13: In het zuidwesten van Frankrijk worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Circa 8000 inwoners en toeristen moeten weg uit het dorp Parentis-en-Born, zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. In het departement Landes zijn inmiddels 41.000 mensen geëvacueerd. Verderop langs de kust, in het departement Gironde, woedt nog een grote brand, waarbij al 44.000 mensen zijn geëvacueerd en 19.000 hectare bos is aangetast.
14: De Verenigde Staten kampen met de zwaarste mazelenuitbraak in 35 jaar. Volgens CNN zijn in de laatste 18 maanden meer besmettingen gemeld dan in de 25 jaar daarvoor bij elkaar. Dit jaar telt het land al ruim 2300 gevallen. De ziekte gold in 2000 nog als uitgeroeid, maar de vaccinatiegraad is sindsdien gedaald. Veel patiënten zijn ongevaccineerde kinderen.
15: De Universiteit van Oxford heeft het eerste shot gezet van een vaccin tegen de Bundibugyo-variant van het Ebola-virus. Een vrijwilliger kreeg de eerste dosis in de zogenoemde fase 1-testen, waarin medicatie voor het eerst op mensen wordt getest. De Bundibugyo-variant veroorzaakt een grote uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo, waar al zeker 1000 doden zijn gemeld. Voor deze variant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen.
16: De Europese Unie gaat bij Rusland protesteren na nieuwe aanvallen op Oekraïne, waarbij op meerdere plekken mensen om het leven kwamen. In de stad Slovjansk raakte een ereconsulaat van EU-lid Letland beschadigd door een bom, waarbij 2 medewerkers gewond raakten. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verweet Rusland met opzet burgers aan te vallen en kondigde aan dat de Russische gezant ontboden zal worden.
17: Callas stelde ook een aanscherping van de sancties tegen Rusland in het vooruitzicht.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. In maart besloot het kabinet 5,4 miljoen vaten vrij te geven als bijdrage aan een internationale actie van het Internationaal Energieagentschap

0: Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Trump kondigt een onderzoek aan op basis van een handelswet die kan leiden tot hogere heffingen. Donderdag maakte de VS al nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% bekend voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
1: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n €4,7 miljard, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft zijn zegen op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen zevende met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Mats Pedersen denkt nog één tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette wil het team aan de eerste titel in 43 jaar helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij liet op sociale media weten dat hij na het vorige seizoen dacht te stoppen, maar dat hij nog van de sport houdt. Volgens ESPN tekende de viervoudig kampioen een 2-jarig contract voor zo'n 7 miljoen.

0: euro. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates op Alpe d'Huez. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel door de achterruit van de volgwagen, die plotseling moest remmen in de drukte van supporters. Volgens het medisch communiqué van de tourorganisatie heeft hij verwondingen aan het gezicht opgelopen. Op beelden was te zien dat hij de medische vrachtwagen met pleisters op zijn gezicht verliet. Tadej Pogačar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogačar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zege op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. In de rest van het land is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 17:45 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6 uur 's avonds de tijd om de finish te bereiken. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's om overtreders te identificeren worden dit weekend al opgehangen en meteen in gebruik genomen in plaats van maandag. Vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Het verbod geldt sinds 18 juli, nadat bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Aanvullend onderzoek naar de staat van de brug loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Canada heeft vrijdag de omstreden Gordie Howe-brug naar de Verenigde Staten ceremonieel geopend, zonder Amerikaanse deelname. Het 2,5 kilometer lange bouwwerk verbindt Windsor in Canada met Detroit in de VS en was zo'n 7 jaar in aanbouw. Door spanningen tussen de twee landen werd een gezamenlijke opening eerder uitgesteld. President Trump eiste op sociale media 50% van de toekomstige tolinkomsten. Maandag gaat de brug open voor verkeer. Lidstaten van het Internationaal Strafhof hebben in New York hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet, meldt persbureau Reuters. Volgens diplomatieke bronnen stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn ontslag. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. Hij ontkent de aantijgingen en is op non-actief gesteld. Khan vaardigde eerder internationale arrestatiebevelen uit tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin. In het zuidwesten van Frankrijk worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Circa 8000 inwoners en toeristen moeten weg uit het dorp Parentis-en-Born, zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. In het departement Landes zijn inmiddels 41.000 mensen geëvacueerd. Verderop langs de kust, in het departement Gironde, woedt nog een grote brand, waarbij al 44.000 mensen zijn geëvacueerd en 19.000 hectare bos is aangetast. De Verenigde Staten kampen met de zwaarste mazelenuitbraak in 35 jaar. Volgens CNN zijn in de laatste 18 maanden meer besmettingen gemeld dan in de 25 jaar daarvoor bij elkaar. Dit jaar telt het land al ruim 2300 gevallen. De ziekte gold in 2000 nog als uitgeroeid, maar de vaccinatiegraad is sindsdien gedaald. Veel patiënten zijn ongevaccineerde kinderen. De Universiteit van Oxford heeft het eerste shot gezet van een vaccin tegen de Bundibugyo-variant van het Ebola-virus. Een vrijwilliger kreeg de eerste dosis in de zogenoemde fase 1-testen, waarin medicatie voor het eerst op mensen wordt getest. De Bundibugyo-variant veroorzaakt een grote uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo, waar al zeker 1000 doden zijn gemeld. Voor deze variant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen. De Europese Unie gaat bij Rusland protesteren na nieuwe aanvallen op Oekraïne, waarbij op meerdere plekken mensen om het leven kwamen. In de stad Slovjansk raakte een ereconsulaat van EU-lid Letland beschadigd door een bom, waarbij 2 medewerkers gewond raakten. EU-buitenlandchef Kaja Kallas verweet Rusland met opzet burgers aan te vallen en kondigde aan dat de Russische gezant ontboden zal worden. Kallas stelde ook een aanscherping van de sancties tegen Rusland in het vooruitzicht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. In maart besloot het kabinet 5,4 miljoen vaten vrij te geven als bijdrage aan een internationale actie van het Internationaal Energieagentschap na het uitbreken van de oorlog tussen de VS met Israël tegen Iran. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken wordt ook olie uit de staatsvoorraad aangeboden. Eerder was er nog geen vraag naar, maar die is er nu wel. De Amerikaanse president Trump dreigt de Europese Unie met nieuwe importheffingen vanwege de miljoenenboete die de EU deze week aan Google oplegde. Volgens Trump berooft de EU met zulke boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Trump kondigt een onderzoek aan op basis van een handelswet die kan leiden tot hogere heffingen. Donderdag maakte de VS al nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% bekend voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
6: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van het Canadese WSP Global. Het bod waardeert Arcadis op zo'n 4,7 miljard euro, ofwel €51,50 per aandeel. Het eerste bod van €48,50 per aandeel werd eerder afgewezen. Het aandeel Arcadis steeg bij opening bijna 10%, terwijl het bedrijf zich nog beraadt over het nieuwe voorstel. WSP bevestigt het bod en zegt dat Arcadis nog niet is ingegaan op een uitnodiging voor gesprekken.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft zijn zege op Alpe d'Huez opgedragen aan zijn teamgenoten bij UAE Team Emirates. De Sloveense gele truidrager boekte zijn 26e ritzege in de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op de concurrenten. Pogacar zei dat hij goede benen had en dat maar weinig renners hem konden volgen. Volgens de wereldkampioen waren zijn concurrenten te veel met elkaar bezig, wat hem hielp om de rit te winnen. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen zevende met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Mats Pedersen denkt nog één tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen.
9: Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard.
10: LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette wil het team aan de eerste titel in 43 jaar helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij liet op sociale media weten dat hij na het vorige seizoen dacht te stoppen, maar dat hij nog van de sport houdt. Volgens ESPN tekende de viervoudig kampioen een 2-jarig contract voor zo'n 7 miljoen euro.
11: De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates op Alpe d'Huez. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel door de achterruit van de volgwagen, die plotseling moest remmen in de drukte van supporters. Volgens het medisch communiqué van de tourorganisatie heeft hij verwondingen aan het gezicht opgelopen. Op beelden was te zien dat hij de medische vrachtwagen met pleisters op zijn gezicht verliet.
12: Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Komende nacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het zonnig met wat wolkenvelden en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten bij een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
18: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
19: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
20: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez bezoekt zaterdag de bestrijders van de natuurbranden ten westen van Madrid. Grote bosbranden woeden al dagen in bosrijke en bergachtige gebieden, zo'n 50 kilometer van de hoofdstad. Ongeveer 10.000 mensen moesten hun woning verlaten en 35.000 mensen moeten binnenblijven. Twee personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ze zouden landbouwmachines hebben gebruikt, terwijl dat bij brandgevaar verboden is. Canada heeft vrijdag de omstreden Gordie Howe-brug naar de Verenigde Staten ceremonieel geopend, zonder Amerikaanse deelname. Het 2,5 kilometer lange bouwwerk verbindt Windsor in Canada met Detroit in de VS en was zo'n 7 jaar in aanbouw. Door spanningen tussen de twee landen werd een gezamenlijke opening eerder uitgesteld. President Trump eiste op sociale media 50% van de toekomstige tolinkomsten. Maandag gaat de brug open voor verkeer. Lidstaten van het Internationaal Strafhof hebben in New York hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet, meldt persbureau Reuters. Volgens diplomatieke bronnen stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn ontslag. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. Hij ontkent de aantijgingen en is op non-actief gesteld. Khan vaardigde eerder internationale arrestatiebevelen uit tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin. In het zuidwesten van Frankrijk worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Circa 8000 inwoners en toeristen moeten weg uit het dorp Parentis-en-Born, zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. In het departement Landes zijn inmiddels 41.000 mensen geëvacueerd. Verderop langs de kust, in het departement Gironde, woedt nog een grote brand, waarbij al 44.000 mensen zijn geëvacueerd en 19.000 hectare bos is aangetast. De Verenigde Staten kampen met de zwaarste mazelenuitbraak in 35 jaar. Volgens CNN zijn in de laatste 18 maanden meer besmettingen gemeld dan in de 25 jaar daarvoor bij elkaar. Dit jaar telt het land al ruim 2300 gevallen. De ziekte gold in 2000 nog als uitgeroeid, maar de vaccinatiegraad is sindsdien gedaald. Veel patiënten zijn ongevaccineerde kinderen. De Universiteit van Oxford heeft het eerste shot gezet van een vaccin tegen de Bundibugya-variant van het Ebola-virus. Een vrijwilliger kreeg de eerste dosis in de zogenoemde fase 1-testen,
20: waarin medicatie voor het eerst op mensen wordt getest. De Bundibugia-variant veroorzaakt een grote uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo, waar al zeker 1000 doden zijn gemeld. Voor deze variant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
23: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
24: De Amerikaanse president Trump dreigt de Europese Unie met nieuwe importheffingen vanwege de miljoenenboete die de EU deze week aan Google oplegde. Volgens Trump berooft de EU met zulke boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Trump kondigt een onderzoek aan op basis van een handelswet die kan leiden tot hogere heffingen. Donderdag maakte de VS al nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% bekend voor 60 handelspartners. Waaronder de EU.
25: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen.
26: De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40.
27: Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen zevende met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Mats Pedersen denkt nog één tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette wil het team aan de eerste titel in 43 jaar helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij liet op sociale media weten dat hij na het vorige seizoen dacht te stoppen, maar dat hij nog van de sport houdt. Volgens ESPN tekende de viervoudig kampioen een 2-jarig contract voor zo'n 7 miljoen euro. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates op Alpe d'Huez. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel door de achterruit van de volgwagen, die plotseling moest remmen in de drukte van supporters. Volgens het medisch communiqué van de tourorganisatie heeft hij verwondingen aan het gezicht opgelopen. Op beelden was te zien dat hij de medische vrachtwagen met pleisters op zijn gezicht verliet. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Komende nacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het zonnig met wat wolkenvelden en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten bij een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
9: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was.
4: Volgens de familie was Giaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
10: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
11: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez bezoekt zaterdag de bestrijders van de natuurbranden ten westen van Madrid. Grote bosbranden woeden al dagen in bosrijke en bergachtige gebieden, zo'n 50 kilometer van de hoofdstad. Ongeveer 10.000 mensen moesten hun woning verlaten en 35.000 mensen moeten binnenblijven. 2 personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ze zouden landbouwmachines hebben gebruikt, terwijl dat bij brandgevaar verboden is.
14: Canada heeft vrijdag de omstreden Gordie Howe-brug naar de Verenigde Staten ceremonieel geopend, zonder Amerikaanse deelname. Het 2,5 kilometer lange bouwwerk verbindt Windsor in Canada met Detroit in de VS en was zo'n 7 jaar in aanbouw. Door spanningen tussen de twee landen werd een gezamenlijke opening eerder uitgesteld. President Trump eiste op sociale media 50% van de toekomstige tolinkomsten. Maandag gaat de brug open voor verkeer.
15: Lidstaten van het Internationaal Strafhof hebben in New York hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet, meldt persbureau Reuters. Volgens diplomatieke bronnen stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn ontslag. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. Hij ontkent de aantijgingen en is op non-actief gesteld. Khan vaardigde eerder internationale arrestatiebevelen uit tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin.
16: In het zuidwesten van Frankrijk worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Circa 8000 inwoners en toeristen moeten weg uit het dorp Parentis-en-Born, zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. In het departement Landes zijn inmiddels 41.000 mensen geëvacueerd. Verderop langs de kust, in het departement Gironde, woedt nog een grote brand, waarbij al 44.000 mensen zijn geëvacueerd en 19.000 hectare bos is aangetast.
0: De Verenigde Staten kampen met de zwaarste mazelenuitbraak in 35 jaar. Volgens CNN zijn in de laatste 18 maanden meer besmettingen gemeld dan in de 25 jaar daarvoor bij elkaar. Dit jaar telt het land al ruim 2300 gevallen. De ziekte gold in 2000 nog als uitgeroeid, maar de vaccinatiegraad is sindsdien gedaald. Veel patiënten zijn ongevaccineerde kinderen.
1: De Universiteit van Oxford heeft het eerste shot gezet van een vaccin tegen de Bundibugyo-variant van het Ebola-virus. Een vrijwilliger kreeg de eerste dosis in de zogenoemde fase 1-testen, waarin medicatie voor het eerst op mensen wordt getest. De Bundibugyo-variant veroorzaakt een grote uitbraak in onder meer de Democratische Republiek Congo, waar al zeker 1000 doden zijn gemeld. Voor deze variant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
19: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
20: De Amerikaanse president Trump dreigt de Europese Unie met nieuwe importheffingen vanwege de miljoenenboete die de EU deze week aan Google oplegde. Volgens Trump berooft de EU met zulke boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Trump kondigt een onderzoek aan op basis van een handelswet die kan leiden tot hogere heffingen. Donderdag maakte de VS al nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% bekend voor 60 handelspartners. Waaronder de EU.
21: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen.
22: De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper tot $95,40.
23: Wall Street opende vrijdag licht in de plus na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. Lewis Hamilton was het snelst in zijn Ferrari, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc en Lando Norris. In de WK-stand staat Verstappen zevende met 91 punten, terwijl Kimi Antonelli de leiding heeft met 204 punten. Zaterdag staat om 4 uur 's middags de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 3 uur. Mats Pedersen denkt nog één tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard. LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette wil het team aan de eerste titel in 43 jaar helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij liet op sociale media weten dat hij na het vorige seizoen dacht te stoppen, maar dat hij nog van de sport houdt. Volgens ESPN tekende de viervoudig kampioen een 2-jarig contract voor zo'n 7 miljoen euro. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates op Alpe d'Huez. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel door de achterruit van de volgwagen, die plotseling moest remmen in de drukte van supporters. Volgens het medisch communiqué van de tourorganisatie heeft hij verwondingen aan het gezicht opgelopen. Op beelden was te zien dat hij de medische vrachtwagen met pleisters op zijn gezicht verliet. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 aan zee. In het noordoosten lokaal naar 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden.
4: De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
9: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
10: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
11: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Franse regering houdt vrijdagavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden in het zuidwesten. De autoriteiten zullen volgens hem al het mogelijke doen om de stad Bordeaux tegen het vuur te beschermen.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
29: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
0: De Amerikaanse president Trump dreigt de Europese Unie met nieuwe importheffingen vanwege de miljoenenboete die de EU deze week aan Google oplegde. Volgens Trump berooft de EU met zulke boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse

0: bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus, na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mats Pedersen denkt nog één tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard.
2: LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette wil het team aan de eerste titel in 43 jaar helpen. James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij liet op sociale media weten dat hij na het vorige seizoen dacht te stoppen, maar dat hij nog van de sport houdt. Volgens ESPN tekende de viervoudig kampioen een 2-jarig contract voor zo'n 7 miljoen euro.
3: De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates op Alpe d'Huez. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel door de achterruit van de volgwagen, die plotseling moest remmen in de drukte van supporters. Volgens het medisch communiqué van de tourorganisatie heeft hij verwondingen aan het gezicht opgelopen. Op beelden was te zien dat hij de medische vrachtwagen met pleisters op zijn gezicht verliet.
4: Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters.
5: Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte.
6: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfeest

0: federatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 aan zee. In het noordoosten lokaal naar 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
6: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
7: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
8: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
9: Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
10: Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Franse regering houdt vrijdagavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden in het zuidwesten. De autoriteiten zullen volgens hem al het mogelijke doen om de stad Bordeaux tegen het vuur te beschermen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi. Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran. De Amerikaanse president Trump dreigt de Europese Unie met nieuwe importheffingen vanwege de miljoenenboete die de EU deze week aan Google oplegde. Volgens Trump berooft de EU met zulke boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Trump kondigt een onderzoek aan op basis van een handelswet die kan leiden tot hogere heffingen. Donderdag maakte de VS al nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% bekend voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper tot $95,40. Wall Street opende vrijdag licht in de plus na de forse koersverliezen van een dag eerder. De Dow Jones steeg 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq gingen 0,1% omhoog. De olieprijzen daalden bijna 3%, maar koersen deze week nog altijd zo'n 10% hoger af. Intel verloor ruim 2%, ondanks meevallende kwartaalcijfers, terwijl American Express bijna 6% zakte door tegenvallende omzet. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Mats Pedersen denkt nog één tussensprint nodig te hebben om de eindwinst in het puntenklassement van de Tour de France veilig te stellen. De Deense groene truidrager heeft na de 19e etappe 57 punten voorsprong op Jasper Philipsen. Pedersen wil zaterdag de tussensprint in de Koninginnenrit winnen om daarna ontspannen naar Parijs te rijden. De Deen gaf toe dat hij diep moet gaan om in de zware bergetappes de tussensprints te pakken, maar vindt het de pijn waard.
16: LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de NBA, nu voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette wil het team aan de eerste titel in 43 jaar helpen.
15: James speelde de afgelopen 8 seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij liet op sociale media weten dat hij na het vorige seizoen dacht te stoppen, maar dat hij nog van de sport houdt. Volgens ESPN tekende de viervoudig kampioen een 2-jarig contract voor zo'n 7 miljoen euro. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates op Alpe d'Huez. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel door de achterruit van de volgwagen, die plotseling moest remmen in de drukte van supporters. Volgens het medisch communiqué van de tourorganisatie heeft hij verwondingen aan het gezicht opgelopen. Op beelden was te zien dat hij de medische vrachtwagen met pleisters op zijn gezicht verliet. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog. In het noordelijk kustgebied waait een matige zuidwestenwind. Elders is het vrijwel windstil. Komende nacht koelt het af naar rond de 15 graden aan zee tot zo'n 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt warm. 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
21: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken.
0: Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
1: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
22: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
23: Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
24: Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 16:45 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 18:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de grote branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldt dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar het vuur 14.000 hectare heeft getroffen. Premier Le Cornu vergadert om 10:00 s'avonds met meerdere ministers. Ook buurland Spanje kampt met grote natuurbranden, onder meer bij Madrid. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
28: Het dodental door het bootongeval voor de kust van Guyana is opgelopen tot 73. De autoriteiten gaan ervan uit dat zo'n 180 mensen aan boord waren, terwijl er maar 133 op de passagierslijst stonden. 76 opvarenden konden worden gered. De veerboot kapseisde afgelopen weekend op weg van Georgetown naar Port Kaituma. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en de kapitein en een bemanningslid zijn aangehouden.
29: Lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn vertrek tijdens een geheime stemming in New York. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. De aanklager ontkent de aantijgingen en spreekt van een campagne om zijn arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu in diskrediet te brengen. Khan vaardigde eerder ook een internationaal arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin.
30: Venezuela gaat het internationaal strafhof in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Plasencia meldt dat zijn land dat officieel heeft laten weten aan de Verenigde Naties. De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van geografische vooringenomenheid, omdat het zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen. Eerder verlieten ook Burundi en de Filipijnen het strafhof. Na de melding bij de VN duurt het nog een jaar voordat Venezuela formeel vertrekt.
2: De Spaanse premier Pedro Sánchez bezoekt zaterdag de bestrijders van de natuurbranden ten westen van Madrid. Grote bosbranden woeden al dagen in bosrijke en bergachtige gebieden, zo'n 50 kilometer van de hoofdstad. Ongeveer 10.000 mensen moesten hun woning verlaten en 35.000 mensen moeten binnenblijven. Twee personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ze zouden landbouwmachines hebben gebruikt, terwijl dat bij brandgevaar verboden is.
3: Canada heeft vrijdag de omstreden Gordie Howe-brug naar de Verenigde Staten ceremonieel geopend, zonder Amerikaanse deelname. Het 2,5 kilometer lange bouwwerk verbindt Windsor in Canada met Detroit in de VS en was zo'n 7 jaar in aanbouw. Door spanningen tussen de twee landen werd een gezamenlijke opening eerder uitgesteld. President Trump eiste op sociale media 50% van de toekomstige tolinkomsten. Maandag gaat de brug open voor verkeer.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
7: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
5: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
7: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
5: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
3: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen.
5: De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates op Alpe d'Huez. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel door de achterruit van de volgwagen, die plotseling moest remmen in de drukte van supporters. Volgens het medisch communiqué van de tourorganisatie heeft hij verwondingen aan het gezicht opgelopen. Op beelden was te zien dat hij de medische vrachtwagen met pleisters op zijn gezicht verliet. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond weinig bewolking en droog. In het noordelijk kustgebied waait een matige zuidwestenwind. Elders is het vrijwel windstil. Komende nacht koelt het af naar rond de 15 graden aan zee tot zo'n 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt warm. 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het westen.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
1: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
4: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
15: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
16: Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
17: Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de grote branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldt dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar het vuur 14.000 hectare heeft getroffen. Premier Le Cornu vergadert om 10:00 s'avonds met meerdere ministers. Ook buurland Spanje kampt met grote natuurbranden, onder meer bij Madrid. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
21: Het dodental door het bootongeval voor de kust van Guyana is opgelopen tot 73. De autoriteiten gaan ervan uit dat zo'n 180 mensen aan boord waren, terwijl er maar 133 op de passagierslijst stonden. 76 opvarenden konden worden gered. De veerboot kapseisde afgelopen weekend op weg van Georgetown naar Port Kaituma. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en de kapitein en een bemanningslid zijn aangehouden.
22: Lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn vertrek tijdens een geheime stemming in New York.
2: Kaan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. De aanklager ontkent de aantijgingen en spreekt van een campagne om zijn arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu in diskrediet te brengen. Kaan vaardigde eerder ook een internationaal arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin.
6: Venezuela gaat het internationaal strafhof in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Plasencia meldt dat zijn land dat officieel heeft laten weten aan de Verenigde Naties. De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van geografische vooringenomenheid, omdat het zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen. Eerder verlieten ook Burundi en de Filipijnen het strafhof. Na de melding bij de VN duurt het nog een jaar voordat Venezuela formeel vertrekt.
7: De Spaanse premier Pedro Sánchez bezoekt zaterdag de bestrijders van de natuurbranden ten westen van Madrid. Grote bosbranden woeden al dagen in bosrijke en bergachtige gebieden, zo'n 50 kilometer van de hoofdstad. Ongeveer 10.000 mensen moesten hun woning verlaten en 35.000 mensen moeten binnenblijven. Twee personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ze zouden landbouwmachines hebben gebruikt, terwijl dat bij brandgevaar verboden is.
23: Canada heeft vrijdag de omstreden Gordie Howe-brug naar de Verenigde Staten ceremonieel geopend, zonder Amerikaanse deelname. Het 2,5 kilometer lange bouwwerk verbindt Windsor in Canada met Detroit in de VS en was zo'n 7 jaar in aanbouw. Door spanningen tussen de twee landen werd een gezamenlijke opening eerder uitgesteld. President Trump eiste op sociale media 50% van de toekomstige tolinkomsten. Maandag gaat de brug open voor verkeer.
24: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
27: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
28: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
29: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
30: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten.
0: De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen.
1: De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Colombiaanse wielrenner Aine Rubio van Movistar is afgestapt in de Tour de France na een botsing met een ploegwagen van UAE Team Emirates op Alpe d'Huez. Rubio maakte deel uit van de vroege vlucht en viel door de achteruit van de volgwagen, die plotseling moest remmen in de drukte van supporters. Volgens het medisch communiqué van de tourorganisatie heeft hij verwondingen aan het gezicht opgelopen. Op beelden was te zien dat hij de medische vrachtwagen met pleisters op zijn gezicht verliet. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zege op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er weinig bewolking en blijft het droog. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het westen.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
13: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
14: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
15: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend tegen wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute. Volgens het Witte Huis faalt het museum en onderzoekscomplex erin de Amerikaanse geschiedenis met trots en waarachtigheid te vertellen. Het decreet draagt meerdere ministeries op het vertrouwen in het instituut te herstellen.
2: Volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport zou onder meer de Amerikaanse burgeroorlog ideologisch gekleurd worden gepresenteerd, met te veel nadruk op negatieve aspecten van de geschiedenis.
6: Het dodental door het bootongeval voor de kust van Guyana is opgelopen tot 73. De autoriteiten gaan ervan uit dat zo'n 180 mensen aan boord waren, terwijl er maar 133 op de passagierslijst stonden. 76 opvarenden konden worden gered. De veerboot kapseisde afgelopen weekend op weg van Georgetown naar Port Kaituma. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en de kapitein en een bemanningslid zijn aangehouden.
7: De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de grote branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldt dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar het vuur 14.000 hectare heeft getroffen. Premier Le Cornu vergadert om 10 uur 's avonds met meerdere ministers. Ook buurland Spanje kampt met grote natuurbranden, onder meer bij Madrid. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
19: Venezuela gaat het internationaal strafhof in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Plasencia meldt dat zijn land dat officieel heeft laten weten aan de Verenigde Naties. De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van geografische vooringenomenheid, omdat het zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen. Eerder verlieten ook Burundi en de Filipijnen het strafhof. Na de melding bij de VN duurt het nog een jaar voordat Venezuela formeel vertrekt.
20: Lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn vertrek tijdens een geheime stemming in New York. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. De aanklager ontkent de aantijgingen en spreekt van een campagne om zijn arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu in diskrediet te brengen. Khan vaardigde eerder ook een internationaal arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin.
21: De Spaanse premier Pedro Sánchez bezoekt zaterdag de bestrijders van de natuurbranden ten westen van Madrid. Grote bosbranden woeden al dagen in bosrijke en bergachtige gebieden, zo'n 50 kilometer van de hoofdstad. Ongeveer 10.000 mensen moesten hun woning verlaten en 35.000 mensen moeten binnenblijven. 2 personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ze zouden landbouwmachines hebben gebruikt, terwijl dat bij brandgevaar verboden is.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: 2 voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De 2 verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
26: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
31: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg.
25: Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
0: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit.

0: gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen. De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyad. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er weinig bewolking en blijft het droog. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar 15 graden aan zee tot plaatsen.

0: plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het westen.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
4: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
5: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
6: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
7: Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
8: Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 16:45 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 18:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend tegen wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute. Volgens het Witte Huis faalt het museum en onderzoekscomplex erin de Amerikaanse geschiedenis met trots en waarachtigheid te vertellen. Het decreet draagt meerdere ministeries op het vertrouwen in het instituut te herstellen. Volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport zou onder meer de Amerikaanse burgeroorlog ideologisch gekleurd worden gepresenteerd, met te veel nadruk op negatieve aspecten van de geschiedenis.
10: Het dodental door het bootongeval voor de kust van Guyana is opgelopen tot 73. De autoriteiten gaan ervan uit dat zo'n 180 mensen aan boord waren, terwijl er maar 133 op de passagierslijst stonden. 76 opvarenden konden worden gered. De veerboot kapseisde afgelopen weekend op weg van Georgetown naar Port Kaituma. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en de kapitein en een bemanningslid zijn aangehouden.
11: De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de grote branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldt dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar het vuur 14.000 hectare heeft getroffen. Premier Le Cornu vergadert om 10 uur 's avonds met meerdere ministers. Ook buurland Spanje kampt met grote natuurbranden, onder meer bij Madrid. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
12: Venezuela gaat het internationaal strafhof in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Plasencia meldt dat zijn land dat officieel heeft laten weten aan de Verenigde Naties. De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van geografische vooringenomenheid, omdat het zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen. Eerder verlieten ook Burundi en de Filipijnen het strafhof. Na de melding bij de VN duurt het nog een jaar voordat Venezuela formeel vertrekt.
13: Lidstaten van het internationaal strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn vertrek tijdens een geheime stemming in New York. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. De aanklager ontkent de aantijgingen en spreekt van een campagne om zijn arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu in diskrediet te brengen. Khan vaardigde eerder ook een internationaal arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin.
14: De Spaanse premier Pedro Sánchez bezoekt zaterdag de bestrijders van de natuurbranden ten westen van Madrid. Grote bosbranden woeden al dagen in bosrijke en bergachtige gebieden, zo'n 50 kilometer van de hoofdstad. Ongeveer 10.000 mensen moesten hun woning verlaten en 35.000 mensen moeten binnenblijven. Twee personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ze zouden landbouwmachines hebben gebruikt, terwijl dat bij brandgevaar verboden is.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
17: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
18: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
19: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
20: Grote Amerikaanse techbedrijven, aangevoerd door Nvidia en Microsoft, roepen beleidsmakers op om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. In een brief noemen ze dat essentieel voor het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten. De bedrijven waarschuwen voor overhaaste overheidsbeperkingen die innovatie kunnen remmen. Tegelijk vragen ze wel gericht optreden tegen illegale kennisdiefstal. Chinese bedrijven als DeepSeek en Moonshot brachten al eerder open modellen uit die kunnen concurreren met Amerikaanse systemen.
21: De AEX is vrijdag licht hoger gesloten op 1090 punten, een plus van 0,3%. Dataleverancier RELX en Wolters Kluwer waren de grootste stijgers na sterke kwartaalcijfers, terwijl KPN de grootste daler was. Arcadis steeg ruim 5% na een tweede overnamebod van het Canadese WSP Global. De olieprijs daalde fors. Een vat Brentolie werd ruim 5% goedkoper, tot $95,40.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij. een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
24: De familie van de 18-jarige Djaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Djaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
25: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na vier dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
26: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
27: Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
28: Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 16:45 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 18:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlandsnieuws. Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen. Zo melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Volgens ooggetuigen gaat het om meerdere aanvallen gericht op de haven. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. Eerder viel Saoedi-Arabië al de luchthaven van Sanaa aan. De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar de branden 14.000 hectare hebben getroffen. Het vuur beweegt richting Bordeaux, waardoor vermoedelijk nog duizenden anderen moeten vluchten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend tegen wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute. Volgens het Witte Huis faalt het museum en onderzoekscomplex erin de Amerikaanse geschiedenis met trots en waarachtigheid te vertellen. Het decreet draagt meerdere ministeries op het vertrouwen in het instituut te herstellen. Volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport zou onder meer de Amerikaanse burgeroorlog ideologisch gekleurd worden gepresenteerd, met te veel nadruk op negatieve aspecten van de geschiedenis. Het dodental door het bootongeval voor de kust van Guyana is opgelopen tot 73. De autoriteiten gaan ervan uit dat zo'n 180 mensen aan boord waren, terwijl er maar 133 op de passagierslijst stonden. 76 opvarenden konden worden gered. De veerboot kapseisde afgelopen weekend op weg van Georgetown naar Port Kaituma. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en de kapitein en een bemanningslid zijn aangehouden. Venezuela gaat het internationaal strafhof in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Plasencia meldt dat zijn land dat officieel heeft laten weten aan de Verenigde Naties. De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van geografische vooringenomenheid, omdat het zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen. Eerder verlieten ook Burundi en de Filipijnen het strafhof. Na de melding bij de VN duurt het nog een jaar voordat Venezuela formeel vertrekt. Lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn vertrek tijdens een geheime stemming in New York. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. De aanklager ontkent de aantijgingen en spreekt van een campagne om zijn arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu in diskrediet te brengen. Khan vaardigde eerder ook een internationaal arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York. Na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Paramount Skydance verloor ruim 3%. Het entertainmentconcern maakte bekend akkoord te gaan met het pauzeren van de miljardenovername van branchegenoot Warner Bros. Discovery tot 1 juni volgend jaar of tot er een uitspraak is in de rechtszaak. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis.
6: Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
7: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
8: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
9: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zege op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters.
12: Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte.
13: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
14: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
15: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer
0: maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust staat een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het binnenlands nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
24: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
25: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
26: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 16:45 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen.
25: De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6 uur 's avonds de tijd om de finish te bereiken.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen. Zo melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Volgens ooggetuigen gaat het om meerdere aanvallen gericht op de haven. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. Eerder viel Saoedi-Arabië al de luchthaven van Sanaa aan. De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar de branden 14.000 hectare hebben getroffen. Het vuur beweegt richting Bordeaux, waardoor vermoedelijk nog duizenden anderen moeten vluchten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
18: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend tegen wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute. Volgens het Witte Huis faalt het museum en onderzoekscomplex erin de Amerikaanse geschiedenis met trots en waarachtigheid te vertellen. Het decreet draagt meerdere ministeries op het vertrouwen in het instituut te herstellen. Volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport zou onder meer de Amerikaanse burgeroorlog ideologisch gekleurd worden gepresenteerd, met te veel nadruk op negatieve aspecten van de geschiedenis.
25: Het dodental door het bootongeval voor de kust van Guyana is opgelopen tot 73. De autoriteiten gaan ervan uit dat zo'n 180 mensen aan boord waren, terwijl er maar 133 op de passagierslijst stonden. 76 opvarenden konden worden gered. De veerboot kapseisde afgelopen weekend op weg van Georgetown naar Port Kaituma. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en de kapitein en een bemanningslid zijn aangehouden.
18: Venezuela gaat het internationaal strafhof in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Plasencia meldt dat zijn land dat officieel heeft laten weten aan de Verenigde Naties. De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van geografische vooringenomenheid, omdat het zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen. Eerder verlieten ook Burundi en de Filipijnen het strafhof. Na de melding bij de VN duurt het nog een jaar voordat Venezuela formeel vertrekt.
25: Lidstaten van het internationaal strafhof in Den Haag hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 lidstaten voor zijn vertrek tijdens een geheime stemming in New York. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens een directe medewerker. De aanklager ontkent de aantijgingen en spreekt van een campagne om zijn arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu in discrediet te brengen. Khan vaardigde eerder ook een internationaal arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York. Na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte.
4: Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
6: Paramount Skydance verloor ruim 3%. Het entertainmentconcern maakte bekend akkoord te gaan met het pauzeren van de miljardenovername van branchegenoot Warner Bros. Discovery tot 1 juni volgend jaar of tot er een uitspraak is in de rechtszaak.
7: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
20: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
21: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
22: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters.
28: Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte.
29: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
0: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
1: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het rustig weer met weinig bewolking en het blijft droog. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het westen en is matig. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
24: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
13: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
14: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding.
3: De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er wel veel vooruitgang geboekt sinds de val van de Venezolaanse leider Maduro ruim een half jaar geleden. Trump is lovend over vicepresident Delcy Rodriguez, die na Maduro's arrestatie aan de macht kwam. Ook zegt hij optimistisch te zijn over de economische toekomst van het land.
16: Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Turks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging.
17: De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu.
18: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, zo melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Volgens ooggetuigen gaat het om meerdere aanvallen gericht op de haven. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. Eerder viel Saoedi-Arabië al de luchthaven van Sanaa aan.
19: De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar de branden 14.000 hectare hebben getroffen. Het vuur beweegt richting Bordeaux, waardoor vermoedelijk nog duizenden anderen moeten vluchten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
25: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend tegen wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute. Volgens het Witte Huis faalt het museum en onderzoekscomplex erin de Amerikaanse geschiedenis met trots en waarachtigheid te vertellen. Het decreet draagt meerdere ministeries op het vertrouwen in het instituut te herstellen. Volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport zou onder meer de Amerikaanse burgeroorlog ideologisch gekleurd worden gepresenteerd, met te veel nadruk op negatieve aspecten van de geschiedenis.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrenten

0: vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi. Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Summer

0: Bill doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het rustig weer met weinig bewolking en het blijft droog. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het noordoosten. Morgen wordt het een mooie dag met zon en wat wolken. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het westen en is matig. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
5: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
6: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
7: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er wel veel vooruitgang geboekt sinds de val van de Venezolaanse leider Maduro ruim een half jaar geleden. Trump is lovend over vicepresident Delcy Rodriguez, die na Maduro's arrestatie aan de macht kwam. Ook zegt hij optimistisch te zijn over de economische toekomst van het land. Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Turks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, zo melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Volgens ooggetuigen gaat het om meerdere aanvallen gericht op de haven. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. Eerder viel Saoedi-Arabië al de luchthaven van Sanaa aan. De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar de branden 14.000 hectare hebben getroffen. Het vuur beweegt richting Bordeaux, waardoor vermoedelijk nog duizenden anderen moeten vluchten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend tegen wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute. Volgens het Witte Huis faalt het museum en onderzoekscomplex erin de Amerikaanse geschiedenis met trots en waarachtigheid te vertellen. Het decreet draagt meerdere ministeries op het vertrouwen in het instituut te herstellen. Volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport zou onder meer de Amerikaanse burgeroorlog ideologisch gekleurd worden gepresenteerd, met te veel nadruk op negatieve aspecten van de geschiedenis. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
10: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
11: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
12: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
13: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
14: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd.
8: Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog met nauwelijks wind. Komende nacht koelt het af naar een graad of 8 in het noordoosten tot 15 graden aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
21: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
22: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
0: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet naar beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Türks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging.
4: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er wel veel vooruitgang geboekt sinds de val van de Venezolaanse leider Maduro ruim 1.5 jaar geleden. Trump is lovend over vicepresident Delcy Rodriguez, die na Maduro's arrestatie aan de macht kwam. Ook zegt hij optimistisch te zijn over de economische toekomst van het land.
23: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen. Zo melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Volgens ooggetuigen gaat het om meerdere aanvallen gericht op de haven. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. Eerder viel Saoedi-Arabië al de luchthaven van Sanaa aan.
24: De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar de branden 14.000 hectare hebben getroffen. Het vuur beweegt richting Bordeaux, waardoor vermoedelijk nog duizenden anderen moeten vluchten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
25: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend tegen wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute.
24: Volgens het Witte Huis faalt het museum en onderzoekscomplex erin de Amerikaanse geschiedenis met trots en waarachtigheid te vertellen. Het decreet draagt meerdere ministeries op het vertrouwen in het instituut te herstellen. Volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport zou onder meer de Amerikaanse burgeroorlog ideologisch gekleurd worden gepresenteerd, met te veel nadruk op negatieve aspecten van de geschiedenis.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
9: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
10: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
11: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
26: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
27: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zegen op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog met nauwelijks wind. Komende nacht koelt het af naar een graad of 8 in het noordoosten tot 15 graden aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten, met een matige westenwind. In de loop van morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
0: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
1: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
3: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte. Het grootste deel van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse is vrijdag gefinished. Rond 4:15 waren zo'n 35.000 van de 42.000 lopers binnen. De sfeer was uitstekend, met overal feestende mensen en wandelaars met kleurige bossen gladiolen. De lopers hadden tot 6:00 s'avonds de tijd om de finish te bereiken.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu.
19: Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Türks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging.
20: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er wel veel vooruitgang geboekt sinds de val van de Venezolaanse leider Maduro ruim 1.5 jaar geleden. Trump is lovend over vicepresident Delcy Rodriguez, die na Maduro's arrestatie aan de macht kwam. Ook zegt hij optimistisch te zijn over de economische toekomst van het land.
21: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, zo melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Volgens ooggetuigen gaat het om meerdere aanvallen gericht op de haven. Schade of slachtoffers zijn vooralsnog niet gemeld. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
4: Eerder viel Saoedi-Arabië al de luchthaven van Sanaa aan.
5: De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar de branden 14.000 hectare hebben getroffen. Het vuur beweegt richting Bordeaux, waardoor vermoedelijk nog duizenden anderen moeten vluchten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
6: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend tegen wat hij ziet als ideologische vertellingen in het Smithsonian Institute. Volgens het Witte Huis faalt het museum en onderzoekscomplex erin de Amerikaanse geschiedenis met trots en waarachtigheid te vertellen. Het decreet draagt meerdere ministeries op het vertrouwen in het instituut te herstellen. Volgens een eerder in juli gepubliceerd rapport zou onder meer de Amerikaanse burgeroorlog ideologisch gekleurd worden gepresenteerd, met te veel nadruk op negatieve aspecten van de geschiedenis.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Paramount, Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
22: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
23: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
24: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
25: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
30: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC.
2: Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zich in de koninginnenrit van de Tour richten op de kansen van ploeggenoot Isaac Del Toro. De Mexicaan verdedigt zijn jongere trui en podiumplek met een voorsprong van 24 seconden. Pogacar zelf heeft als gele truidrager ruim 7 minuten voorsprong op nummer 2 Remco Evenepoel. Met zijn zege op Alpe d'Huez zou hij volgens dataplatform Advelon het klimrecord van Marco Pantani uit 1997 hebben verbroken. De etappe van zaterdag telt 3 beklimmingen van de buitencategorie en ruim 5000 hoogtemeters. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Komende nacht koelt het af naar zo'n 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Morgenavond trekt in het noorden wat meer bewolking over.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek gaat het waarschijnlijk om een meteoor, een stuk ruimtepuin dat op zo'n 100 kilometer hoogte in de atmosfeer verbrandt. Het gaat dus niet om een meteoriet, want dan zou het aardoppervlak daadwerkelijk geraakt zijn. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
3: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
16: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
17: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
18: Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
29: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
4: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd

0: Volgens hem is er wel veel vooruitgang geboekt sinds de val van de Venezolaanse leider Maduro ruim een half jaar geleden. Trump is lovend over vicepresident Delcy Rodriguez, die na Maduro's arrestatie aan de macht kwam. Ook zegt hij optimistisch te zijn over de economische toekomst van het land. De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar de branden 14.000 hectare hebben getroffen. Het vuur beweegt richting Bordeaux, waardoor vermoedelijk nog duizenden anderen moeten vluchten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi. Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische

0: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als twaalfde. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij vierde werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langs zij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Aan de noordelijke kust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrijwel windstil. Komende nacht koelt het af naar zo'n 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Morgenavond trekt in het noorden wat meer bewolking over.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek gaat het waarschijnlijk om een meteoor, een stuk ruimtepuin dat op zo'n 100 kilometer hoogte in de atmosfeer verbrandt. Het gaat dus niet om een meteoriet, want dan zou het aardoppervlak daadwerkelijk geraakt zijn. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
6: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
7: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
8: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
9: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
10: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu.
11: Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk.
12: Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Turks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging.
13: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er wel veel vooruitgang geboekt sinds de val van de Venezolaanse leider Maduro ruim een half jaar geleden. Trump is lovend over vicepresident Delcy Rodriguez, die na Maduro's arrestatie aan de macht kwam. Ook zegt hij optimistisch te zijn over de economische toekomst van het land.
14: De Franse regering houdt vanavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Núñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd in het zuidwesten, waar de branden 14.000 hectare hebben getroffen. Het vuur beweegt richting Bordeaux, waardoor vermoedelijk nog duizenden anderen moeten vluchten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders dat geen enkele regio in Frankrijk gespaard lijkt te blijven.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
18: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
19: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
20: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
21: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
22: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt.
0: Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als twaalfde. Vorig jaar won hij nog twee bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij vierde werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de tweede en vierde tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het noorden kan er hier en daar mist ontstaan. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot zo'n 8 graden in het noordoosten. Vandaag krijgen we zonnige perioden met af en toe wat wolken. Het blijft droog en het wordt vrij warm. 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden met aan de noordwestkust een vrij krachtige wind.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
2: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek gaat het waarschijnlijk om een meteoor, een stuk ruimtepuin dat op zo'n 100 kilometer hoogte in de atmosfeer verbrandt. Het gaat dus niet om een meteoriet, want dan zou het aardoppervlak daadwerkelijk geraakt zijn. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
4: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
6: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
7: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
8: Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
29: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest.
10: Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
11: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
12: De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu.
13: Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Türks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging.
14: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er wel veel vooruitgang geboekt sinds de val van de Venezolaanse leider Maduro ruim 1,5 jaar geleden. Trump is lovend over vicepresident Delcy Rodriguez, die na Maduro's arrestatie aan de macht kwam. Ook zegt hij optimistisch te zijn over de economische toekomst van het land.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
18: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
19: 2 voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De 2 verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
30: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen.
0: Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
1: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
2: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als twaalfde. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij vierde werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n 80 miljoen euro over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
3: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het noorden kan er hier en daar mist ontstaan. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot zo'n 8 graden in het noordoosten. Vandaag krijgen we zonnige perioden met af en toe wat wolken. Het blijft droog en het wordt vrij warm. 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. Er staat een matige westenwind. Morgen ziet het er heel anders uit. Bewolkt met af en toe buien. Het wordt rond de 22 graden, met aan de noordwestkust een vrij krachtige wind.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek gaat het waarschijnlijk om een meteoor, een stuk ruimtepuin dat op zo'n 100 kilometer hoogte in de atmosfeer verbrandt. Het gaat dus niet om een meteoriet, want dan zou het aardoppervlak daadwerkelijk geraakt zijn.
9: De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
23: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
24: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
25: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd.
10: Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
11: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
12: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
13: De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu.
14: Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Turks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging.
15: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er wel veel vooruitgang geboekt sinds de val van de Venezolaanse leider Maduro ruim 1,5 jaar geleden. Trump is lovend over vicepresident Delcy Rodriguez, die na Maduro's arrestatie aan de macht kwam. Ook zegt hij optimistisch te zijn over de economische toekomst van het land.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen.
19: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
28: 2 voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis.
0: Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
1: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
2: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
3: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
20: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
21: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters-toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023, Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het noorden kan er wat mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. Vandaag krijgen we zonnige perioden en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en wordt het een stuk koeler, rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek gaat het waarschijnlijk om een meteoor, een stuk ruimtepuin dat op zo'n 100 kilometer hoogte in de atmosfeer verbrandt. Het gaat dus niet om een meteoriet, want dan zou het aardoppervlak daadwerkelijk geraakt zijn. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
23: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
24: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
25: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen. Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023.
24: Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol. Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over...

0: waren verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times. De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond. Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Türks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van 110 miljard dollar niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount 7 miljard dollar betalen. Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen. 2 voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabriek

0: fabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit hun zoekopdrachten op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi. Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt. Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyad. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK. Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de 2e en 4e tijd neer, maar was niet tevreden over de balans. Ook technisch directeur Pierre Wachier sprak van een gebrek aan grip op het stoffige en hobbelige circuit. Verstappen hoopt op verbetering richting de kwalificatie. Tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal, dat begin augustus begint. Ook viervoudig winnaar Novak Djokovic doet niet mee aan het Canadese toernooi. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won recentelijk Wimbledon en pakte eerder dit jaar 6 Masters toernooien op rij, een record. Sinner won het toernooi in 2023. Djokovic deed voor het laatst mee in 2018. Darter Gian van Veen heeft de halve finale bereikt van het World Matchplay in Blackpool. De Nederlander versloeg de Engelsman James Wade in de kwartfinale met 16-13. Van Veen had lang een voorsprong, maar zag Wade 4 legs op rij pakken en langzij komen. Uiteindelijk trok Van Veen de wedstrijd alsnog naar zich toe. In de halve finale treft hij de Welshman Gerwyn Price, terwijl Dirk van Duivenbode het opneemt tegen wereldkampioen Luke Littler. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het noorden kan er wat mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 8 tot 15 graden. Vandaag krijgen we zonnige perioden en blijft het droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er waait een matige westenwind. Vanavond eerst nog veel zon, later in het noorden meer bewolking. Morgen wordt het bewolkt met enkele buien en wordt het een stuk koeler, rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijdagavond rond 10:30 hebben mensen vanuit verschillende delen van Nederland een vuurbol aan de hemel waargenomen. Meldingen kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek gaat het waarschijnlijk om een meteoor, een stuk ruimtepuin dat op zo'n 100 kilometer hoogte in de atmosfeer verbrandt. Het gaat dus niet om een meteoriet, want dan zou het aardoppervlak daadwerkelijk geraakt zijn. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan zich goed voor te bereiden vanwege de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. De grootste vuurhaarden bevinden zich onder meer in de departementen Landes en Gironde. Toeristen wordt aangeraden hun reis- en zorgverzekering te controleren en water, een powerbank en een EHBO-set bij de hand te hebben. Ook waarschuwt de ambassade om geen vuur te maken in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren.
5: De familie van de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, noemt het onbegrijpelijk dat burgemeester Bruls vooruitloopt op het strafrechtelijk onderzoek. Bruls stelde dat aan de schietpartij het nodige was voorafgegaan en dat het geen willekeurig geweld was. Volgens de familie was Jaffarel niet bij enig conflict betrokken. Een advocaat benadrukt dat een aanleiding geen rechtvaardiging is en dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen.
6: Ruim 42.000 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Na 4 dagen bereikten 42.137 deelnemers de finish, iets minder dan het record van vorig jaar. Op de laatste dag vielen nog 313 mensen uit. Het weer was gunstig, met temperaturen rond de 22 graden en overwegend droog. De volgende editie is in juli 2027.
7: Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vrijdagmiddag een onttrekkingsverbod ingesteld voor de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het is daar niet meer toegestaan om water uit sloten en kanalen te pompen voor beregening. Eerder gold al een beregeningsstop, maar die bleek niet voldoende. Het beschikbare water mag nu alleen nog worden gebruikt als drinkwater voor vee en voor brandbestrijding. De maatregel moet permanente schade door de droogte voorkomen.
8: Het Rode Kruis heeft tijdens de Vierdaagse dit jaar minder wandelaars met blaren hoeven behandelen dan voorgaande jaren. Vrijwilligers voerden ruim 3000 blaarbehandelingen uit, tegenover bijna 45.000 in 2023. Het gunstige wandelweer met temperaturen rond de 22 graden speelde daarbij vermoedelijk een rol.
7: Op de eerste wandeldag werd het aan het eind van de dag wel warm, waardoor enkele wandelaars last kregen van flauwte.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Ten westen van Madrid woedt volgens de regionale bestuurder de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al zo'n 6.000 hectare verwoest en tientallen huizen zijn verloren gegaan. Sterke wind en extreme hitte bemoeilijken het bluswerk. Volgens het hoofd van de rampenbestrijding is de brand op zijn hoogtepunt en kan de brandweer die niet meer bedwingen.
11: Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten hebben stopgezet, uitsluitend omdat de betreffende staten niet op Trump hadden gestemd. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan subsidies voor schone energie uit het tijdperk van president Biden. De regering Trump gaf eerder als reden op dat ze verspilling van belastinggeld wilde tegengaan. Uit de documenten blijkt nu dat puur politieke criteria de doorslag gaven, zo melden Amerikaanse media, waaronder de New York Times.
12: De Franse president Macron heeft het leger gevraagd zich klaar te maken om de civiele hulpdiensten te ondersteunen bij de hevige bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Meer dan 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de situatie ernstig. Daar is al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt op richting het stedelijk gebied rond Bordeaux. Bij het blussen raakten 42 brandweerlieden gewond.
13: Saoedi-Arabië heeft de jemenitische havenstad Hodeida aangevallen, melden aan de Houthi-rebellen gelieerde media. Het zou gaan om meerdere aanvallen gericht op de haven en het nabijgelegen eiland Kamaran. Daarbij vielen 2 gewonden en werd ook telecommunicatie-infrastructuur getroffen. Saoedi-Arabië veroordeelde eerder deze week de zeeblokkade die de door Iran gesteunde Houthis hadden ingesteld.
14: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, vecht zijn ontslag aan. Khan werd eerder op vrijdag door ICC-lidstaten uit zijn functie gezet na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een directe collega. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor zijn vertrek. Khan ontkent alle aantijgingen en suggereerde eerder dat de beschuldigingen verband houden met het arrestatiebevel dat hij uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu.
15: Lidstaten van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verlenging van 4 jaar voor VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat gebeurde ondanks kritiek van onder meer Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland wilde de termijn met slechts 2 maanden verlengen, maar dat voorstel werd weggestemd. Türks mandaat zou in oktober verlopen. De Nederlandse VN-delegatie zegt blij te zijn met de verlenging.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance en Warner Brothers Discovery hebben afgesproken hun overname van $110 miljard niet voor juni volgend jaar af te ronden. 12 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de deal te blokkeren, uit vrees dat de concurrentie verdwijnt. Het uitstel kan Paramount flink geld kosten. Het concern betaalt vanaf 1 oktober $7 miljoen per dag aan de aandeelhouders van Warner Brothers. Als de deal uiteindelijk niet doorgaat, moet Paramount $7 miljard betalen.
19: Tesla verloor vrijdag opnieuw ruim 2% op de beurs in New York, na een koersdaling van 14,5% een dag eerder door tegenvallende kwartaalcijfers. Het beeld op Wall Street was gemengd. Olieprijzen daalden fors door berichten over mogelijke vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Maar techfondsen bleven onder druk. De Dow Jones sloot 0,5% hoger, terwijl de Nasdaq ruim 0,5% zakte. Chipbedrijf Intel boekte sterke omzetgroei dankzij AI-vraag, maar verloor toch bijna 8%. Uber daalde ruim 4% na berichten dat zelfrijdend autobedrijf Waymo de samenwerking wil beëindigen.
20: Twee voormalige ingenieurs van Volkswagen zijn in Californië aangeklaagd voor handel met voorkennis. Ze kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat de samenwerking met Volkswagen ter waarde van $5 miljard werd aangekondigd. De twee verdienden samen zo'n $300.000. Uit een zoekopdracht op internet blijkt volgens de aanklagers dat ze wisten dat ze illegaal handelden. Bij een veroordeling riskeren ze maximaal 25 jaar gevangenisstraf.
21: De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie, als reactie op de boete van €890 miljoen die de EU deze week aan Google oplegde. Trump beschuldigt de EU ervan Amerikaanse bedrijven te beroven en kondigt een onderzoek aan naar Europese boetes voor Amerikaanse techbedrijven. Dat onderzoek valt onder sectie 301 van een Amerikaanse handelswet en kan leiden tot hogere heffingen. Google laat weten de betrokkenheid van de Amerikaanse regering te waarderen. Donderdag kondigde de VS al nieuwe importheffingen aan voor 60 handelspartners, waaronder de EU.
22: Chipfabrikant Qualcomm verhoogt zijn prijzen met meer dan 10%. Het bedrijf heeft klanten daar vrijdag over geïnformeerd, meldt Bloomberg. Qualcomm zegt de gestegen kosten van leveranciers niet langer zelf te kunnen opvangen. De grootste maker van smartphoneprocessors heeft, net als andere techbedrijven, last van tekorten in de leveringsketen. Qualcomm levert onder meer aan Samsung en Chinese telefoonmakers zoals Xiaomi.
23: Nederland brengt een deel van zijn strategische oliereserve op de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Van Veldhoven na berichtgeving van NRC. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen vrijgegeven. De komende weken volgt ook olie uit de staatsvoorraad. De stap volgt op een besluit van het Internationaal Energieagentschap om de olieprijs te dempen na de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Arendsman mist naar eigen zeggen een paar procentjes in deze Tour de France ten opzichte van vorig jaar. De Nederlandse renner van Ineos zat vrijdag in de vroege ontsnapping naar Alpe d'Huez en viel als eerste aan, maar eindigde als 12e. Vorig jaar won hij nog 2 bergetappes. Arendsman wijt het verschil aan zijn zware Giro d'Italia, waar hij 4e werd. Desondanks is hij trots op hoe hij terugkwam na een lastige eerste week in de hitte.
26: Het Internationaal Olympisch Comité heeft een klacht van mensenrechtenorganisatie Fair Square tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino verworpen. Fair Square beschuldigde Infantino van schending van de regels voor politieke neutraliteit ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie. Het IOC stelt dat iedere internationale sportfederatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt.
27: Oranje international Crescencio Somerville verruilt West Ham United voor Al Hilal in Saoedi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft een contract voor 4 jaar getekend bij de club uit Riyadh. Somerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde daarna voor Leeds United en West Ham. Meerdere clubs hadden interesse, maar Al Hilal zou zo'n €80 miljoen over hebben voor de aanvaller die zijn doorbraak bij Oranje beleefde op het WK.
28: Max Verstappen vindt dat Red Bull nog werk te doen heeft om de auto goed af te stellen voor de kwalificatie.